0: 59% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Varen.
1: Jasper Schrijvers.
3: Een hele goede nacht. Zometeen de zomerhit van 2026. Ook nieuw muziek van Hayley Williams. En eerst een klassieker. Dit is

Magnetic bij TFM. Hey, als de ouders van Hayley Williams een gelukkig huwelijk hadden, dan hadden we haar nooit gekend. En als ze na de scheiding bij haar vader was gaan wonen, ook niet. Ze koos ervoor om bij haar moeder te gaan wonen. Ze verhuisde naar Tennessee en ontmoette daar de band Paramore.

Hoe kun je gratis naar Lowlands zonder dat je iets crimineels doet? Je ziet het toch wel vaak op van die filmpjes dat gasten over een festivalhek heen klimmen om gratis te kunnen feesten. Het hoeft helemaal niet, want vorig jaar was ik gratis op Lowlands. Legaal. Ik was aan het werk. Dat dan wel. Maar je hoeft maar gewoon een paar uur op een dag te werken. Daarna heb je alle vrijheid om het festival te ontdekken. En vorig jaar stond ik in de Tosti-kraam. Misschien heb je me daar wel gezien. Misschien heb je iets bij me gekocht. Maar ik hoop niet dat je een Tosti bij me hebt gekocht. Want er is heel veel mis met die Tosti. Ik vertel je zo meteen meer. Naar Green Day. En

0: Sommieux Dark Before the Dawn bij 3FM. Pas op als je een tosti bestelt. Nou, dit verhaal durf jij nooit meer een tosti te bestellen op een festival. Ik was vorig jaar op Lowlands aan het werk in een tosti-kraam om gratis Lowlands mee te kunnen maken. Sowieso een dikke tip van mij voor jou. Wil je gratis naar een festival? Ga gewoon werken ergens. Je hoeft gewoon een paar uurtjes te werken en kan gewoon gratis het festival bezoeken. Maar goed, ik werkte dus in een tosti-kraam samen met Ron. Ron was een jaar of 38 en hij was druk. Echt niet normaal. Echt ADHD-level stuiterbal keer 1000. Echt onwijs druk. Althans, ik dacht dat hij ADHD was. Want achter de hut waar wij tosti's verkochten, zag ik hem boven de tosti hamkaas ineens echt een dikke pep wegsnijven. En ineens viel alles op zijn plek. Dus als jij vorig jaar op Lowlands na één tosti ineens dacht dat je kon vliegen, het was geen placebo. Het was een tosti ham, kaas en pep. Het is 3FM en nu de nieuwe meegit van Antoon. Dit is de enige.
1: 3FM. Nee, ga dit.
2: Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit.
3: 3FM.

0: zomaar een nummer, hè. Het is een klassieker. Altijd al geweldig gevonden. Totdat een tussen aanhalingstekens vriend van mij besloot er een eigen versie van te maken. In de karaokebar. En ik waarschuw je alvast, dit is met gevaar voor eigen leven. Maar Remy die pakte de microfoon in de karaokebar en toen deed hij dit.
1: Adios, Kellogg. It's killing me.
0: God, kan er nooit meer de mannen luisteren. Nu het origineel van...

Justice, Tame Impala, je hoorde Never Ender bij 3FM. Het is nieuwe muziek op 3FM van Isabel van Gelder. I Don't Wanna Fall In Love Again.

0: rapper, yeah.
1: Yo, de Usher en yeah bij 3FM. Wat mooi dat je erbij bent. Het is de zondag op maandagnacht van 3FM. Ja, misschien ben je nog wakker, heb je gewoon het lekker laat gemaakt. Of je bent al wakker, je moet zo meteen alweer werken. Dan is het een hele goede morgen. Je bent welkom in de NPO Luister app om lekker te chatten. Dat vind ik gezellig. Zo krijg ik ook een appje binnen van Robin de kipchauffeur.
2: Yo Jasper, goed te passen.
1: Zeker.
2: Ik in elk geval wel. Net begonnen naar mijn tweede ritje, dus even richting Nijkerk die kant op, zeg maar. Hè. Maar wat ik van het weekend toch weer zag, jongen. Echt waar. Er waren dames aan het voetballen. Nou, kerel, ik zal het toe vertellen, hè. If them Irish girls were fucking leprechauns, they were striking for gold. They only got 3 chances and they strike 3 times. Yeah, that's effective. Wat was Nederland slecht in verdedigen, jongen.
1: Oh. Ja, mooi. Hij heeft het over het vrouwenvoetbal. Het mannenvoetbal gaat over een paar dagen beginnen, dan begint het WK-voetbal.

0: 3FM.
1: Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en...

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Ja, zolang je nog wakker bent, is het weekend. En dat vieren we bij 3FM met zometeen Bente. Die bij de remake van Faithless. En nu eerst 21 Pilots. Dit is Ride.

Rasta en Fateless. Je hoorde New Religion bij 3FM. Een hele goede nacht of een goede morgen. Neem even het nieuws met je door terwijl jij lag te slapen of andere dingen aan het doen was. Want dit jaar heeft het Eurovisie Songfestival 35 miljoen minder kijkers getrokken. Het is ook wel logisch, want Nederland, Spanje, Ierland, Slovenië deden allemaal niet mee. Ja, dan mis je best wel een paar miljoen kijkers. Ook al werd het wel uitgezonden in Nederland. Ik vond het een dappere beslissing van Nederland. Want ja, Israël deed dus wel mee. En zo maak je een soort politiek statement. Vond ik heel goed. Maar ook weer jammer, want ja, stiekem, het is best leuk hè, om zaterdagavond gewoon Eurovision te bingen. Al die gekke liedjes voorbij te zien komen. Gekke dansjes, gekke pakjes. En daarom, omdat we dit jaar gemist hebben, wil ik toch het een beetje goed maken met je. Door een songfestival track te draaien op 3FM. Maar dat ga ik niet beslissen. Jij mag beslissen welke songfestival kraker we gaan draaien. Misschien heb je wel zin in deze. Ja, Duncan Lawrence met Arcade. Of ga je goed op Euphoria?

0: en Greedy bij 3FM. Hey Arnoud, goeienacht.
1: Goeienacht Jasper.
0: Ga je lekker?
1: Ja, gaat heerlijk.
0: Nou, je klinkt ook vrolijk.
1: Ja, ik ben ook lekker aan het werk, dus...
0: Lekker zeg, je zit in de suiker, bij de machine aan het werk.
1: Ja.
0: Oké. Lekker man, en ondertussen kun je gewoon lekker naar 3FM luisteren.
1: De machine draait goed, dus ik heb af en toe even tijd om even bij de radio te zitten.
0: Lekker man, en af en toe een appje te sturen via de NPO Luister app.
1: Daarom.
0: Hey, ik had het net even met je over het Songfestival. Ben je zelf een trouwe festivalkijker, Songfestivalkijker?
1: Niet echt? Nee, niet echt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar sinds laatste jaar zie je dat er wel wat alternatievere bandjes af en toe winnen. En dat vind ik dan weer wel leuk.
0: Ja, want je houdt niet van die glitter en glamour, denk ik dan, van wat het Songfestival te brengen heeft?
1: Nee.
0: Maar ik moet zeggen, de laatste jaren zitten er ook wel eens dingen bij wat meer alternatiever is. Wat jij dan ook leuk vindt.
1: Wat rockeriger, inderdaad.
0: Ja, oké, Arnoud, ik ga jou een keuze geven, want je mag kiezen tussen twee liedjes en dan moet jij zeggen welke het wordt. Het gaat om twee Songfestival tracks. Je kan kiezen tussen Maneskin, die hebben ooit gewonnen, of je kan kiezen voor Sineke. Zeg het maar.
1: Dan wordt dat toch Maneskin.
0: Gelukkig, want anders was ik mijn baan direct kwijt.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Hey, lekker. Hey, Arnoud, werk

Fever Dream bij 3FM. Hey, hoe word je per ongeluk de zanger van een wereldhit? Nou, gewoon een keer je mond opentrekken. Keith Flint was eigenlijk helemaal geen zanger van The Prodigy. Hij was de danser. Maar op een dag liet iemand uit de band een nieuw nummer horen waar ze mee bezig waren. Alleen de muziek, er was nog geen tekst, nog geen zang. En toen zei Flint, ja, mag ik misschien eens wat proberen? Hij schreef mee aan de tekst, hij zong een paar regels in en ging diezelfde middag van danser naar frontman van The Prodigy. Dit heeft

Niemand heeft de echte Harry Styles nodig, toch? Harry Styles is weg uit Amsterdam, heeft 10 dikke live shows gegeven. Misschien heb je hem gezien, Lucky You, maar misschien ook niet. En dan begint de spijt. Ja, wil je hem nog zien, dan moet je naar Londen, een kaartje regelen, hotel boeken en een vliegticket betalen. Kost je al gauw meer dan 1000 euro. Maar ik heb de oplossing, namelijk Sean Mac. Dat is een jongen die Harry Styles

van Harry Styles. Niet zo knap, niet zo goed, niet zo soepel. En niemand gaat hem ooit verwarren met de echte Harry Styles. Maar je portemonnee merkt gelijk het verschil. Het scheelt al gauw zo'n 1000 euro. Je hoort nu gelukkig de echte Harry Styles bij 3FM. Dit is zijn nieuwste, Dance No More.

0: Galantis, Runaway bij 3FM. Ik krijg een appje via de NPO Luister-app van Cas. Wil ik even terugbellen? Kijken of die opneemt.
1: Hey, hallo.
0: Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedenavond.
0: Cas, je moet nog slapen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb het licht al uitgedaan, maar ik had stel verwacht dat er misschien nog een telefoontje zou komen. Maar ik praat ook een beetje zacht vanwege andere mensen in dit huis.
0: Maar het is 4:30.
1: Ja.
0: Op zondagnacht.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, heb je morgen nog dingen te doen?
1: Ja, om 9:30 heb ik een afspraak op de hogeschool. Dus dat kan geen lange nacht meer worden.
0: 9:30, het is 4:30, 4:15. Dat is een korte nacht.
1: Ik heb het niet eens uitgerekend. Ik wilde niet ervan aandoen.
0: Oké, sorry, ik wil je er niet aan herinneren inderdaad. Maar dan is het wel tijd om zo te gaan slapen.
1: Ja, absoluut. Nu absoluut perfect.
0: Maar gaat dat zo lukken, denk je, of niet?
1: Die muziek van jou die gonst nog een beetje door mijn hoofd. Maar ik denk dat het wel gaat lukken, hoor.
0: Moet ik dan stommere muziek gaan draaien? Op dat?
1: Dat was wel een oplossing geweest, inderdaad.
0: Wat vind je stomme muziek dan?
1: Nederlandse hip-hop, denk ik.
0: Oké. Ik zou even kijken wat ik voor je kan doen. Hey, ga lekker liggen. Licht is allemaal uit.
1: Mm-hmm. Ja, dat is al uitgehoord. Hij is dicht.
0: Maar zet de radio ook uit. Dat mag bij deze normaal gesproken niet. Maar in dit geval zet de radio ook uit. En doe je ogen dicht en ga lekker slapen, Cas.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, wel trusten.

0: 3FM en je krijgt het laatste nieuws van de NOS.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pasjan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pasjan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Het is 2 minuutjes over 4. Je bent bij 3FM. Welkom. De meeste muziek in je vroege ochtend. Vet dank ga je zo meteen horen.

alles wat deze man uitbrengt is er gewoon goed. Je hoort de nieuwe muziek van Teddy Swims bij 3FM, Mr. Know-It-All. Hey, goedemorgen. Het is maandagochtend. De start van een nieuwe werkweek. Ik ben Anan en ik ben er voor je vandaag met heel veel muziek in je ochtend. Rondé zometeen, Bright Eyes. En eerst is het Fat Duck en

Veronica's hoorde je en Untouched. Het is irritant, hè? Dit geluid. En dan zit je maar te wachten altijd en dan ben je wat aan het bellen en... Ja, dan gebeurt gewoon niks. Heel frustrerend lijkt me dat. Dat heeft Martin Garrix dus ook gehad. Die probeerde Ed Sheeran te bellen. Dan kan je zeggen, ver van je bed show. Nou nee, want ze hadden dus samen een liedje gemaakt. Maar, puntje bij paaltje, het werd elke keer maar niet uitgebracht. Elke keer kwam er weer wat tussen. Dan lag de prioriteiten niet op. Dan was de focus er weer niet naar. Elke keer werd het maar uitgebracht.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It hoorde je bij 3FM. Geloof jij in tekenen van het universum? Van die kleine dingetjes die dan net een beetje eng zijn, weet je wel. Ik heb dat wel eens met mijn vriend. Dan stuur ik zo'n spookjes-emoji naar elkaar. Zo van, oh, toch een beetje raar af en toe als er zoiets gebeurt, weet je. Dat je aan iemand denkt en op dat moment krijg je een appje van diegene. Precies zo'n situatie. Of je hebt geen zin om hard te lopen en dan gaat het ineens regenen. Dat is ook zo eentje, weet je wel. Of gewoon van die dingen dat je denkt, ja, het is toch net eigenlijk te toevallig. Hoe kan dat nou toch? Nelly Furtado, die kreeg er ook mee te maken. Zij zat in de studio. Ze was een liedje aan het maken. Vloog ineens de speaker in de fik. Nou, wat zou je dan doen? Ga je dan twijfelen aan jezelf? Denk je dat, ja, moet ik hem dan afmaken of niet? Want dat zat zij heel erg. Zij zat met, ja, misschien is het wel een teken. Misschien moet ik er niet mee doorgaan. Ze heeft hem 2 weken lang links laten liggen.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In bij 3FM. Hey, hoe zit je erin vandaag? Het is de vroege maandagochtend, je bent bij 3FM. Goedemorgen als je net bent wakker geworden. En mocht je in de late uurtjes van je nachtdienst zitten, dan nog eventjes volhouden. En dan gaan we samen zo onderweg naar die vroege ochtend met natuurlijk de meeste muziek. Snow Patrol hoor je zo meteen. Just Say Yes, kan je lekker rustig aan meezingen. En eerst even dat energieniveau omhoog krikken, toch? Met Prospa en Clooney. En Free Your Mind.

0: Snow Patrol en Just Say Yes bij 3FM. 12 minuutjes voor 5 in de vroege maandagochtend. En goedemorgen. Het is 3FM waar je naar luistert met mij, Anan en Bo van de productie. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: We hadden net een grappig gesprekje achter de schermen, terwijl jij de muziek hoorde, over douchen. En over hoe lang we dan douchen. En daar zit een groot verschil tussen.
1: Ja, ik douche echt max, denk 20 minuten. En dan is dan haren was het, dan doe ik alles zeg maar in één keer.
0: En dat is dan echt voor jou lang?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik dus een uur.
1: Ja, ik vind dat...
0: En soms anderhalf uur. En dan doe ik het ook nog maar 2 keer per dag. Heerlijk.
1: Ja, jouw energierekening. Ik weet niet hoe je hem betaalt.
0: Nee, ik ook niet. Nee, maar dat is heerlijk. Ja, nee, maar kijk, ik woon nog thuis, dus dat scheelt. Dat betaal ik niet. Ik wil het ook niet weten hoe hoog het is, denk ik. Maar het is toch lekker dat je even kan ontspannen onder de douche. En dan gewoon lekker een uurtje even staan. En dan hoef je ook niet per se iets te doen. Misschien telefoon erbij. Is dat ook gek?
1: Ja, ik douche
0: jou helemaal jouw hele gezicht vertrekken. Ja.
1: Ja, ik vind het lekker, hoor. Spannend. Dan denk ik, dan gaat hij kapot.
0: Nee. Joh, dan kan toch wel tegen water.
1: Ja, ik weet het niet met Apple altijd. Dat gedoe.
0: Nee, ik vind dat lekker. Maar ik ben dus benieuwd, hoe zit dit nu bij de rest van Nederland dan? Want als wij hier al totaal in verschillen, ik dus 2 keer, jij 1 keer, ik een uur, jij 20 minuten.
1: Ja.
0: Dan ben ik toch benieuwd, wat is dan een beetje het gemiddelde van iedereen die nu wakker is? En dan kan ik me voorstellen, als je nu naar je werk moet zometeen en je hebt haast. Natuurlijk douche je dan niet een uur, dan doe ik het ook in 15 minuten.
1: Maar als jij gaat, jij hebt een uur nodig om wakker te worden, zeg je altijd tegen mij.
0: Ja,
1: en dan ga je ook nog een uur douchen, dus eigenlijk sta je 2 uur van tevoren sta je op.
0: Waarom denk je dat ik zo lang nodig heb?
1: Ja, nee, maar... je wordt wakker onder de
0: douche. Ja, nee, ik blijf denk ik een half uur, minstens een half uur, 3 kwartier liggen en dan ga ik douchen. Maar als ik vrij ben, dan vind ik het heel lekker om echt lang te douchen.
1: Okay.
0: En als ik haast heb, dan is het vaak heel snel allemaal dingen nog doen. Oh, dit moet nog, dat moet nog. Oh, dan kan ik niet meer eten. En dan ga ik wel douchen en dan niet eten.
1: Oké, ja.
0: Ja, dus duidelijk. Mijn focus ligt eigenlijk altijd op het douchen. Ik ben heel benieuwd, hoe zit het bij jou als je nu luistert? Hoe zit dat met die douchetijden van je en je gewoontes wat dat betreft? Douche je lang, douche je kort, douche je 1 keer per dag, douche je 2 keer per dag? Ik ben even benieuwd naar het gemiddelde van Wakker Nederland op dit moment. Kom maar door via de NPO Luisterapp of 09091336. Dus 09091336 of de NPO Luisterapp. Hoe zit het bij jou?

No Doubt en Don't Speak hoorde je bij 3FM. Komen al mooie dingen binnen op mijn vraag over dat douchen. Van wat is nou jouw douchegewoonte? Is dat voor jou dat je bijvoorbeeld één keer per dag doucht of twee keer? En doe je dat net als ik

0: is dat wel, hè? Lekker zomers. Hey, goedemorgen, het is 5:00 exact en je luistert naar 3FM in de ochtend. Panic at the Disco, hoor je zometeen. Eerst het laatste nieuws van de NOS.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oh, lekker hoor, 22 graden.
2: 3FM.
0: Wordt het dan langzaamaan toch weer mooi weer? Zou wel lekker zijn, hè? Hey, goedemorgen. Wat is jouw douchegewoonte? Ben ik even benieuwd naar. Is dat bijvoorbeeld een uur douchen, 10 minuutjes, 1 of 2 keer per dag?

0: Spanje. Je hoorde Nico Santos bij 3FM. Goedemorgen. Het is 9 minuutjes over 5 op je maandagochtend. Ja, en heb je al gedoucht of niet? Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een hekel aan jou. Ja, jij bent die persoon die dit doet. En dat kan je niet maken, man.
1: Hoezo niet?
0: Nou, omdat het bloed irritant is. Sta je net lekker te douchen en dan word je schrik je helemaal dood.
1: Nee, maar het is wel. Ik roep wel eerst een keer, hè?
0: Okay.
1: Soms, soms dan roep ik niet en dan hoppa. En dan gaat er iets.
0: Waar hebben we het over, Thijs? Wat doe jij als mensen aan het douchen zijn en het duurt jou net even iets te lang?
1: Nou, dan zet ik beneden de hete kraan aan en dan wordt het boven koud.
0: Oh, dit is zo verschrikkelijk is dat. Maar even, met hoeveel zijn jullie thuis?
1: In het weekend zijn we met z'n zes.
0: Oké, dus ja, want jij schrijft ook in je appje inderdaad, als iedereen dat gaat doen, nou dan is de hele dag de douche bezet.
1: Ja, dan is het, als ik jouw schema aanhoud, is bij om 12 uur een douche bezet.
0: Ja, ik hou er wel van om een uurtje te douchen, maar hoe lang douche jij dan gemiddeld thuis?
1: Ja, ligt er aan, maar ik denk 10 minuten, kwartiertje of zo.
0: Okay.
1: En dan als het heel heet is, wel 2 keer vandaag. Nou, als ik om 2:30 op moet, dan ga ik hier even douchen.
0: Nee, oké, dat snap ik ook wel. Maar vind jij dan niet, ben je dat niet met me eens? Dat douchen, dat is toch het ontspanningsmomentje van de dag?
1: Ja, voor mij niet. Maar jij kan me wel voorstellen voor jou. Maar nee, ik heb een ander ontspanningsmomentje.
0: Ja, goh. Maar dan is het voor jou dus echt gewoon even functioneel afspoelen, wassen, zeg maar, drogen. En dan ben je gewoon weer lekker weg. En dan is die weer voor de volgende.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En hoe vaak komt het dan voor dat die hete kraan aan moet bij jullie thuis?
1: Ja, eigenlijk als mijn dochter dat doet, dus ja, dat is nog wel leuk.
0: Ik hoor al iets schuldig is. Nou, succes zometeen ook in het weekend weer met de dochter onder de douche. En maak er een mooie dag van, hè, vandaag, Thijs.
1: Ja, werk, dank je.
0: Hoi, hoi. Ga ik naar Carlo. Goedemorgen. Carlo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Wat is jouw douchegewoonte? Hoe ziet jouw schema er ongeveer uit?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoor je mij?
2: Ik douche me elke dag. Goedemorgen.
0: Volgens mij zit er een vertraging op deze lijn. Wow, dat is maar echt heel lang. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik voel me net een... Volgens mij zit er een hele lange vertraging op deze lijn.
2: Hallo.
0: Ik vind het op zich ook wel leuk om naar te luisteren. Iemand die de hele tijd hallo roept, maar dat is denk ik niet de bedoeling. Ik ga maar eventjes door naar Robin. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, kijk, wij horen elkaar wel, hè?
3: Ja.
0: Kijk, dat scheelt toch. Hey, jouw doucheschema, hoe ziet die er ongeveer uit?
3: 1 keer per dag.
0: Ja.
3: En dat is dan 5 minuten warm.
0: 5?
3: Ja, 5.
0: Oké.
3: Okay. Dat is insmeren voor de tijd. En op het moment dat je dan de douche aanzet. En pak je eigenlijk een beetje koud water wat er dan uitkomt. En daar smeer je dan de rest van je lichaam allemaal mee in. En dan sta je eronder als het warm is. En dan spoel je alles eraf.
0: Dat is toch verschrikkelijk?
3: Nee, man. Dat is lekker.
0: Nee, joh. Nee, joh, dan bevries je.
3: Ach, jongen, hey, dat is die andere douchebeurt.
0: Nee, je bent ook van het koud douchen.
3: Ik ben ook van het koud douchen,
0: Er is ooit een, ik zal geen naam noemen, maar er is ooit een coach bij mij geweest. En die zei, weet je wat jij moet doen? Dat is goed voor je lichaam. Je moet koud douchen. Elke dag 30 seconden koud douchen. Ik heb dat gedaan. Ach, het was verschrikkelijk. Ik was elke dag verkouden van mijn gevoel. Ik bevroor echt het hele relaxte van het douchen. Dat ging eraf. Hoe hou je dat vol?
3: Gewoon 2 minuten eronder staan.
0: Ja, dat is toch niet te doen?
3: En
0: waarom doe je het? Waar komt het vandaan bij jou? Waarom ben je dit gaan doen?
3: Ja. Omdat ik altijd heel erg moe ben.
0: Ja.
3: Terwijl ik eigenlijk een stuiterbal ben mijn hele leven.
0: Ja.
3: En ja, die koude douche, dan krijg je gewoon in één keer een kick in je lichaam, jongens. Nou, dan ben ik gewoon de hele dag weer een gigantische stuiterbal.
0: Oh, dus dat doet zoveel met je dat je er de hele dag op kan teren?
3: Ja, letterlijk.
0: En hoe begin je hier aan? Want kijk, wat ik zeg, ik kan niet in één keer 2 minuten onder die koude douche gaan staan. Dan word ik gewoon ziek, volgens mij. Maar heb je dit opgebouwd langzaamaan of hoe heb je dit gedaan?
3: Ja, ik ben ooit begonnen met, als ik de douche aanzet, dan ging ik er al onder staan. Dan sta je er ongeveer 25 seconden onder.
0: Ja.
3: En dan wordt hij warm. En op een gegeven moment dan was het de douche steeds wat kouder zet, steeds wat kouder zet, steeds wat kouder zet, totdat hij op ijskoud kwam te staan. Ja, en dan is het gewoon volhouden.
0: Zal ik afspreken dat ik dit morgen eens ga proberen?
3: Ik vind het best. En hoe lang ga je er dan onder staan?
0: Ja, dat mag jij dan zeggen.
3: Nou, ik zal het je niet al te moeilijk maken. Ik zeg 20 seconden om 20 op seconden. Te bouwen.
0: Oké, 20 seconden. Spreek ik dat af, kom ik er morgen op terug. En ben je morgen ook wakker, Robin?
3: Ja, ik ben morgen wel wakker.
0: Nou, dan spreek ik je morgen nog eventjes. Dan gaan we het hier even over hebben. Dan gaan we even testen of dit nou echt werkt. Dus koud douchen, wat doe ik mezelf ook weer aan? Koud douchen, 20 seconden is de afspraak. En dan, dan hebben we het morgen eventjes over hoe dat is gegaan.
3: Maar durf je het ook op te bouwen binnen een week naar een minuut?
0: Oeh, een minuut is wel lang hoor.
3: Nee, een minuut is maar 60 seconden. Dat is 3 keer 20 seconden.
0: Oké, dus dan moet het eigenlijk volgende week dan moet ik een minuut hebben kunnen halen.
3: Ja, net zoals je schermtijd, weet
0: ja,
3: je wel.
0: Ja, nee, precies. Ja, nou ja, laten we het proberen. Ja hoor, ik vind het helemaal goed. Oké. Bij deze afspraak. Dus dan zal ik de komende week steeds gaan opbouwen. Volgende week, zelfde tijd, heb ik een minuut gedoucht. En de uitslag hoor je dan volgende week.
3: Ja, het is gewoon elke dag 5 seconden langer. En dan zit je ongeveer op een minuut.
0: Ja, dan moet het lukken. Oké, challenge accepted. Mooie dag vandaag, Robin.
3: Jij ook aan de hand.
4: Meer Nederlands talent ontdekken.
5: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Benny Benassi en Satisfaction hoorde je bij 3FM. AI, hoe sta jij daarin qua muziek? Is dat wel goed of is dat niet goed? Veel discussie om, hè, de laatste tijd. Moeten we dat accepteren of niet? Dat AI-liedjes nu ineens in de hitlijsten gaan staan op Spotify. Terwijl er dus bijna geen mens aan te pas is gekomen, zeggen sommigen. Ik zou ook juist kunnen zeggen, dat vind ik namelijk ook. Het is ook best wel moeilijk om dat te maken. Ga maar eens AI zo goed naar je hand zetten. Zo'n goede prompt en alles maken. Ja, ik heb er ook niet heel veel verstand van, hoor. Dat je daar dus daadwerkelijk echt goede muziek uit krijgt. Die dus ook lijkt op een echt mens. Ik vind dat op zich ook wel knap. De zanger van The Script heeft er een andere mening over. Die vindt het drie keer niks.
1: To me it's lyrics, to me it's about songwriting. Anything that I've heard that has been AI, okay, the music's great, the beat's good, but the stories are terrible. Because how can you write about being human if you're not human? It's about the song and about the lyric or the idea.
0: Vind ik zo'n mooie zin. Hoe kan je schrijven als een mens als je geen mens bent? Vind ik wel gewoon goed. Ja, het is wel waar. En inderdaad, gevoel overbrengen vanuit een AI. Ik weet niet hoe jouw ChatGPT reageert op je. De mijne reageert niet echt menselijk, zeg maar. Misschien moet ik hem nog een beetje afstemmen, een beetje aftrainen. Maar het is nog niet echt supergoed. En dat hele menselijke zit wel in de muziek van The Script. Omdat daar dus nul AI aan te pas is gekomen. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht. Doet me een beetje denken aan een beetje de Hall of Fame, de superheroes tijd. Al die grote hits van ze. Maar dan wel in een nieuw 2026 jasje. The Script en de nieuwste heet Man in the Arena.

Je hoorde Jelly Roll en I'm Good bij 3FM. Hey, trouwens, even, ik wil zo meteen nog even hebben over het WK voetbal. Daar is heel veel muziek voor in de maak. Ik weet niet of je het een beetje meekrijgt. Misschien heb je een favoriet. Een favoriet WK-liedje. Dat kan niet zijn van dit jaar. Dat kan niet zijn van jaren geleden. Moeten we het zo meteen even over hebben. Want ik ben namelijk op zoek naar het WK-anthem ooit. Het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt. Denk er vast over na. Misschien ga ik hem zo meteen voor je draaien. Hoe het zit, hoor je zo naar Shakira.

ben op zoek naar echte WK-knallers. WK-anthems, liedjes waarvan jij zegt, die kunnen niet ontbreken om die oranje koorts weer een beetje omhoog te krijgen. Om dat gevoel weer een beetje erbij te krijgen. Ja, het grappige is, ik heb dus helemaal niks met voetbal. Maar echt niks. Buitenspel, daar hoef je mij niet voor te vragen. Maar de muziek vind ik dus heel leuk. Want het is toch vaak energieke, enthousiaste muziek. Je hoort vaak veel mensen meezingen. De percussie, ja, ik ben toch een drummer in hart en nieren. Die percussie komt er vaak in terug, weet je wel. Ik vind het leuk. Het is heel saamhorig. Iedereen doet mee. Ik geniet daar echt van. En daarom wil ik dus in de vroege ochtend elke dag op zoek gaan naar het WK-anthem. Door middel van het WK, WK-anthems. Een wedstrijdje. Jij mag het zeggen. Welke muziek moet mee gaan doen? Elke dag pakken we er eentje bij. En dus, twee liedjes strijden tegen elkaar. Eentje mag mee naar de volgende dag. En dan krijgt hij de volgende dag dus weer een nieuwe uitdager. Nou, elke keer wint er eentje. En ligt Nederland eruit of winnen wij het WK? Nou, degene die op dat moment dan nog staat, dat is de allerbeste gekozen. Misschien gaat Shakira wel 10 dagen lang achter elkaar mee. Ligt ze er op dag 11 ineens uit. Het kan zomaar komen door jouw uitdager, door jouw favoriete WK-anthem. Dus je mag hem altijd even insturen via 3fm.nl/WK-anthems. 3fm.nl/WK-anthems. Of gewoon even achterlaten in de NPO Luisterapp. Wel zo makkelijk, toch? Ik dacht, zullen we alvast even in de stemming komen? Als jij nu een liedje hebt, een WK-liedje, een voetballiedje, iets waar jij altijd dat gevoel van krijgt, stuur hem maar even in. Draai ik hem zo meteen gelijk voor je. Ik moet dan altijd denken aan toch aan deze.

We Are One van Pitbull vind ik ook goed. Jij mag het zeggen. Waar heb je zin in wat een beetje te maken heeft met het WK voetbal? Een beetje zo'n saamhorigheidsliedje rondom het WK. Misschien letterlijk iets over voetbal. Het maakt niet uit als het maar dat WK-gevoel heeft. Jij mag het zeggen. Kom maar door in de NPO Luister-app. Dan strijdt hij misschien wel mee met het WK-anthems. Gaan we erachter komen of het allerbeste WK-liedje volgens alle luisteraars is. En dan hoor je hem zometeen binnen een paar minuten al op 3FM. Zou mooi zijn, toch? Eerst is het Son Mieux en It's Only Love bij 3.

Het WK, WK Anthems. Iedere vroege ochtend gaan we op zoek naar het allerbeste WK-liedje ooit gemaakt. Volgens jou, de luisteraar van 3FM. En jij kan daar dan steeds op stemmen. Twee liedjes zetten we tegenover elkaar. De winnaar gaat mee naar de volgende dag. Krijgt een nieuwe uitdager. Misschien wel het liedje dat jij hebt ingestuurd. Kan je doen via 3fm.nl/WK-anthems. Je kan het ook even achterlaten in de NPO Luisterapp. Is misschien makkelijker. En ik dacht misschien nog als een klein opwarmertje alvast even een WK-anthem draaien. Thijs kwam hier mee. En zeker niet alleen Thijs. Ook Koen, Lisa en Romy. Die kwam er ook nog mee in de NPO Luisterapp. Ik dacht, nou laten we die dan inderdaad eens draaien. Originele keuze. En gaat ook zeker meedoen aan dat WK-WK-anthems. Ik schrijf hem er zeker bij. Dario G en Carnaval de Paris.

Winehouse en Tears Dry on Their Own hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen, het is 8 minuutjes voor 6. We zijn onderweg naar de ochtendshow van 3FM met Wijnand en met Jamie zometeen.

0: Thieves hoorde je en Evolution. Hey, goedemorgen, Wijnand en Jamie zometeen met de 3FM Ochtendshow. Na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran.

0: Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja! Echt serieus?
14: Oh,
13: wat een geld!
14: 18.000, potverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
20: 3FM.
21: En volgende lid Kelvin, die vraagt aan jou, James, of je nog nazi's gezien hebt dit weekend.
22: Of ik nog naar Arnhem ben geweest, bedoel je?
21: Ja.
22: Nou, je hoort het zo.

0: ook.
1: Jij wordt ongeduldig alweer, hè?
0: Altijd.
1: Goedemorgen, dan zit je weer naar mij te knikken. Je moet
0: praten. Maandag, het is maandag.
1: Maar nee. Er is een bepaald moment in dit liedje dat wij hallo zeggen. Goedemorgen.
0: Heb jij, sinds wanneer heb jij OCD? Dat je dat helemaal belangrijk vindt.
1: Ik voelde in één keer goed om dat eventjes zo wat langer te laten wachten.
0: Heel fijn.
1: Ik weet niet waarom. Harry Styles hoorde je met American Girls in deze ochtendshow van 3FM. Bijna van Jamie in de ochtend.
0: Ja, het is een mooie dag vandaag, de maandag van 3FM. Goed dat je er weer bij bent. En al helemaal dat je er zo vroeg bij bent. 6:10 al zeg. Tussen 6 en 7 ben je automatisch onderdeel van de voorroede. Dat zijn de elite troepen van luisteren 3FM. En dan kun je ons alles vragen, krijg je ook van alles te horen. Nou, onder andere komt er een vraag binnen van Kelvin. En die gaat er een beetje vanuit dat niet ik, maar jij er afgelopen weekend wel bij geweest zou zijn. Het concert van Kanye in Arnhem. Gelredome Arnhem. Hij vraagt namelijk of je er nog geweest bent.
1: Ik kan.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik ben daar niet geweest.
0: Had je er willen zijn?
1: Nee. Nee, daar heb ik echt totaal geen drang naar gehad.
0: Om, niet om de muziek of om wat er om hem heen gespeeld
1: is? Ik ben sowieso niet een hele erge Kanye-fan, dus ik denk dat dat ook al meespeelt. Dus dan maakt het me al wat minder uit. Maar ik vind sowieso het hele gebeuren natuurlijk wat om hem heen was. Rondom alle jodenhaat-uitspraken die hij natuurlijk gedaan heeft.
0: De hakenkruizen, dat soort dingen.
1: En wat had hij ook weer? Dat hij toch al kleding maakte of zo?
0: Ja, gewoon een hakenkruis op een t-shirtje.
1: Dus, toch, ook omdat ik al geen grote fan ben, dat het mij dan niet zo heel veel boeide. Maar, omdat ik er niet ben geweest, betekent het natuurlijk niet dat er dan andere mensen niet zijn geweest. En daar hebben we iemand voor gevonden. Want, Jerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was er gewoon zaterdag bij.
2: Ik was er zaterdag bij, ja.
1: En hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was gewoon echt heel vet. Of Kanye fan, zeg maar.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind heel veel muziek van Kanye vond ik ook allemaal helemaal de bom. Dus ik kan me voorstellen dat als je dat dan live mag gaan zien, dat dat echt een spektakel is. Maar er hing natuurlijk wel misschien, ik weet niet of dat zo was. Voor mijn gevoel hing er natuurlijk wel een gek laagje overheen door alles wat de afgelopen 3-4 jaar gebeurd is omtrent Kanye. Had je dat niet zelf ook zo?
2: Je weet niet wat je moet verwachten op het moment dat je daar aankomt. Maar tijdens het concert zelf is daar echt gewoon nul aandacht aan besteed eigenlijk. Het was gewoon 2 uur lang alleen maar Kanye classics. Het was gewoon echt gewoon meezingen, meeschreeuwen. Meespringen. Het was gewoon echt heel vet.
1: Een groot feestje eigenlijk. Maar heb jij dan, want er waren natuurlijk ook best veel mensen die daar demonstraties aan het geven waren. En zeiden van, weet wel waar je naar binnen gaat bij iemand die wel dit soort jodenhaat heeft verspreid en zo. Als je dan dat soort mensen daar buiten voor de deur ziet staan die dan met die flyers daar mensen toch ervan proberen, hoe zeg je dat?
0: Te overtuigen.
1: Dat dat jou dan wat doet?
2: Nou ja, weet je wat het is? Ik kwam aanlopen en het was zo druk dat we wel hebben gezien dat er een scherm stond en dat er wel mensen een bepaalde boodschap wilden verkondigen. Maar je komt daar voor de dingen die hij allemaal heeft gedaan in de laatste, 20, 25, 30 jaar. Ja.
1: Heb je dan niet dat je hebt getwijfeld om naar hem te gaan als je weet dat hij dat soort dingen heeft gezegd?
0: Maar het is wel een interessante discussie toch, Jerry? Want kijk, ik snap het, hè. Ik heb ook altijd meestal bouncen op zijn muziek. Maar dan op een gegeven moment komt er een soort van gekke kronkel in zijn hoofd. En dan komt hij met shirts met een hakenkruis erop en een nummer dat heet Heil Hitler. Maar is dat dan niet het punt dat je zelf zegt van, ik probeer je niet te blamen of zo, Jerry, voor de duidelijkheid. Nee. Maar meer even een kijk in je hoofd.
1: Te begrijpen.
0: Is er nooit een punt geweest dat je dacht van, maar dit is niet helemaal lekker, man. Dit is niet helemaal, ik weet niet of ik hier nog bij wil horen.
2: Nou ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs, dat zeg ik je heel eerlijk. Alleen, we hadden al zoiets, toen hij dat nummer uitbracht en toen die merch online kwam, dachten we echt zoiets van, dit is wel heel gek. Dus toen heeft hij bij mijzelf wel even op pauze gestaan. Alleen, dan komt hij daarna terug met zulke goede muziek. En hij onderneemt wel acties om het ongedaan te maken wat hij heeft gedaan.
0: Ja.
2: En dan denk ik ook van,
1: omdat hij dan zijn fout heeft ingezien. Iedereen verdient een tweede kans volgens jou.
0: Dat is waar helemaal.
2: het is natuurlijk wel zo dat hij niet actief bezig is met datgene wat dat hele Heil Hitler fase dingetje van hem was.
1: Ja, dus dat hij dat niet meer laat horen tijdens het concert.
0: En dan even naar het concert zelf nog, want daar ben ik ook benieuwd naar. We kunnen het hier eeuwig over blijven hebben. De vibe tijdens dat optreden. Had je ook echt het gevoel van hij is blij om er weer te zijn? Hij ging zelf ook lekker erop. Het publiek zat er goed in. Wat vond je daarvan?
2: Nou ja, wat ik sowieso al heel vet vind, en dat is eigenlijk bij rappers niet meer vanzelfsprekend, is dat hij alles wel echt bar voor bar meerepte. Dat zie je niet vaak bij rappers tegenwoordig. En je zag gewoon wel ook echt een glimlach in de laatste paar nummers. En hij maakte een buiging en dat is niet iets wat je van hem verwacht, omdat hij soms een beetje grootheidswaan vindt.
0: Kanye being Kanye, ja. Maar jij hebt dus gewoon een hele mooie avond gehad eigenlijk.
2: Ik heb echt 2 uur lang genoten, ja.
1: Wat goed.
2: Ja.
1: Nou ja, en vanavond staat hij er gewoon weer, hè. En de man is ook nog eens een keer jarig, dus het is een super dag voor jou.
0: 49 jaar geworden vandaag. Hey Jack, dankjewel dat je even zo vroeg in de show wilde komen om ons te vertellen over je ervaring bij Kanye West in Arnhem. En wens je een fijne dag, man.
2: Ja, dankjewel.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

0: van deze week de enige Antoon. Met eigenlijk, terwijl hij dit maakte, dat vertelde hij afgelopen vrijdag toen hij hier was, maar met één ding in zijn achterhoofd.
1: Lowlands.
0: Ja. Ook zo vet dat hij dat zei. Dus tijdens de productie van die plaat hebben ze gewoon alleen in gedachten. Dat is Lowlands.
1: Hoe gaan we gewoon die hele shit daar gewoon helemaal
0: die
1: op?
0: Alpha moet helemaal kapot. Ja. En als we met elkaar arm in arm staan te dansen, dan is het goed. Ja. Dus zo hebben ze aan die tune gewerkt. Vet, hè?
1: Heel vet. Het is de ochtendshow van 3FM waar je naar luistert. En als je tussen 6 en 7 wakker bent, dan hoor jij bij een bepaald clubpie. De clubpie die de maatschappij alvast staande houdt. Die er vast voor zorgt dat we allemaal aan de gang gaan. En iemand die daar een onderdeel van is, van de voorhoede, zo noemen we dat, is Wilma Wijdgraaf. En die is vandaag jarig, 54 jaar oud geworden.
0: Hey, laten we Pieter van Kastrik hem ook niet vergeten, want die is vandaag, hij is loodgieter, 28 lentes jong geworden. Krijgen allebei een kaartje. Registreer je ook even, 3fm.nl/voorhoede.

0: Het is precies 6:30 en zometeen...
1: Een nieuwe week.
0: Ja, jouw kans op een airfryer. Je kan een nieuwe highschool neer gaan zetten.
1: Moet je gewoon even je naam sturen naar de NPO Luister-app... en dan word je zometeen gewoon hartstikke gebeld. En dan kan het zomaar voor jou zijn.
0: Maak jij kans op een airfryer. De enige echte Wijnand en Jamie airfryer. Heb je hem nog niet? Wil je hem iemand cadeau doen? Wil je je schoonmoeder ermee gelukkig maken? Laat gewoon van je horen. Stuur je naam via de NPO Luister-app. Tijd voor het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: Voor de eerste keer sinds het begin van het staakt het vuren in april... hebben Iran en Israël elkaar weer aangevallen. Gisteravond vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Het Israëlische leger kwam vanochtend vroeg met een tegenaanval op Iran. Correspondent Daisy Moore tast nog een beetje in het duister.
4: Het is voor nu nog niet zo makkelijk om een volledig beeld te krijgen... van wat er allemaal geraakt zou zijn. Maar we horen dat er op verschillende plekken... infrastructuur van het regime is geraakt, militaire doelen. Nog geen berichten over... slachtoffers. We zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
2: Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies gehoord zijn in hoofdstad Teheran, maar of daar schade is, weten we nog niet. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse 500-ponder werd in december ontdekt onder het stationsplein. Toch is hij nu pas ontmanteld, omdat er dit weekend toch al geen treinen reden. Er wordt aan het spoor gewerkt namelijk daar bij Eindhoven. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom de stad uitgebracht en daar tot ontploffing gebracht. Ja, en dit was gisteravond dan echt voor de allerlaatste keer live te horen.

0: Ja, Karel, Christen en Kathleen die hebben gisteravond dan echt afscheid genomen van het podium. Dat deden ze in de Avalsdoom in Antwerpen. En de laatste woorden klonken zo.
1: Vergeet nooit, ik ben Karen.
2: Ik ben Christen.
3: Ik ben Kathleen.
4: Voor altijd jullie K3.
0: Dikke tranen bij alle drie.
5: Zwaar emo waren ze.
0: Ja, K3 gaat natuurlijk wel verder, maar de originele ladies die stoppen er nu echt mee. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt ook een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen van het land. En het wordt een graad of 21.
5: Hey James, wat zei jij nou aankomend weekend?
6: Nou, 25 graden zag ik op zondag.
5: Zondag 27 graden 27 zag ik zelfs.
6: Ja.
5: Het wordt hartstikke warm.
0: Heerlijk weer, toch? Voor zo'n eerste WK-wedstrijd. Lekker terras op met z'n allen.
5: Ja. Oh, ja. Laten we dat
0: zondag,
5: ook niet vergeten.
0: Zondagavond oranje, hè?
5: Ja, dus, ja. Leuk.
0: Zin in.
5: Nou ja, zondagavond, zondagnacht.
0: Nee, 10 uur.
5: Ook dacht dat dit al een nachtwedstrijd was.
0: Nee, ik heb het allemaal op mijn rug getatoeëerd, dus je kan zo even kijken. 10 uur beginnen we.
5: Jasper, dankjewel. Verkeersinformatie, de A50 Os richting Eindhoven voor Breugel, nu 25 minuten. De N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514, nu een ongeluk gebeurt, 35 minuten vertraging. En nog een melding van de N301, Barneveld richting Almere. Bij de afrit Zwartebroek in beide richtingen, politieonderzoek. De weg is daar.

0: Rijnand en Jamie in de ochtend.
1: Tijd voor
2: over half zeven.
1: Airfryer.
2: Ja, lekker.
1: Airfryer.
2: Jij kan de highscore neer gaan zetten als je nu de allereerste bent voor de komende week. Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
1: Tijbe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Airfryertje, wat ga jij er als eerste in gooien, denk je?
3: Een paar lekkere frikandellen.
1: Nou dan is bijna meteen jouw vriend.
2: Heerlijk, gewoon van die grote klappers erbij. En wat voor sausje doe je er meestal bij?
3: Ja, toch wel curry hoor.
2: En mayo'tje erbij ook
1: curry,
2: nog?
1: Curry, dat vind ik
3: Nou, daar hou ik niet zo van. Nee, sorry.
2: Doe toch wel
1: ik zeg curry trouwens. Ik doe ook altijd curry op een frikandel. Ik doe altijd een frikandelletje speciaal.
2: Ja, heerlijk.
1: Dat is toch een partijtje lekker ook.
2: Uitje erbij, ja.
1: Hé, Tijmen, hoe dan ook heb ik goed nieuws voor je. Want je hebt de hoogste score, ook al zou je er nul hebben op dit moment. Omdat je de allereerste bent die dit gaat spelen. Maar hoe lang je dat dan volhoudt, dat is dan nog even de vraag. Dus alsnog handig om zoveel mogelijk categorieën goed te hebben. Je hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja.
1: Welke is dat?
3: Dat is de letter B.
1: Van Bernard?
3: Ja.
1: Oké, daar komt die jongensnaam.
3: Bernard.
1: Schoolvak.
2: Focus, schoolvak met een D.
3: Jeetje.
2: Het lijkt op toneel.
3: Drama.
1: Serie of film?
3: Jeetje.
2: Film met een A. Come on, iets met een A, come on!
3: Nee, ik zou dat niet weten.
2: Apocalypse Now of zo, weet je wel.
3: Ja, ja, ja.

0: ochtend.
1: Tijd voor
2: over
1: een
2: half zeven.
1: Airfryer.
2: Ja, lekker.
1: Airfryer.
2: Jij kan de highscore neer gaan zetten als je nu de allereerste bent voor de komende week. Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
1: Tijbe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Airfryertje, wat ga jij er als eerste in gooien, denk je?
3: Een paar lekkere frikandellen.
1: Nou dan is bijna meteen jouw vriend.
2: Heerlijk, gewoon van die grote klappers erbij. En wat voor sausje doe je er meestal bij?
3: Ja, toch wel curry hoor.
2: En mayootje erbij ook
1: curry,
2: nog?
1: Curry, dat vind ik.
3: Nou, daar hou ik niet zo van. Nee, sorry.
2: Doe toch wel
1: ik zeg curry trouwens. Ik doe ook altijd curry op een frikandel. Ik doe altijd een frikandelletje speciaal.
2: Ja, heerlijk.
1: Dat is toch een partijtje lekker ook.
2: Uitje erbij.

0: wel curry, hoor.
1: En mayootje erbij ook
2: curry,
1: nog?
2: Curry, dat vind ik
0: nou, daar hou ik niet zo van. Nee, sorry.
1: Doe toch wel.
2: Oh, nee, ik zeg curry trouwens. Ik doe ook altijd curry op een frikandel. Ik doe altijd een frikandelletje speciaal.
1: Ja, heerlijk.
2: Dat is toch een partijtje lekker ook.
1: Uitje erbij, ja.
2: Hé, Tijmen, hoe dan ook heb ik goed nieuws voor je. Want je hebt de hoogste score, ook al zou je er 0 hebben op dit moment. Omdat je de allereerste bent die dit gaat spelen. Maar hoe lang je dat dan volhoudt, dat is dan nog even de vraag. Dus alsnog handig om zoveel mogelijk categorieën goed te hebben. Je hebt een startletter doorgegeven.
0: Ja.
2: Welke is dat?
0: Dat is de letter B.
2: Van Bernard?
0: Ja.
2: Oké, okay, daar komt die jongensnaam.
0: Bernard.
2: Schoolvak.
1: Focus, schoolvak met een D.
0: Jeetje.
1: Het lijkt op toneel.
0: Drama.
2: Serie of film?
0: Jeetje.
1: Film met een A. Come on,
2: oh,
1: iets met een A, come on.
0: Nee, ik zou
1: het
0: niet weten.
1: Apocalypse Now of zo, weet je wel.
2: Avatar had nog gekund.
1: Avatar had nog gekund. Nou goed, ja, je bent de eerste van de week en je hebt 2 punten verdiend.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer?

0: FM. En als je tussen 6 en 7 wakker bent, dan hoor je bij de voorhoede de mensen die nu al hartstikke hard bezig zijn terwijl de rest op één oor ligt. En dan willen we je ook altijd even primeurtjes geven als dat mogelijk is. Aankomende donderdag, zet het in je agenda, zijn wij er niet.
1: Nee.
0: En dat heeft allemaal een reden, omdat dan een Bart, wie de fuck is Bart?
1: Omdat Bart er dan is. En Bart, die gaat je alles vertellen.
0: Zo raar.
1: Samen met Karen en met Peter. Die zijn hier dan ook. Dus Bart, Karen en Peter.
0: Jezus, sorry, ik wou zeggen Mart en Barend.
1: Ja.
0: En Sophie, die zitten dan in een bus. En dan gaan ze erachter komen wat de nieuwe stap gaat zijn voor Serious Request.
1: Ja,
0: en welk doel.
1: Oh, het doel ook?
0: Ja.
1: Oh, spannend zeg. Dat dan. Aankomende donderdag dus. Zometeen hier al het beste optreden uit de livebox van afgelopen jaar. Is Dua Lipa Harder Than Hell. Ik ga

0: afgelopen weekend haar officiële bruiloft had Dua Lipa Hotter Than Hell.
1: Afgelopen donderdag stond de wereld even stil hier op 3FM. Ik weet niet of je vaker luistert. Als je op donderdag luistert, dan heb je het sowieso meegekregen. Dubbel, want we hebben hem om 7:15 toen gehoord. En 8:45 nog een keer. De nieuwste track van Asker en de Wolf en S10. Dat was zo bijzonder. Ze waren hier allebei live met zoveel liefde voor elkaar. Maar ook zoveel liefde voor die nieuwe plaat. We gaan hem gewoon nog een keertje uitzenden. Dit was live op 3FM. S10 en Asker en de Wolf. Safe and sound.
2: What if the world spins the other way around?

0: Seven Sound, S10 en Oscar en The Wolf. Zometeen gaan we weer op zoek naar je moeder.
1: Ja, je kan zomaar een bloemetje winnen voor je moeder. Het enige wat je hoeft te doen is, nogmaals, je moeder te sturen naar de NPO-luisterapp.
0: Ga ik zometeen raden wat de naam van je moeder is. Altijd spannend, maar niet onmogelijk. Dus je moeder even appen via de NPO-luisterapp of bel 0909-1336.
2: 3FM.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
7: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door.
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
12: Sneller!
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Dit is jouw tijd.
16: Oh, alsjeblieft.
15: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus... Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooi.

0: is 1 over 7, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran.
3: NOS op 3.
2: In het midden en westen van het land werden doelen geraakt. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren. Toen werden er raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens correspondent Daisy Moore is de situatie nu gespannen.
4: Je ziet dat iedereen in de regio op het puntje van zijn stoel zit, afwacht welke andere groepen hierbij betrokken zullen raken. Dus we zullen de komende uren ook echt moeten afwachten of er dan ergens vanuit de regio weer een reactie komt. Want we weten maar al te goed, van het een kan natuurlijk snel weer het ander komen. En voordat je het weet, zitten we verwikkeld in een volgende ronde.
2: President Trump had Israël opgeroepen om niet terug te slaan. Hij wil juist een deal sluiten met Iran. Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip bij de Canarische eilanden. Het idee was waarschijnlijk om de pakketten drugs in zee te gooien, waarna kleinere schepen ze konden oppikken. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. Zijn auto werd teruggevonden in Houten, maar zonder die bestuurder. Hij werd later opgepakt in een ander voertuig. Zijn rijbewijs is afgepakt. En in het Drentse Hogeveen konden verzamelaars afgelopen weekend hun hart ophalen. Er was daar een grote kaartenbeurs en er was echt van alles te halen.
5: Waar de meeste mensen zullen zeggen, dat is iets van Pokémon. En dat klopt, dat is ook een heel groot onderdeel. Maar dat bestaat ook uit Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Magic, Lorcana. Dat heeft veel met Disney te maken.
6: Ik heb helaas al meer dan €200 uitgegeven. Dit is mijn favoriet eigenlijk wel. Dit is eentje die ik nog nooit heb kunnen zien, kunnen vinden. Die heb ik net gekocht, dus... Ben ik heel blij mee.
2: Nou, Pokémon-kaarten online bestellen, dat kan natuurlijk ook. Maar volgens kenners kan je op een fysieke beurs pas echt goed zien hoe een kaart eruit ziet en of die bijvoorbeeld beschadigd is. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag ook buien vanuit het westen. En het wordt een graad of 21.
1: Jasper, dankjewel.
2: Yo.
1: Verkeersinformatie 50 kilometer aan files. De A12, een opvallende daar. Arnhem richting Utrecht. Voor Veenendaal-West bergingwerkzaamheden. De linkerrijstrook dicht en een vertraging van een kwartier. En tot slot de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Markenbinnen nu 20 minuten vertraging.
7: 3FM.
8: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: Kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Die denkt dus dat hij weet hoe je moeder heet.
6: Ja, ik wil graag een poging wagen. Stuur even je moeder via de NPO luisteren. En doe zometeen mee

0: Miles Smith, Drive Safe op 3FM. 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Goedemorgen op deze maandagochtend. Fijn dat je er weer bij bent. Met vanavond toch eventjes NPO 3 aanzetten. 8:45. Dan is de laatste oefenwedstrijd voor de Nederlandse voetbalmannen tegen Oezbekistan. En 3 keer toeteren vandaag als je KOS ergens ziet rondrijden in Nederland. Je weet het maar nooit, want hij viert zijn 49ste verjaardag. En dat doet hij in Gelderdoom in Arnhem natuurlijk.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
0: Gaat je weer een poging wagen? Het is elke maandag moederdag hier op 3FM. En dat vieren we in het klein. Met ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Gewoon een sport die ik ervan gemaakt heb om aan de hand van 5 vragen te raden wat de naam van je moeder is. En heb ik het goed? Dan

0: gaan de bloemen naar mijn moeder. Maar je kan ook meedoen als je luistert en niet het leidend voorwerp bent. Als je nu aan het luisteren bent en je denkt, ik heb ook wel een idee aan de hand van die vragen wat de naam van deze moeder is, dan kun je gewoon een gokje wagen via de NPO Luister-app.
1: Onderwerp en dus een bloemetje winnen dan ook.
0: En ook een bloemetje winnen, ja. Onderwerp is Maya. Maya, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben het over jouw moeder. Ik heb 5 vragen. Graag kort en duidelijk antwoord geven. Waar leerde je moeder lopen?
2: In Elslo, Limburg.
0: Elslo, oké. Als ze zelf een vakantie mocht uitkiezen, waar ging ze dan heen?
2: Naar Portugal.
0: Portugal? Lekker zeg. Waar heeft je moeder het langst haar geld mee verdiend?
2: Als kleuterjuf.
0: Dan opent zich gelijk een deurtje bij mij. Als je moeder een dier zou zijn, wat zou ze dan zijn?
2: Een kat.
0: Bizar, ja. Sorry, ik had het op moeten schrijven.
1: Hoezo?
0: Ja, ik dacht een kat. En wat doet je moeder het liefst op haar telefoon?
2: Candy Crush.
0: Candy Crush?
2: Ja.
1: Okay. Oh, ja.
0: Candy Crush. Ze zou een kat geweest zijn, kleuterjuf geweest, komt uit Elslo in Limburg. Oké. Heb je een idee als je nu luistert? Dit is sowieso een Petra, dit is sowieso een Katja. Laat van je horen via de NPO Luister-app. Gaan we zometeen gezamenlijk gokken naar de naam van de moeder van Maya.

0: wat denk jij dan? Want jij zegt meteen, oh, er wordt een deurtje geopend als een kleuterjuf hoor.
1: Ja, en die kat. Ik denk dat de appel niet ver van de boom valt. Ik denk dat de naam van de moeder van Maya dicht bij de naam van de moeder van Maya ligt. Of van Maya zelf.
0: Okay.
1: En dus bij de moeder van Maya.
0: Ja, oké. Het lijkt dus op Maya, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Oh ja, ja. Oké.
1: Ik ga nog even schrijven. Doe dat vooral ook via de NPO-luisterapp. Maak kans op een bosje bloemen voor je eigen moeder.

0: morgen met Sapphire at Sheeran.
1: Ik denk dat ik weet hoe
2: je moeder
1: heet.
0: Gaan we eens even kijken of hij nog steeds zijn gaven heeft. Want Wijnand die beweert namelijk te weten hoe jouw moeder heet, zonder dat hij enig idee heeft eigenlijk wie jij bent. Dus dat is hartstikke knap. En dat doet hij allemaal aan de hand van 5 vragen. Nu heeft hij de 5 vragen gesteld aan Maya. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De vragen waren waar je moeder leerde lopen. Nou, dat was in Elslo, Limburg. Als ze een vakantie zelf mag uitkiezen, dan gaat ze natuurlijk naar Portugal. Ze heeft jarenlang haar geld verdiend met kleuterjuf zijn. Als ze een dier zou zijn, dan zou ze een kat zijn. En het liefst doet zij Candy Crushen op haar telefoon.
3: Yes, klopt helemaal.
4: Ik heb 15 seconden om zoveel mogelijk namen tegen je aan te gooien. En die 15 seconden die gaan nu in. Tineke, Caroline, Brigitte, Jacqueline. Tineke, Helmi, Els, Marion, Annemiek, Anita, Ans, Els, Madeleine, Lisbeth, Truus, Danique, Marit, Irma, Marjan, Ingrid, Mary, Marlies en hangt Luc nog of niet? Nee, Luc hangt niet. Want Luc heeft nog iets ingezonden en daaraan denk ik, ik kies het tegenovergestelde, want wij dachten precies hetzelfde. Hij zegt, bro, bij kleuterjuf dacht ik gelijk aan Marja, dan ga ik voor Mario.
3: Oeh, want het is Mario.
4: Ja, hier al.
0: Wie zegt er nou Mario?
4: Ik wil Luc bellen. Ik wil Luc even bellen. Ja, maar ik dacht, heel eerlijk, ik dacht hij zegt Mario en dan ga ik voor Mario. Luc!
0: Ja, hang op.
4: Ik hoop dat hij opneemt. Het is gewoon een gevoel. Het was net als met die kat. Ik wil. Ah, Luc, neem op.
0: Jij wil even bewijs tonen.
4: Ja, ja, ja, dat ik niet gek ben. Dat ik niet gek ben. Luc!
5: Met Luc.
4: Luc, goedemorgen. De ochtendshow van 3FM.
5: Hey, Wijnand.
4: Hey, wat dacht jij?
5: Nou, ik dacht hetzelfde als jij, denk ik. Marja.
4: Ja, nou ja, ik ben voor...
0: Wat denk jij dan bij een... Maar jij zegt, ik dacht kleuterjuf. Ja. Dan denk ik gelijk aan Marja.
4: Maar wat gebeurt er in jouw hoofd, Luc? Vertel.
5: Oprecht, ik heb geen Marja als kleuterjuf gehad. Ik ken ook geen Marja als kleuterjuf. Maar het is gewoon de kleuterjufnaam. Ja.
0: Wat goed.
4: Het is gewoon
0: Luc,
4: gevoel.
0: Het was geen Marja. Maar Wijnand heeft de laatste letter even aangepast aan Mario.
4: Ja, ja. Ik dacht,
0: en
4: ik ga niet hetzelfde kiezen. Het is Mario. Nee. Ja, maar weet je wat ik doe? Ik heb hem gewonnen, maar ik geef ze naar jou. Ze gaan naar jouw moeder, Luc.
5: Oh, geweldig. En die heeft ook geen Marja.
4: Ontdek je nog. Ah, heerlijk zeg. Ja, het is zo'n leuk spelletje. Doe volgende week maandag gewoon maar weer mee. Dan nieuwe muziek op 3FM. Ik vind dit helemaal de bom. Zo vaak hebben ze niet gedraaid in de ochtendshow. Maar ze hebben nu een nieuwe. Als je niet beter weet, dan denk je, oh, dit is nog een oudje van de Rolling Stones die ergens op een plank lag of zo.
0: Ze voelt het wel een beetje.
4: Ze voelt het wel een beetje.
0: Maar zo oud zijn ze niet hoor. Ze zijn hartstikke jong namelijk.
4: En ze komen ook helemaal niet uit de UK. Ze komen gewoon uit Nederland. Uit Den Haag. En omstreken. Modern Boys. Blindsided.

0: Calvin Harris, Blame hier op 3FM.
1: Zometeen even bellen met een luisteraar die bij Kanye West geweest is afgelopen weekend. Wat opvallend is, want er is natuurlijk een hoop om Kanye West te doen geweest.
0: Hij was goed in opspraak.
1: Ja, haken kruisen op t-shirts en die verkopen. Liedjes maken met de tekst Heil Hitler erin. Waarom zou je dan nog naar een concert gaan? Antwoord krijgen we zometeen van Jerry. Hier is het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
1: Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. Israël zegt dat ze meerdere aanvallen hebben uitgevoerd op Iran na de raketaanvallen andersom van gisteravond. We gaan naar correspondent Lennart Swolfs in Israël. Ja, Lennart, die Iraanse aanval van gisteravond, heeft die schade aangericht daar?
4: Nee, die Israëlse leger zegt in ieder geval dat ze dus alles hebben onderschept. Dat er geen schade is, dat er geen slachtoffers zijn. En bij die aanval maakte Iran daarna ook direct duidelijk dat het om een waarschuwing ging. En dat zij het daarbij zouden laten als Israël niet zou reageren. Nou, we weten nu inmiddels dat niet is gebeurd. Maar de schade daar lijkt in ieder geval beperkt te zijn.
3: Of de Israëlische aanvallen schade hebben aangericht in Iran weten we niet. Ook of er slachtoffers zijn daar is nog niet bekend. Met AI beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. Dat doet de ING vanaf nu. De bank wil daarmee huizenkopers sneller duidelijkheid geven over hun aanvraag. De meeste hypotheekverstrekkers gebruiken wel AI, maar dan vooral om te kijken of dossiers wel compleet zijn, vertelt deze journalist van het Financieel Dagblad.
5: Maar ING gaat nu echt een stapje verder. Wat zij gaan doen is dat AI straks echt gaat kijken naar de dossiers van oké, wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat zijn de mogelijkheden, dat ook doorrekenen. En dan komen ze eigenlijk met een soort suggestie bij een echte bankmedewerker, een mens, en zeggen ze, hey, dit is er aan de hand en dit zijn de mogelijkheden voor financiering. En dan maakt die medewerker uiteindelijk nog wel het besluit.
3: Nou, de bank ziet het als oplossing voor het personeelstekort. Experts denken dat andere hypotheekaanbieders ook AI gaan inzetten op deze manier.
2: Het WK voetbal.
3: En na de verloren uitzwaaiwedstrijd wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlands elftal echt kan. Er wordt gespeeld tegen Oezbekistan. En dit keer wordt het geen groot wisselfestijn, zoals tegen Algerije, zegt Ronald Koeman zelf.
6: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
3: De spelers die nog niet hebben gespeeld gaan na de officiële wedstrijd nog spelen tegen de Oezbeken. En die wedstrijd is dan achter gesloten deuren en duurt 2 keer 35 minuten. Ik heb het weer nog. De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. En het wordt een graad of 21.
1: Jasper, dankjewel.
3: Yo.
1: Verkeersinfo, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk nu 20 minuten. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Wessem nu 10 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht voor Veenendaal West een half uur vertraging. A59 Knopert Zonzen richting Den Bosch. Voor Engelen ongeluk gebeurt 25 minuten. En de N224 Arnhem richting Zeist voor Veenendaal.

0: show van 3FM. Wham! Hoorde je. Wake me up before you go-go. Met zometeen nog de allernieuwste X3FM meegeet van Bente. 3, 2, 1. Staat voor je klaar.
1: Maar eerst even over een man die en vandaag jarig is, maar ook echt de afgelopen tijd ontzettend in opspraak is gekomen. Kanye West, hij is 49 jaar geworden vandaag en viert dat vanavond in het Gelderdoom in Arnhem. Afgelopen zaterdag was dat ook al het geval dat hij daar een concert gaf. En wat het ding nou rondom deze man is dat hij afgelopen jaren heel erg negatief in het nieuws is gekomen door antisemitistische uitspraken die hij heeft gedaan. Meerdere landen daardoor niet meer welkom, omdat hij onder andere een nummer had gemaakt met Heil Hitler erin. Shirts had uitgebracht met haar kruisen erop. Maar in Nederland mocht hij toch uiteindelijk wel zijn concerten door laten gaan.
0: Ja.
1: Daar waren heel veel mensen gewoon echt niet tevreden over dat dat gebeurt als iemand dat soort ideeën de wereld in spreidt.
0: Ja, toch waren er heel veel luisteraars die ook gewoon geweest zijn. Onder andere Jerry. Jerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was er gewoon zaterdag bij.
2: Ik was er zaterdag bij, ja.
1: En hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was gewoon echt heel vet. Of Kanye fan, zeg maar. Het was gewoon echt, ja, gewoon meezingen, meeschreeuwen.
0: Ik heb ook altijd meestaan bouncen op zijn muziek. Maar dan, op een gegeven moment komt er een soort van gekke kronkel in zijn hoofd. En dan komt hij met shirts met een hakenkruis erop en een nummer dat heet Heil Hitler. Maar is dat dan niet het punt dat je zelf zegt van... Ik probeer je niet te blamen of zo, Jerry, voor de duidelijkheid. Nee. Maar meer even een kijk in je hoofd.
1: Te begrijpen.
0: Is er nooit een punt geweest dat je dacht van... Ja, maar dit is niet helemaal lekker, man. Dit is niet helemaal... Ik weet niet of ik hier nog bij wil horen.
2: Nou ja, het verdient niet de schoonheidsprijs. Dat zeg ik je heel eerlijk. Alleen, we hadden al zoiets, toen hij dat nummer uitbracht en toen die merch online kwam, dachten we echt zoiets van ja, dit is wel heel gek. Dus toen heeft hij bij mijzelf wel even op pauze gestaan. Alleen, dan komt hij daarna terug met zulke goede muziek. En hij doet wel, onderneemt wel acties om het ongedaan te maken wat hij heeft gedaan.
0: Ja.
2: En ja, dan denk ik ook van ja...
1: Omdat hij dan zijn fout heeft ingezien. Iedereen verdient een tweede kans volgens jou.
0: Dat is waar helemaal.
2: het is natuurlijk wel zo dat hij niet actief bezig is met datgene wat dat hele Heil Hitler fase dingetje van hem was.
1: Ja, dus dat hij dat niet meer laat horen tijdens het concert.
0: En dan even naar het concert zelf nog, want daar ben ik ook benieuwd naar. We kunnen het hier eeuwig over blijven hebben. De vibe tijdens dat optreden. Had je ook echt het gevoel van hij is blij om er weer te zijn? Hij ging zelf ook lekker erop. Het publiek zat er goed in. Wat vond je daarvan?
2: Nou ja, wat ik sowieso al heel vet vind, en dat is eigenlijk bij rappers niet meer vanzelfsprekend, is dat hij alles wel echt bar voor bar mee rapte. Dat zie je niet vaak bij rappers tegenwoordig. En je zag gewoon wel ook echt een glimlach in de laatste paar nummers. En hij maakte een buiging. En dat is niet iets wat je van hem verwacht. Omdat hij soms een beetje grootheidswaan vindt.
0: Kanye being Kanye. Ja. Maar jij hebt dus gewoon een hele mooie avond gehad eigenlijk.
2: Ik heb echt 2 uur lang genoten,
1: Wat goed. Ja. Nou ja, en vanavond staat hij er gewoon weer, hè. En de man is ook nog eens een keer jarig. Dus het is een super dag voor jou.
0: 49 jaar geworden vandaag. Hey Jerry, dankjewel dat je even zo vroeg in de show wilde komen om ons te vertellen over je ervaring bij Kanye West in Arnhem. En wens je een fijne dag, man.
2: Ja, dankjewel. Werkte.

0: Alleen dan komt hij daarna terug met zulke goede muziek. En hij doet wel, hij neemt, onderneemt wel acties om het ongedaan te maken wat hij heeft gedaan.
1: Ja.
0: En ja, dan denk ik ook van ja.
2: Omdat hij dan zijn fout heeft ingezien. Iedereen verdient een tweede kans volgens jou.
1: Dat is waar helemaal.
0: Het is natuurlijk wel zo dat hij niet actief bezig is met datgene wat dat hele Heil Hitler fase dingetje van hem was.
2: Ja, dus dat hij dat niet meer laat horen tijdens het concert.
1: En dan even naar het concert zelf nog. Want daar ben ik ook benieuwd naar. We kunnen het hier eeuwig over blijven hebben. De vibe tijdens dat optreden. Had je ook echt het gevoel van hij is blij om er weer te zijn? Hij ging zelf ook lekker erop. Het publiek zat er goed in. Wat vond je daarvan?
0: Nou ja, wat ik sowieso al heel vet vind. En dat is eigenlijk bij rappers niet meer vanzelfsprekend. Is dat hij alles wel echt bar voor bar mee rapte. Dat zie je niet vaak bij rappers tegenwoordig. En je zag gewoon wel ook echt een glimlach in de laatste paar nummers. En hij maakte een buiging. En dat is niet iets wat je van hem verwacht. Omdat hij soms een beetje groot uit zou zijn.
1: Kanye being Kanye. Ja. Maar jij hebt dus gewoon een hele mooie avond gehad eigenlijk.
0: Ik heb echt 2 uur lang genoten, ja.
2: Wat goed. Ja. Nou ja, en vanavond staat hij gewoon weer, hè. En de man is ook nog eens een keer jarig. Dus het is een super dag
1: voor jou. 49 jaar geworden vandaag. Hey Jerry, dankjewel dat je even zo vroeg in de show wilde komen om ons te vertellen over je ervaring bij Kanye West in Arnhem. En wens je een fijne dag, man.
0: Ja, dankjewel. Werkte.

0: rappers niet meer vanzelfsprekend is dat hij alles wel echt bar voor bar meerepte. Dat zie je niet vaak bij rappers tegenwoordig. En je zag gewoon wel ook echt een glimlach in de laatste paar nummers. En hij maakte een buiging en dat is niet iets wat je van hem verwacht, omdat hij ja, soms een beetje grootheidswaanzin heeft.
1: Kanye being Kanye. Ja. Maar jij hebt dus gewoon een hele mooie avond gehad eigenlijk.
0: Ik heb echt 2 uur lang genoten, ja.
2: Wat goed. Ja. Nou ja, en vanavond staat hij er gewoon weer, hè. En de man is ook nog eens een keer jarig, dus het is een super dag voor jou.
1: 49 jaar geworden vandaag. Ja. Hey Jerry, dankjewel dat je even zo vroeg in de show wilde komen om ons te vertellen over je ervaring bij Kanye West in Arnhem. En wens je een fijne dag, man.
0: Ja, dankjewel. Werkte.

0: Zometeen nieuwste van Bente. We hebben een etentje voor twee voor je liggen. Speciaal voor jou kun je gewoon heel simpel afkomen halen. Je hoeft er geen spelletje voor te winnen, je moet alleen een verhaal delen. Op donderdag is het bij ons Date Donderdag en delen we altijd de meest gênante, grappige, gekke dateverhalen. Dates die misgegaan zijn, waarvan die verhalen die je later nog in de kroeg vertelt aan je vrienden of vriendinnen. Weet je wel, van oh, ik heb ooit dit meegemaakt of het ging zo helemaal fout. En nu kan je erom lachen. Die kun je dus ook in ruil voor een etentje voor twee met ons delen.
1: En zo spraken we bijvoorbeeld ook een date, of met Nathalie moet ik zeggen, over een date die zij had met iemand die iets te veel op haar leek.
2: Ja, een paar jaar geleden zat ik op een dating app en een aantal weken met een jongen of man zitten appen. En het werd tijd voor een eerste date.
1: Oké, en hij komt aanlopen en wat dacht je?
2: Nou, toen dacht ik al, moi, eerlijk gezegd. Ik had niet meteen zoiets van, wauw. Maar ik dacht, oké, we gaan er open in. We gaan even kijken hoe dat het loopt. Want het appen was wel gewoon gezellig.
1: Ja.
2: En toen vroeg hij tijdens de eerste minuut, hoe heet jouw vader? Ik zei, die heet Willem. Ja, dan denk ik dat ik de neef van jouw moeder ben.
1: Gewoon een soort van incest date werd dit in één keer. Maar ja, dat is dus eigenlijk onze vraag aan jou. Heb jij een gesneuvelde date en wil jij een etentje voor twee winnen? Stuur even swipe in de NPO Luister app. En dan willen wij wat graag die gesneuvelde date van jou horen.

0: en er is al sinds 6 uur hier discussie over mijn weekend.
1: Ja, omdat jij er ontzettend enthousiast over bent. En ik zei, ja, ik snap dat. Nou ja, ik snap dat niet helemaal, is ook overdreven, maar ik vond het rete saai.
0: Jij vindt het allemaal weer net niet.
1: Ja. Ja. Ik vind het een beetje lafjes.
0: Ik vind het een beetje lafjes. Ja. Zometeen mijn weekend, vooral de afgelopen zaterdag, nog even ter discussie stellen dan maar. En het laatste nieuws:
2: 3FM. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat,

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Vanavond in Dertigers.
5: Wie is de gelukkige vader?
6: Jonas.
7: Oh, hij wordt gewoon papa.
8: Ik ben nog steeds zo blij voor je.
9: Waarom moet het dan geheim aan?
10: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als het wordt.
11: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
12: Is het nou officieel?
4: Amaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: Goedemorgen, het is 8 uur precies. Bij Nathan en Jamie in de ochtend.
16: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Jasper Leegwater.
17: Goedemorgen, de diehard fans zullen zich niet zo ojalele voelen vandaag.
18: NOS op 3.
17: Ja, straks vertel ik je alles over het laatste K3 Originals concert. Eerst iets heel anders. Het conflict tussen Iran en Israël is namelijk opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran weer raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. President Trump had Israël juist opgeroepen om niets terug te doen, maar daar heeft premier Netanyahu niet naar geluisterd, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
19: Je kunt het eigenlijk zo zien. Aan de ene kant heeft Netanyahu Trump heel hard nodig om een oorlog te voeren met Iran. Want bijvoorbeeld de verdediging hebben ze de Amerikanen voor nodig, maar ook voor de aanval hebben ze de Amerikanen nodig. Maar aan de andere kant komen er hier ook verkiezingen aan. En vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat zwak te zien. Dus ik denk dat dat Netanyahu daartoe heeft bewogen om wel te reageren en dus niet naar Trump te luisteren.
17: Het is nog niet bekend of er in Iran of Israël doden zijn gevallen bij de aanvallen. Het Rode Kruis heeft tot nu toe bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola. Via een speciaal Giro-nummer kan er gedoneerd worden. Het geld gaat vooral naar Oost-Congo, waar het virus snel om zich heen grijpt. Er is daar een nieuwe ebola-variant waar nog geen vaccin tegen is. Het Rode Kruis zegt dat er veel beschermingsmiddelen nodig zijn, zoals pakken, handschoenen en chloor. Een bittere pil voor Robin van Persie. Sinds gisteren is hij geen trainer meer van Feyenoord. De club heeft hem op straat gezet. De nieuwe directie zag het niet echt zitten met Van Persie, zegt verslaggever Arman Afsaroglu.

0: En nu wordt er schoon schip gemaakt, zo voelt het een beetje. Een nieuwe directie en die kijkt er nog eens met frisse ogen naar. En die zegt, ja, eigenlijk vinden we deze persoon helemaal niet geschikt om verder te gaan, om Feyenoord naar een nieuw level te brengen. Ja, en dus dan maar een nieuwe. Het is een hele harde beslissing. Ze tonen daar ook echt wel daadkracht mee. Ik weet niet of ze ook al iemand in de coulissen klaar hebben staan om hem te vervangen. Voorlopig blijft het daar nog best wel stil rondom. Maar ze zijn dus overtuigd dat Van Persie niet de juiste man is.
1: En dit was gisteravond voor de allerlaatste keer live te horen.

0: echt afscheid genomen van het podium. Deden ze na een flinke afscheidstournee. Een tijdje terug stonden ze meerdere avonden in Ahoy Rotterdam. En nu hebben ze 31 concerten in de AFAS Dome in Antwerpen achter de rug. En zo sloten de ladies de allerlaatste af.
1: Vergeet nooit. Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
0: K3 gaat natuurlijk wel verder met Hanne, Marten en Julia, maar de originele leden die zijn er nu echt mee gestopt. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint hier en daar wat zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een beetje een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen van het land. En het wordt een graad of 21.
2: Dankjewel Jasper. Yo. Verkeersinfo nog. Update van de ANWB. 120 kilometer op dit moment. Meldingen komen van de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk kapotte vrachtwagen 20 minuten daar. A6 Emmeloord richting Muiden. Voor de afrit Lelystad Airport 25 minuten. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein 27 minuten na een ongeluk. 3FM.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
12: 3FM.
2: Ja, en een nieuwe week, nieuwe airfryer voor jou.
13: Wil je er eentje hebben? App dan even je naam door naar de NPO Luisterapp of bel 0909-1336.
2: Imagine Dragons zijn hier.

0: WK voetbal komt steeds dichterbij. Ik moet zeggen, bij mij begint het nu wat te jeuken. Hoe zit het bij jou, James?
1: En het interesseert me zo geen ene reden.
0: Als die bal toch rolt wel.
1: Ik ben gewoon echt een zieke hypocriet hierin. Op het moment dat het goed gaat, ze in de halve finale staan... iedereen dan helemaal hyped is en al mijn vrienden dan in één keer denken... we gaan met z'n allen in een kroeg zitten. Dan kom ik helemaal van top tot teen waarschijnlijk in het oranje gekleed. En daarvoor heb ik geen seconde gekeken.
0: Oké, maar wat gaan we doen? Wat is je gevoel bij dit WK?
1: Ik moet er even één wedstrijd voor zien, denk ik.
0: Oh, dat wel. Dus om even gevoel te krijgen.
1: Niet zien dus, maar horen wat de uitslag is.
0: Oké, dus aankomende maandag.
1: Dan kan ik misschien wel een voorspelling gaan doen.
0: Oké, vanavond nog een oefenwedstrijd. Om 9:15, NPO 3, moet je gaan kijken. Want dan is de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En zondagavond aanstaande dan om 10:00 de openingswedstrijd van Oranje tegen Japan.
1: Yes. Afgelopen zaterdag was een wilde dag voor jou.
0: Ja, het was leuk, want de Utrecht Pride was. En traditiegetrouw ga ik daar gewoon elk jaar heen. Ook met mijn dochters, langs de kant zitten, met vrienden op hetzelfde plekje. En dan is het gewoon zwaaien naar mensen op een boot die voorbij komen. Het is altijd één groot feest. En we dachten, hoe gaat het weer zijn? Maar het was eigenlijk prima, een beetje bewolkt. Hele lichte regen, maar echt een topdag gehad.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Maar hier hadden wij het dus eventjes over. Ja. Over de Pride in Utrecht. En ik snap dat je het hartstikke leuk vindt. Vooral als je met je dochters daar staat, want dat was toch zo.
0: Ja,
1: dan is het natuurlijk één groot feestje.
0: Jij zei, ik vroeg nog aan jou vanmorgen, waarom ben jij er niet geweest? Dat is toch Pride in Utrecht? Wat zegt La Reuter?
1: Dat ik het gewoon heel saai vind.
0: In Amsterdam?
1: Ja. Vond ik het niet saai.
0: Nee, maar wat is voor jou het verschil tussen de Amsterdam Pride en de Utrecht?
1: Ik ben, denk ik, 2 jaar geleden bij de Pride in Utrecht geweest. En ik zat daar om me heen te kijken en ik dacht gewoon... er gebeurt... helemaal niks.
0: Maar wat gebeurt er in Amsterdam dan wat er in Utrecht niet gebeurt?
1: Nou, ik denk gewoon, kijk, ik vind een Pride-dag, vind ik gewoon, dat is gewoon de dag dat iedereen gewoon helemaal extreem, flamboyant, sommige mensen zullen zeggen knettergek, en ik hou ervan, zo door de stad mogen lopen. En dat kan dan gewoon overal. Het zou eigenlijk altijd mogen kunnen, maar dat is dan echt de dag. Mm-hmm. Iedereen mag het gewoon compleet loslaten, toch? Dat is een beetje waar die dag voor staat. En dan zit ik in dat Utrecht om me heen te kijken. Iedereen loopt gewoon in een spijkerbroekje, een t-shirt. Nou ja, Wijnand Speelman, 1000% dat jij dat natuurlijk ook aan
0: had. Ik had gewoon mijn zwarte FC Utrecht hoodie aan.
1: Ja, hier. Ja.
0: Moet ik dan maar?
1: Koekoek.
0: Het is toch, ja, maar lieve schat, het is toch de bedoeling dat die mensen op die boot gewoon lekker flamboyant gaan?
1: Nee.
0: En dat wij, maar er waren ook...
1: We vieren met z'n allen wat. Met Koningsdag zijn we toch ook met z'n allen in het oranje gekleed?
0: Maar het idee is toch juist dat je gaat zoals je wil gaan en je daar vrij in mag voelen. Dus als jij flamboyant wil gaan, dan ga je lekker flamboyant.
1: En daar ben ik het helemaal eens. Dat is helemaal prima. Maar ik vind dat dan gewoon heel saai.
0: Ik zou dus echt nooit van mijn leven naar de Pride in Amsterdam gaan. Omdat daar, als je geen spiet in je neus gedouwd hebt, dan is het niet gezellig.
1: Ja, maar dat is zo hypocriet, want dat is gewoon niet waar. Er is niet dat standaard daar iedereen aan een spiet zit en dat het daarom dan daar leuk is. Daar is het gewoon ook op elke hoek van de straat. Zijn er gewoon allemaal feestjes, allemaal mensen die dan heel mooi gekleed zijn, weet je wel. En allemaal van die hele, nou ja, flamboyante outfits en zo. En ik kijk er nu terug om me heen en ik denk gewoon, ik zie niet eens kleur. Ik zie helemaal niks. 3 vlaggen heb ik zien hangen.
0: Het was echt één groot feest. Maar ik denk ook, dat is ook de fase van je leven waar jij in zit.
1: Ja.
0: Als jij op een gegeven moment
1: gaat zeggen,
0: Als jij gaat zeggen
1: dat je de hele dag alleen maar spiet in je neus loopt.
0: Nee. Als jij op een gegeven moment 2 dochters hebt die denkt, wil naar Pride, dan kies je ook voor Utrecht.
1: Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: In Utrecht is het gewoon meer geschikt voor een gezin. Ja. En in Amsterdam is het gewoon veel meer gewoon voor spiersnuivers.
1: Escalatie. Zonder speed. Wil ik toch nog even benadrukken. Ja.
0: Dat is allebei mooi, denk ik. De een van jou, de ander dan weer van mij.

0: Ik zou het wel mooi vinden als je volgend jaar met mij en de meiden meegaat.
1: Ik vind dat, vind ik ontzettend leuk, daar niet van. Maar ik kom wel flamboyant.
0: Oké. Oh, dan ben ik heel... Ja. Moet ik me dan zorgen gaan maken?
1: Nee.
0: Oké.
1: In een stringetje, zou het raar zijn.

0: normaal gesproken zou verwachten.
1: Wij zijn er niet.
0: Wij zijn er hartstikke niet. Maar wie er wel zitten, dat zijn Barend, Mart en Sophie. En die zitten op dat moment in een bus. En dan kan je misschien al een beetje aanvoelen wat er gaat gebeuren. De bekendmaking van Serious Request 2026. De stad.
1: Ja.
0: En het doel.
1: Zij gaan van de oude stad Den Bosch naar ergens in Nederland rijden. De nieuwe locatie van 3FM Serious Request wordt dus aankomende donderdag bekendgemaakt.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Traditiegetrouw, zoals elke ochtend, spelen we laatste letter vandaag met Iris. Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nog even de uitleg. Je kiest zo'n beginletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van jouw gegeven antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Bij je nieuwe categorie, 30 seconden, geeft Jamie zoveel mogelijk categorieën. En heb je eind van de week de meeste categorieën weggespeeld, dan win je de airfryer.
3: Ja. Helemaal goed.
0: Iris, je moet minimaal 2 punten zien te scoren en eigenlijk liever hoger. Want op dat moment, want op dit moment is dat de hoogste score. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De S.
0: De S. Oké, daar gaan we. Een kledingwinkel.
3: Steps.
0: Iets wat je in de keuken gebruikt.
3: Een snijmachine.
0: Plant of bloem?
3: Plantenbloem.
1: Met de E.
3: Oh, ik hang vast. Ik weet het niet.
0: Oh, Iris, kom op.
1: Zeg iets, een plantenbloem met de E.
3: Sorry.
0: Oh, een eucalyptus had gekund.
1: Of een S-doorn. Een S-doorn had ook gekund.
3: Oh.
1: Ja.
0: Ja, weer zo'n brain freeze. Ja, het gebeurt regelmatig hoor, Iris. Dus schaam je niet. Vooral niet doen.
1: Nee.
3: Oh, jammer.
1: Je bent even hoog als Tijmen geëindigd. Je hebt allebei 2 categorieën weggespeeld, dus een gedeelte.

0: de ochtendshow niet gaan maken, maar dat Mart, Barend en Soof dat gaan doen. Om de nieuwe stad bekend te maken van Sirius Request.
1: En het doel knallen ze er ook gelijk bij. Ja. Rens, die ziet een berichtje. Die zegt, Jamie, dan weet je ook donderdag gelijk hoeveel je moet hardlopen. Voor Holland 2026. Oké, okay, waar ligt je max? Wat zou je? Is het dan 75 kilometer of een dubbele marathon?
0: Nooit meer in mijn leven. Nooit meer in mijn leven 75 kilometer. Echt niet. Echt niet.
1: Maar minder?
0: Nou ja, wat zeggen we dan?
1: Sirius Request Bussum.
0: Ja, die red ik wel.
1: Dat is gewoon hier de straat
0: uit. Daar moet ik ook wel over oefenen hoor, kan ik je vertellen.

0: soort van minimumbedrag van 100.000 euro ophalen.
1: Als dat 100.000 bedrag naar mij gaat, dan vind ik het helemaal prima. Anders doe ik helemaal niks. Nee, ik ga het niet meer doen. Echt niet. Ik ga het echt niet meer doen. Nooit meer blijven. Maar je kan lekker in je eentje. Ik ga er wel naast staan.
0: Fietsen?
1: Ja, ik heb een elektrische fiets gekocht. Nu neem ik dat mee. En dan gebruiken we dat lekker. Ga jij lekker hollen voor Serious Request? Ik niet.
2: Ik weet niet of hij zich daaraan gaat wagen in zijn rol. Maar degene die normaal op mijn plek zit, die zie ik wel met jou meelopen, hoor.
3: Oh!
1: Dat Martijn Middel dan even met jou meegaat.
2: Dat is een sportieve loper.
3: Ja, maar ik zou Jamie goed. Gewoon weer graag bij me
1: nee,
3: hebben.
1: Echt zoiets. Niet. Echt niet. Ik heb dit meteen afgezworen toen ik daar over die finish heen ging. Nooit meer in mijn leven. Ik ben er na een week lang hier niet geweest. Ik weet het niet, hoor.
3: Nee, maar dat kan wel. Je had iets verkeerds gegeten.
1: Ja, het is goed.
2: Nee, ik heb jou zien finishen. Ik vond het zo zielig. Dat kunnen we hier niet nog een keer
3: aan. Nee. Ik denk dat er serieus de kinderbescherming op ons afkomt als we dat zouden gaan doen. Die zeggen dat kan niet. Je kan die meid niet laten rennen. Dat is levensgevaarlijk.
1: Kinderbescherming, denk je, ben ik ook 12.
3: Nee, want je bent een volwassen vrouw. En er spelen ook volwassen dingen in jouw leven, maar soms lijk je nog wel echt een kind van 8 of 9.
1: Ja, dat vind jij in dit geval, hè?
3: Ja, er is iets anders in jouw leven waarvan ik denk, meid, hoe kan het toch dat je het zo laat lopen dat het allemaal zo lang duurt? We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, binnen nu in 10 minuten. Kijk je in het leven van Jamie Ray.
4: Op 3.
3: Michiel stuurt trouwens, als je naar Groningen moet, vanuit Hilversum is het 175 kilometer.
1: Nou, hij zegt kleine 175.
3: Kleine 175. Oh, valt mee. Goed, Jasper Leegwater, je hoorde hem al. Het laatste nieuws, wat heb je meegenomen, Jasper?
2: Nou, bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. En ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Deze expert weet wel hoe dat komt.
5: Kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: De oogartsen zien dus dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Experts willen dat er een landelijk plan komt om te voorkomen dat kinderen bijziend worden. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn tenminste 15 mensen omgekomen. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Er werd al gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer 1 meter hoog. Over schade is nog niets bekend en het tsunami-alarm is inmiddels weer ingetrokken. En heb je altijd al willen weten hoe een crematieoven eruit ziet? Of ben je benieuwd naar hoe het is om in een graf te liggen? Nou, bij een uitvaartcentrum in Breda kon dat gisteren tijdens een open dag. Deze mensen gingen even proef liggen in een echte kist.
6: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
7: Ja, rustig.
6: Ja, dus, ik zei net, hij is een beetje smal, maar verder. Hij ligt wel comfortabel. Het is wel heel vreemd. Ja, absoluut.
2: Zouden jullie een keer proef gaan liggen?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Ze hebben hier de deksel niet dicht gedaan. Anders had Anja wel anders gegild, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En hier roep je ook echt dingen op je af. Hier vraag je niet gezond door dit soort dingen te doen.
3: Oh, dat geloof jij, hè?
1: Ik ga toch niet in mijn leven in een doodskist liggen als ik nog leef. Dan vraag je erom wedden. Lig je dan ergens onder een bus of zo? Nou, echt mij niet gezien.
3: Deze is zo bijgelovig. Ja, echt lachwekkend.
2: Ik snap deze wel.
3: Ja?
2: Ja, ik snap het wel.
1: Doodeng.
2: Ja, ik zou het ook niet doen.
3: Nee, niet in een kist gaan liggen omdat je dan denkt dat je. Wat is dit toch, jongens? Hou op.
1: En je roept het op je af.
2: Ik zou niet eens bij die oven durven kijken. Goed, ik heb het weer. De dag begint hier en daar zonnig. Maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje. Aan het einde van de middag wat buien vanuit het westen. En dat bij een graad of 21.
3: Jasper, dankjewel.
2: Yo.
3: Verkeersinfo nog van de ANWB. Even F5. En dan zien we dat er op de A6 Emmeloord richting Muiden een file staat. Voor Lelystad Airport nu 25 minuten na een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum een kwartiertje. En nog een mededeling van de N301 Barneveld richting Almere. Bij de afrit Zwartebroek is dat. In beide richtingen voor politieonderzoek is de weg daar afgesloten.

0: Oh, dat is wel lekker wakker worden, hè? Paul en Frits Kalkbrenner. Sky and Sand op 3FM. Het is 9:50. Goedemorgen.
1: Oh, met zo'n spannende week. Zo'n spannende week. Ja, we hebben het erover dat donderdag natuurlijk bekendgemaakt gaat worden wat het nieuwe Suzy-Kes doel gaat zijn en de nieuwe stad. Want dan gaan Mark Barend en Sophie dat allemaal bekendmaken vanuit een bus, dat ze dan naar de nieuwe stad toe gaan rijden. Maar daar hebben we het nog niet gehad over wat voor de rest spannend is die week.
0: Ja, jij bouwt hier eigenlijk al jaren naartoe.
1: Ik bouw hier al, nou, toch zeker 2 jaar naartoe. Ja, dat is zeker waar. Aankomende zondag. Hou je vast. Gaan de ouders van Flip, mijn vriend, en mijn ouders elkaar voor het eerst ontmoeten?
0: Meeting the parents.
1: Ja.
0: Dit is echt, maar dit is, en we hebben het er nu over. Het is niet dat ik dit vanmorgen gehoord heb van Jamie. Dit is echt al 3-4 weken is het talk of the town op onze redactie.
1: Ja.
0: Omdat jij de zenuwen erover hebt dat jouw ouders ze pa gaan ontmoeten.
1: Oh,
0: en dan denk ik, lieve schat, waar maak jij je nou druk om?
1: Nou,
0: en waarom heeft dit 2 jaar geduurd?
1: Ik ben hier niet de enige in, want mijn vriend die heeft hier ook last van. Wij zijn hier allebei een beetje zenuwachtig voor. En dat komt omdat, kijk, Flip en ik zijn 2 totaal verschillende personen. Wat prima is natuurlijk, ja, want wij kunnen gewoon goed met elkaar. Het is een beetje yin en yang, weet je wel. Maar het is wel echt, dan heb je... Maar wij zijn ook wel weer de uiterste van onze ouders eigenlijk. Dus die ouders gaan nog meer de extreme andere kant op. Dus het zijn totaal verschillende mensen die bij elkaar komen. Kijk, mijn ouders, weet je wel, een Amsterdammer, een Limburger die in Vinkeveen terecht zijn gekomen, kunnen het nergens anders over hebben dan over geld verdienen, de kledingwinkel die mijn moeder heeft en weet ik veel, voetbal of zo. Gewoon allemaal niet echt hele intellectuele dingen, weet je wel. Nou, dat is gewoon
0: dan
1: zo.
0: Doe je, nou,
1: nee, je moet het vragen bij ons thuis.
0: Je moet Lena en Ilona niet afdoen alsof ze niet denkt
1: wij hebben het
0: zijn.
1: Nooit over de politiek.
0: Okay.
1: Ik hoefde vroeger nooit naar het Jeugdjournaal te kijken. Dat soort dingen gebeurden gewoon niet bij ons. Is prima, maar gebeurde gewoon.
0: Eet gewoon je friet op. En we gaan Teletubbies kijken.
1: Een beetje dat wel.
0: Ja.
1: Flip zijn kant daartegen gaat eigenlijk heel vaak over de politiek en allemaal dat soort dingen. Dus daar moest ik in het begin ook heel erg aan wennen. Ik dacht altijd echt, oh, hoe lul ik me hier uit aan dit soort gesprekken, want ik weet helemaal niks.
0: Maar hoe heeft dit 2 jaar geduurd?
1: Omdat wij hier dus zo zenuwachtig voor hadden, omdat we dit soort scenario's in ons hoofd hebben. Van die 2 verschillende mensen bij elkaar, waar gaan ze dan over hebben? Die gaan het helemaal niet leuk hebben met elkaar. Dan moeten wij dat awkward dan heet het gaan vermaken, weet je wel. Als een soort van clowntjes daar dan heet een beetje leuk gaan lopen doen. En dan straks mogen ze elkaar helemaal niet, of weet ik het
0: wel.
1: Ja, maar het is toch wel een vreselijke zondag die je dan met elkaar hebt. Als je elkaar allemaal helemaal niet leuk vindt.
0: Maar dit hebben jullie gewoon zo lang. Dit is 2 jaar. Weet je
1: nou,
0: hoe fuck,
1: ik zat je
0: al 2 jaar verkering met die goochem.
1: Ja, ja.
0: En dan heeft het zo lang geduurd.
1: Nou ja, mijn vader zei op een gegeven moment zelfs, ja, gaan we die mensen nog een keer ontmoeten als jullie pas getrouwd zijn of zo? Of wat gaat er gebeuren? Dus nou ja, zondag is de dag. Maar we weten nog niet hoe we het gaan doen.
0: Ja, maar daar ben je dus nu ook nerveus over.
1: Ja, daar zijn
0: over.
1: We dus nu nog. Daar zijn Flip en ik nu nog over in discussie.
0: Gooi gewoon een locatie op van een kroegie.
1: Nee, weet je wat ik heb bedacht?
0: Oh god.
1: Kijk, ik dacht het is juist leuk om het bij mij thuis te doen. Want ik heb boven bij mij een soort van gezamenlijk dakterras. Het wordt mooi weer. Kunnen we daar zitten? Haal ik een beetje lekker snackies en weet ik het allemaal. Kunnen we daar zitten? En Flip die ging hier compleet van in de stijgers. Want die zei, nee, we moeten naar een kroeg, we moeten naar een restaurant. Er moet reuring zijn, er moet afleiding zijn.
0: Omdat het anders awkward wordt daar.
1: Ja, dus daar zijn we nog niet helemaal over uit.
0: Maar 2 jaar.
1: Ja, jij vindt dat bizar,
0: ja, maar
1: hè?
0: Ik ken gewoon niemand die 2 jaar erover gedaan heeft omdat de ouders elkaar gingen ontmoeten.
1: Nou, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat er echt wel mensen zijn waarbij het langer duurt. Dat denk ik echt.
0: Maar waarom wat is het? Ja, ik kan er van
1: komen. Kijk, mijn ouders, weet je wel, een Amsterdammer, een Limburger die in Vinkeveen terecht zijn gekomen, kunnen het nergens anders over hebben dan over geld verdienen, de kledingwinkel die mijn moeder heeft en weet ik veel, voetbal of zo. Gewoon allemaal niet echt hele intellectuele dingen, weet je wel. Nou, dat is gewoon
0: dat
1: zo.
0: Doe je, nou,
1: nee, je moet het vragen bij ons thuis.
0: Je moet Lena en Ilona niet afdoen alsof ze niet denkt
1: wij hebben het
0: zijn.
1: Nooit over de politiek.
0: Okay.
1: Ik hoefde vroeger nooit naar het Jeugdjournaal te kijken. Dat soort dingen gebeurden gewoon niet bij ons. Is prima, maar gebeurde gewoon.
0: Eet gewoon je friet op. En we gaan Teletubbies
1: een
0: kijken.
1: Een beetje dat wel.
0: Ja.
1: Flip zijn kant daartegen gaat eigenlijk heel vaak over de politiek en allemaal dat soort dingen. Dus daar moest ik in het begin ook heel erg aan wennen. Ik dacht altijd echt, oh, hoe lul ik me hier uit aan dit soort gesprekken, want ik weet helemaal niks.
0: Maar hoe heeft dit 2 jaar geduurd?
1: Omdat wij hier dus zo zenuwachtig voor hadden, omdat we dit soort scenario's in ons hoofd hebben. Van die 2 verschillende mensen bij elkaar, waar gaan ze dan over hebben? Die gaan het helemaal niet leuk hebben met elkaar. Dan moeten wij dat awkward dan heet het gaan vermaken, weet je wel. Als een soort van clowntjes daar dan heet een beetje leuk gaan lopen doen. En dan straks mogen ze elkaar helemaal niet, of weet ik het
0: wel.
1: Ja, nee, ja,
0: dat moet toch niet?
1: Ja, maar het is toch wel een vreselijke zondag die je dan met elkaar hebt. Als je elkaar allemaal

0: verschillende mensen bij elkaar. Waar gaan ze dan over hebben? Die gaan het helemaal niet leuk hebben met elkaar. Dan moeten wij dat awkward dan heet het gaan vermaken. Weet je wel, als een soort van clowntjes daar dan heet een beetje leuk gaan lopen doen. En dan straks mogen ze elkaar helemaal niet. Of weet ik het
1: wel.
0: Wat.
1: In! Ja, nee, ja, dat moet toch niet?
0: Ja, maar het is toch wel een vreselijke zondag die je dan met elkaar hebt. Als je elkaar allemaal helemaal niet leuk vindt.
1: Maar dit hebben jullie gewoon zo lang. Dit is 2 jaar. Weet je, nou, hoe fuck, ik heb al 2 jaar verkering met die goochem.
0: Ja, ja.
1: En dan heeft het zo lang geduurd.
0: Nou ja, mijn vader zei op een gegeven moment zelfs. Ja, gaan we die mensen nog een keer ontmoeten als jullie pas getrouwd zijn of zo? Wat gaat er gebeuren? Dus nou ja, zondag is de dag. Maar we weten nog niet hoe we het gaan doen.
1: Ja, maar daar ben je dus nu ook nerveus over.
0: Ja, daar zijn
1: over.
0: We dus nu nog. Daar zijn Flip en ik nu nog over in discussie.
1: Gooi gewoon een locatie op van een kroegie.
0: Nee, weet je wat ik heb bedacht?
1: Oh god.
0: Kijk, ik dacht het is juist leuk om het bij mij thuis te doen. Want ik heb boven bij mij een soort van gezamenlijk dakterras. Het wordt mooi weer. Kunnen we daar zitten? Haal ik een beetje lekker snackies en weet ik het allemaal. Kunnen we daar zitten? En Flip die ging hier compleet van in de stijgers. Want die zei nee! We moeten naar een kroeg, we moeten naar een restaurant. Er moet reuring zijn, er moet afleiding zijn.
1: Omdat het anders awkward wordt daar.
0: Ja, dus daar zijn we nog niet helemaal over uit.
1: Maar 2 jaar.
0: Ja, jij vindt dat bizar,
1: ja, maar
0: hè?
1: Ik ken gewoon niemand die 2 jaar erover gedaan heeft... omdat de ouders elkaar gingen ontmoeten.
0: Nou, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat er echt wel mensen zijn waarbij het langer duurt. Dat denk ik echt.
1: Maar waarom zou... Wat is het? Ja, ik kan er met mijn kop.
0: Hoe lang duurde dat bij jou dan?
1: Weet ik het, 2-3 maanden of zo?
0: Rot op!
1: Ja?
0: Maar dat vind ik ook overdreven.
1: Maar wat is het, die mensen... Het is niet dat zij beste vrienden hoeven te zijn, hè?
0: Nee, maar het is wel gewoon... Het voelt zo officieel allemaal, zo.
1: Zij zijn ook nog nooit... Jij hebt nooit je verjaardag gevierd... dat zij allemaal kwamen ook of zo, weet je wat? Dat ook niet.
0: Nee, ik was ziek op mijn verjaardag, toen heb ik niks gedaan.
1: Ja, maar het jaar daarvoor was je ook ziek.
0: Toen was het nog te...
1: Het was echt nog veel te vroeg.
0: Toen kende ik volgens mij zijn ouders überhaupt nog niet eens.
1: Ongelooflijk. Oh, dit wordt nog wat, zeg. Alex Warren, Fever Dream.

0: ongeveer 2 jaar met mijn vriend samen te zijn, gaat zondag de grote dag plaatsvinden. Namelijk dat onze ouders elkaar gaan ontmoeten. En Wijnand, die is hier denk ik al een paar weken stijl van achterover aan het slaan. Omdat jij gewoon zegt, ja, hoe kan het dat jij dit nog nooit voor elkaar hebt gekregen om hun even bij elkaar te zetten
1: nou, en
0: elkaar te laten ontmoeten.
1: En ook de zenuwen van hoe dit gaat zijn en niet samen uitkomen hoe je dit gaat doen, dan denk
0: nee,
1: ik...
0: Flip en ik die zijn nog even helemaal in conclave over waar we het dan precies gaan doen.
1: Dit is niet zo moeilijk hoor. Zet die mensen gewoon ergens bij elkaar en zeg, hey, dit is de een, dit is de ander.
0: Nee, ik vind het verschrikkelijk. En ik ga ontzettend hopen dat dit leuk geworden, maar we gaan het allemaal meemaken. Maar omdat jij zei dat ik me hier zo ontzettend over aan het overdrijven ben, wil ik daar nu toch even op terugkomen. Want er komt toch bewijs binnen dat ik niet zo aan het overdrijven ben. Emiel bijvoorbeeld, die zegt, ik heb nu 1,5 jaar en het is nog niet eens ter sprake gekomen dat onze ouders bij elkaar moeten komen.
1: Is echt, ik sla stijl achterover van wat er allemaal binnenkomt. Alina, jij hebt al heel wat jaren verkering, maar jullie ouders hebben elkaar nog nooit leren kennen.
2: Nee, eigenlijk nog steeds niet.
0: Oh, dus want je hebt nu 6,5 jaar met elkaar.
2: Ja, en over een paar weken gaan we trouwen.
1: Dus, huh? Je gaat over een paar weken trouwen en ze hebben elkaar nog niet ontmoet. Als in, ze hebben elkaar nog niet leren kennen. Zij komen op de bruiloft, komen ze elkaar zo tegen. En dan gaan ze voor het eerst beginnen met, nou, wat doe je eigenlijk voor de kost?
2: Ja, eigenlijk dat, ja.
0: Oh, en hoe kijk jij er dan naar? Ben jij er dan zenuwachtig voor dat zij dan bij elkaar komen? Of is dit juist eigenlijk de beste plek? Want dan ben jij toch met andere dingen bezig.
2: Ja, ik denk dat laatste eigenlijk. Ik vind het heel leuk dat we elkaar gaan leren kennen, maar het is ook aan beide kanten best een grote familie.
1: Maar Alina, je bent al 6 jaar met die venten. Hoe kan het nou dat er niet een moment is geweest dat je bij elkaar komt? Heb jij nooit verjaardagen gevierd?
2: Ja, nee, niet op die manier eigenlijk, nee.
0: Gebeurt niet zo. Dit is niet standaard. Maar Alina, ik ben nu helemaal jaloers op jou. Want dan denk ik, shit, we toch moeten wachten tot de bruiloft.
1: Ik hoop dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Anders heb je daar ook nog een verhaal over te delen zo meteen.
2: Ik denk het wel.
0: Alina, dat gaat helemaal goed komen. Ik ga gewoon hartstikke voor je duimen.
1: En een fijne trouwerij.
2: Dankjewel, ja.

0: Goeie tip nog van Jelle. Die zegt, je moet gewoon iets gaan doen wat je allebei toch aan moet doen. Geen echte afspraak maken, maar gewoon een moment creëren waar je allebei toch moet zijn.
1: Ja, wanneer is dat dan?
0: Gewoon in de appie of zo?
1: Ja. Samen boodschappen doen. Nou, bij de kassen zeggen weer de groeten. Nou. Was gezellig.
0: Hey.
1: Ja.
0: Paal,
1: oh, lekker. Ja, dat is van hetzelfde kaasje.
0: Willen jullie bonuskaart van mij lenen of wat ga je doen? Nou, op zich wel, ja. Je voelt, het klinkt
1: ja,
0: wel.
1: Ja, klinkt super. Ik ga er even over nadenken. Maar thanks voor deze tip. Hey, je hoorde de nieuws van Olivia Dien, trouwens Baby Step.
0: Heerlijk. Zometeen Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. Onder andere, dat is lekker, Jump, Blackpink en CeeLo Green. Fuck you.
1: Nee,
0: ik dacht misschien kom jij nog met iets, maar...
1: Oh, nee.
0: Als je
1: nee,
0: niet
1: ik
0: interesseert.
1: Dacht, nee, ik boeit helemaal gereed.
0: Prima. Hoor je dat ook weer, Ivo?
2: 3FM.
3: Ster. Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: speelbewust 18 plus.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
5: 3FM. Zometeen met de tijdloze tracks van 8 Juno. Onder andere de New Radicals zometeen. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Boekel heeft er naast Zeeroversland en Grand Café Smullen een nieuwe attractie bij.
7: NOS op 3.
6: En straks hoor je wie het is. Eerst iets heel anders. De Europese Unie roept Iran en Israël op om weer met elkaar om tafel te gaan. Sinds gisteren is het geweld tussen beide landen weer opgeleid en vuurden ze raketten op elkaar af. Dat is voor het eerst sinds er in april een wapenstilstand kwam. De EU-buitenlandchef zegt dat er een diplomatieke oplossing moet komen. En daar hopen landen in de buurt van Israël ook op, vertelt correspondent Daisy Moore.
8: We horen net dat de Qatarezen alweer druk aan het bellen zijn met Teheran, met de VS om verdere escalatie in te dammen, want iedereen hier weet, het kan allemaal heel snel gaan en daar kunnen veel spelers bij betrokken raken. En het kan ook zo weer voorbij zijn. Een spannende ochtend dus hier.
6: Inmiddels hebben de Houthis in Jemen ook aanvallen uitgevoerd op Israël. Ze zeggen daarnaast dat er geen Israëlische schepen meer door de Rode Zee mogen varen. In de Tweede Kamer gaat over een uurtje de parlementaire enquête over corona weer verder. Als eerste wordt burgemeester Hubert Bruls gehoord. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die club ging over het uitvoeren en handhaven van de coronaregels, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. Vrijdag is oud-premier Rutte aan de beurt. Het gaat weer goed met voetballer Christian Eriksen. Gisteren was de schrik groot toen hij tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken in elkaar zakte op het veld. Het gebeurde 5 jaar geleden ook al eens tijdens het EK. Toen kreeg Eriksen een hartstilstand en kon hij uiteindelijk gereanimeerd worden. De dokter van Denemarken zegt dat de pacemaker die hij na dat incident kreeg nu zijn werk heeft gedaan. En als jij denkt dat je lekker sportief bezig bent, nou, dan ken je Jimmy uit het Brabantse Boekel nog niet. Hij was aan het bankdrukken toen hij uit het niets werd gescout in een lokale sportschool.
9: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk, powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van, het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat doen heel weinig mensen.
6: Ja, Jimmy drukt 245 kilo. Het wereldrecord staat op 251 kilo. Het moet dus te halen zijn voor hem, denk ik dan. Goed, het weer, af en toe een zonnetje, er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een beetje een benauwde dag. Aan het einde van de middag ook buien.

0: A27 Amersfoort Utrecht. Voor knap het reisweer, er is je vertraging 11 minuten.
1: En zo meteen door je iPhone.
2: 3FM. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Huh? Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: ja, en deze was ook nog van zijn hand.
1: It's murder on the dance floor.
0: Dat is toch ongelooflijk. Tot 12 uur rijgen we de hitmachines aan elkaar eigenlijk. Tijdloze tracks bij 3FM. En als je het over hitmachines hebt, is dit er een uit de categorie Zeg maar nee, dan krijg je de twee. David Guetta en Sia nu bij 3FM. I wanna...

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Morgen hoorde de Bauza Magnetic. Vastgeplakt aan David Guetta en Sia. Let's Love aan het begin van het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tot 12 uur tijdloze tracks hier bij 3FM voor de maandag. Een nieuwe week in Juno. Ah, met alleen maar weer knallers vanmorgen. Echt werkelijk waar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En nu, ja, dit is de ontbrekende in het nu volgende rijtje. Let op, dat is een illustre rijtje. Lorraine, Carmen, Holy Anna, Lia, Anna, Manuela, Melanie, Angela en Rosanna. Ja.
2: Hey Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Gosterop.
1: Het is een behoorlijk rijtje met vrouwennamen. Allemaal titels van platen van Toto. Maar er ontbreekt er natuurlijk eentje. En die hoor je nu in tijdloze tracks bij 3FM. Dit is Pamela.

Er werd een country liedje van een vrouwelijke artiest zo vaak beluisterd als I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En de hele film die daarbij hoort met dezelfde initialen overigens als de zangeres. Die kun je vanaf 19 juni in de bioscoop zien. Toy Story 5. Ja, hij was natuurlijk afgelopen weken in Nederland, Harry Styles. Hij moet een keer natuurlijk geluisterd hebben naar dit programma en gedacht hebben van ik ga ook gratis koffie weggeven. Hij trakteerde op zijn laatste dag even half Amsterdam op gratis koffie. Harry Styles, je hoort hem zometeen. In tijdloze tracks bij 3FM met ex-megahit American Girls. En eerst hier Gala, dit is Freed From Desire. My love.

mededeling. Zo voor alle nieuwe Nederlanders. Want ik kan me zo voorstellen dat je voor het eerst in Nederland bent en je zet de radio aan en je hoort dit op de radio, dat je toch even met je oren klappert. Want zo wordt hij namelijk in het buitenland op de radio gedraaid. See you driving round town with the girl I love and I'm like, forget you. Maar ja, but this is Holland. And we do things a little different over here. CeeLo Green and fuck you, nu bij 3FM.

Blackpink, Jump bij 3FM. Ja, ik denk dat Rosé, Jenny en Kim van Blackpink hartstikke jaloers zijn op collega-lid Lisa. Want die laatste die mag echt iets heel vets gaan doen deze week.

elk gastland voor het WK. Dus er is er eentje in Mexico, eentje in Canada, eentje in de VS. Onder andere Shakira, Alanis Morissette, Tyla, Katy Perry, J Balvin en dus ook Lisa van Blackpink. Die kun je daar allemaal gaan bewonderen. Gaan we allemaal komende donderdag, vrijdag en zaterdag zien als het WK-voetbal gaat beginnen. Ik heb er zin aan hoor, hé.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij Vakanties.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: ruitschade.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Guns N' Roses. Eerste nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hele vreemde toeristen in Lauwersoog. NOS op 3. Nou, vertel ik je zo, eerst naar de Filipijnen. Daar zijn veel doden gevallen bij een aardbeving. Het zijn er nu 15, maar de laatste uren loopt dat dodental snel op. Er zijn onder meer gebouwen ingestort en ook zijn meer dan 200 gewonden gevallen. Het is niet de eerste keer dat er zo'n zware aardbeving is in de Filipijnen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: De Filipino's die zijn heel veel natuurrampen gewend. Liggen op de Ring of Fire, de breuklijn waar veel vulkanen, maar ook veel aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, de hulpdiensten die zijn heel goed ingesteld hierop. Kunnen meestal goede inschattingen maken. Ze denken dat het dodental nog wel kan oplopen. Op dit moment denken ze dat het dodental in ieder geval niet fors zal stijgen.
1: Gevaar is nog niet helemaal geweken. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp zien in de verte. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. En deze expert weet wel hoe dat komt.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen. Dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen zien dus dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Experts willen dat er een landelijk plan komt om te voorkomen dat kinderen bijziend worden. En een bijzonder gezicht bij Lauwersoog in Friesland. Daar zijn twee dolfijnen gespot. Nou, deze man werkt voor SOS Dolfijn en zat met zijn camera aan zee om de dolfijnen te spotten.
4: Het lijkt een moeder met kalven te zijn. We zien een wat groter dier en een wat kleiner dier. Dat is dan vaak een moeder kalfpaar. En het bijzondere is nu dus dat ze maar rond zo'n boei blijven zwemmen. In eerste instantie een boei wat dichter bij de Noordzee. Toen een boei wat meer in het midden en nu een boei echt dicht bij Lauwersoog. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
1: Ja, dat vertelde hij bij RTL. De dolfijnen springen vrolijk rond, dus het lijkt goed met ze te gaan. Ze worden wel streng in de gaten gehouden, want dolfijnen horen helemaal niet rond te zwemmen in onze Waddenzee. Ik heb het weer nog voor je. Af en toe een zonnetje, maar steeds meer bewolking ook. Het wordt een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen. En het wordt niet warmer dan

0: FH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja! Serieus?
5: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

dat zou het zeker, Brian. Brian zegt in de NPO Livestep, het zou mooi zijn als de Syrische kustactie naar het mooie Roermondse land komt. Genoeg Duits volk wat ook een Duit in de la kan brengen. Ja, donderdag, hè, dan wordt het allemaal bekendgemaakt. Stad en doel van 3FM Syrische Quest 2026. Nu in tijdloze tracks, Last Frequencies. Dit is Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

sorry, een beetje onduidelijk misschien zo. Nadine is haar tweede naam, maar van de eerste naam was geen liedje te vinden. Alanis Nadine Morissette, vorige week 52 geworden. Dit is Thank You in Tijdloze Tracks bij 3FM.

van Rush hoorde je op 3FM. Bijna half elf, dat betekent dat we weer koffie weg gaan geven. Jazeker, een bakkie breuk maak je kans op als je meespeelt met Breukies Band. En weet raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Als je het antwoord weet, dan kun je het insturen via de gratis NBO Luister-app.

deze mashup. Als je het weet, stuur het in via de gratis NPO Luisterapp. En maak kans op een bakje breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Welke twee tracks zoeken we? Ik ben benieuwd. Zometeen hier de mega-hit van Antoon. En eerst Smash Mouth All Star. Nu bij 3FM.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM

0: gisteren. Gert, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Heb je een lekker weekend gehad?
1: Zeker, zeker.
0: Nu weer aan het werk in de ICT.
1: Klopt, klopt.
0: Zolang je maar geen buisarm krijgt. Is dat nog een ding eigenlijk?
1: Nou, je hoorde het vroeger vooral. Ja, ik heb er zelf nooit echt last van gehad. Maar ja, het bestaat natuurlijk wel. Maar ja, het heeft gewoon te maken met herhaalde bewegingen. Dus ja, het kan. Hè.
0: Het kan
1: RSI
0: wel.
1: Zegt ze dan, hè.
0: RSI, ja. Ja. Maar jij hebt er geen last van, gelukkig.
1: Ik heb er geen last van, nee.
0: Hou dat vol. Goed. Heb je last van een geslonken koffievoorraad? Want dat zou mooi uitkomen. Als je namelijk weet...
1: ik denk dat mijn dochter wel koffiebonen zou kunnen gebruiken.
0: Kijk, nou ja, dat vind ik hartstikke lief. Kijk, dit zijn de echte vaders. Die doen dat gewoon voor hun dochter.
1: Zo is het. Zo is het.
0: Nou, roept u maar dan. Welke twee tracks zoeken we, Gert?
1: Ja, dat was Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En Timbaland met The Way I Are.
0: Ja, dat is hartstikke goed. En dus is het Bakkie Beuk voor jou, dan wel je dochter in dit geval. De koffieboontjes hoorde ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we die kant op sturen. Dankjewel voor het meespelen. Een mooie dag, Gert.
1: Yo, succes, hè. Hoi.

0: Cars. Hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM, maar nog veel meer tijdloze tracks zometeen na 11. Onder andere OMC en Hozier hoor je zometeen.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bnw.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bnw.nl.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: 3FM. Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks. Hozier, Take Me to Church, ook Jax Jones komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur, Jasper Leegwater, goedemorgen.
16: Goedemorgen, als ik Shomurodov, Gamrogubakov en Saifiev zeg, wat zeg jij dan?
17: NOS op 3.
16: Waarschijnlijk niks, nu ken je ze nog niet, maar vanavond wel. En hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst iets heel anders. Bij de aanvallen van Israël op Iran van vannacht zijn tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet, schrijft een Israëlische krant. Andersom gaat Iran ook door met het bombarderen van Israël. Op verschillende plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten mensen de schuilkelder in, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
18: En vanochtend vroeg hadden we ook in het zuiden van Israël een Iraanse raketaanval. En nog vroeger op de ochtend was er ook een raket vanuit Jemen, waardoor hier het luchtalarm afging, afgevuurd door de Houthis, belangrijke bondgenoot van Iran. Het Israëlische leger zegt dat die raket in ieder geval is onderschept en dat er geen slachtoffers zijn.
16: De NAVO heeft een drone neergehaald boven Letland. Mogelijk was het een Russische drone die was gebruikt bij een aanval op Oekraïne vannacht. Bij die aanval kwamen 5 mensen om het leven. Vorige maand vlogen er ook al eens 2 drones boven Letland. Toen waren het drones van Oekraïne die onderweg waren om doelen in Rusland te bombarderen. Een beruchte crimineel uit Overijssel is overleden. Rudolf K. komt eigenlijk uit Duitsland, maar stond bekend als de Beul van Twente. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit. Begin deze eeuw doodde hij tientallen schapen en paarden. En toen hij na een zoektocht werd opgepakt, bleek dat hij ook een dakloze man in Enschede had vermoord. En dat hij 3 willekeurige mensen had gestoken bij de Universiteit Twente. Rudolf K. was al een tijd ziek en hij is 70 jaar geworden.
19: Het WK voetbal.
16: De allerlaatste echte test voor Oranje staat op het programma. Vanavond oefent het Nederlands elftal voor de laatste keer voordat het WK losbarst. En dat doen ze tegen Oezbekistan, de nummer 50 van de wereld. Koeman en Co. zijn ondertussen al een paar dagen op Amerikaanse bodem. En dat bevalt goed, vertelt de trainer, samen met verdediger Mickey van de Ven.
20: Ja, het is goed om hier nu te zijn voor een week.
21: Geweldige faciliteiten waar we alles konden. Zowel voor de training met de gym en de activatie als sauna na de training.
20: Een beetje te wennen aan alles.
16: Ja, en nog even over die wedstrijd. Koeman gaat waarschijnlijk spelen met het elftal waarmee hij ook de eerste poolwedstrijd wil beginnen. Zondag is het zover. Dan begint het WK voor Nederland met de wedstrijd tegen Japan. En het oefenpotje tegen de Oezbeken is vanavond om 9:15 te zien op NPO 3. Ik heb het weer nog voor je. In het oosten van het land lekker zonnig, maar opgepast, vanuit het westen is ook daar dikke bewolking onderweg. Eind van de middag wordt het plaatselijk nat en dan maximaal 22 graden vandaag.
22: Dankjewel Jasper.
16: Yo.
22: Weer even verkeer door de ANWB. 1 vertraging nog in Nederland. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Weert Noord. Daar staat een auto in de brand. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging is daar 20 minuten.
23: En zo meteen hoor je Ivo.
19: 3FM.
24: Oh, wat een goal!
25: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
27: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
28: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
29: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
30: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
31: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
32: Dat gaan we vieren.
31: Aldi.
33: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
34: Kan het ook sneller?
33: Ondernemers pakken meteen door...
34: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
33: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
34: Sneller!
31: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
32: Dat gaan we vieren!
31: Aldi.
35: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
36: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
37: Mart, wat ga je doen?
38: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
39: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
39: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Sam Fender, Olivier Dean, you're the rain me in bij 3FM. Goedemorgen. Tijdloze werkluister, Cloutier van dienst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bent u zover?
1: Bijna.
0: Oh, heel mooi, want je hebt ook nog even.
1: Ja, jullie bij schrikken.
0: Ik hou jou scherp.
1: Dankjewel.
0: Het is maandag.
1: Mijn dag.
0: Zometeen, als wij de boel klaar hebben staan, dan gooien wij een balletje op ons roulettewiel. Daarmee bedoel ik, als ik zeg de boel, daarmee bedoel ik dat roulettewiel. Als wij dat klaar hebben staan, dan gooien wij een balletje op. Die komt op een gegeven moment stil te liggen op een bakje. En dan weten we binnen no time vaak, soms duurt het wat langer, in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zometeen een nieuwe

0: Spelen ze vanavond dan ook een Interland tegen Oezbekistan. Dat is bijzonder. Niet zozeer omdat het Oezbekistan is, maar omdat er geen publiek bij is. Maar wel gewoon gelukkig hier in de huiskamers te bewonderen. Op NPO 3, 8:45, dan gaat het allemaal gebeuren. En dat is dus niet... hoe zit het nou? Ik las ook ergens dat er een wedstrijd was met 2x35 minuten.
1: Ja, er is dus, daarna is er een soort schaduwwedstrijd. Er mag niemand bij zijn, dus ook geen journalisten, et cetera.
0: En wordt ook niet uitgezonden, die?
1: Nee, en dan zijn alle B-spelers, of spelers die dan zeg maar in die eerste wedstrijd eigenlijk geen minuten maken, die krijgen dan de mogelijkheid om toch even minuten te maken, om zo wat fitter te worden voor het WK.
0: Hartstikke goed. Nou ja.

0: tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Hoog tijd om, zoals aangekondigd, een balletje op te gooien op onze roulette wiel om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Croupier, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe maakt u het?
1: Ik maak het goed.
0: Dat is mooi. Hartstikke goed. Jij hebt lekker pizza's gebakken van het weekend, hè?
1: Heerlijk pizza's gebakken. En lekker, echt goed gelukt.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Enfin, dat terzijde. He, soms wil je ook even gewoon wat human interest over de mensen achter de croupier.
1: En die heb je zojuist gekregen.
0: En zo is het. Nou, dan kunnen we door. Hier zijn ze, de pauken van ons aller Robert Jansma, a.k.a. Rob Jansen. Komende vrijdag 4 uur is hij weer op de zender voor een nieuwe vrijdag vuurwerkshow. Wij mogen altijd zo'n pauken lenen. Rob, dankjewel. Take it away, croupier.
1: Dankjewel.
0: Hoor eens even, zeg. Dank u wel. Dan heb je weer het vrolijke geklet. Oeh, hoor eens even.
1: Het is witte rook.
0: Ja.
1: De rook is wit. Het is geworden nummer 9 rood.
0: Nummer 9 rood. Oh, leuk dierenplaatjes. Een plaat met een dier in de artiest en of de titel. Hartstikke leuk.
1: Baby Shark.
0: De Zebras.
1: DJ Snake.
0: De Beatles.
1: Leuk gevonden.
0: Dankjewel. Ja?
1: Hooty and the Blowfish.
0: Human van Rag & Bone Man. Wij zijn ook een diersoort.
1: Ik vind dat wel echt een beetje in het grijze gebied.
0: Geloof jij niet dat wij, jij vindt niet dat wij een diersoort zijn?
1: Ik vind dat echt een andere discussie die je niet op dit tijdstip moet voeren.
0: Oké. Dierenplaatjes. Platen met een dier in de artiest en of de titel. Ik ben benieuwd. Je kan er alle kanten mee op. Kom maar door via de gratis NPO-luisteren.

0: er weer zin in.
1: Mooi zo, weer helemaal up and about dus.
0: Ja, up and about, zin in. Alles is verder nog gewoon precies zoals het was. Nieuwe 3 over 12, 3 belangrijkste tracks van de dag zometeen. Nieuw liedje uitgekomen, kakelvers, maar wel met heel veel nostalgische waarde voor alle 90's and Zero's kids.
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Hoor je zometeen.
1: Record breaking ook.
0: Ook nog.
1: Veel plezier zometeen. De lunch met Mart Meijer. When you

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: van Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is bezig met het verhoren van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. NOS op 3. Bruls was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Volgens Bruls werd er geregeld gesproken over de aanpak van een mogelijke pandemie al voordat corona uitbrak.
2: Het was ook echt een van de erkende risico's. Wat natuurlijk niet hetzelfde is dat je daar al de voorbereiding op hebt zoals we dat gewend zijn. Bijvoorbeeld met grote branden of zo. Het was niet zo dat we al hele uitgewerkte, althans als veiligheidsregio's, hele uitgewerkte crisisplannen hadden. We hadden wel crisisplannen, maar die waren soms wat algemeen.
1: En het stond vooral op de agenda vanwege eerdere virusuitbraken, zoals de Mexicaanse griep. De Chinese leider Xi Jinping is aangekomen in Pyongyang voor een staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En met het bezoek wil Noord-Korea vooral laten zien dat ze een kernmacht zijn, vertelt correspondent Laura van Meegen.
3: Nou, op dit moment vindt

0: positioneren als de hoofdrolspeler als het gaat om Noord-Korea. En een van de belangrijke onderwerpen is dan kernwapens. Kim van Noord-Korea heeft deze week meerdere militaire fabrieken bezocht. Dus hij wil graag laten zien, wij zijn een kernwapenmacht en daarmee uit.
1: Het laatste bezoek van Xi aan Noord-Korea was in 2019. En na een opknapbeurt die 5 jaar heeft geduurd, gaat het aquarium in Artis deze week weer open. De verbouwing heeft zo'n 50 miljoen euro gekost. De baas van die Amsterdamse dierentuin vertelt wat ze precies veranderd hebben aan het aquarium.
2: Het blijft natuurlijk een aquarium, dus je blijft heel veel onderwaterleven kunnen zien. Maar wat we hebben aangepast is voornamelijk het museale gedeelte en het verhaal wat we vertellen. Dus het gaat veel meer over water aan zich, het aquatisch leven wat erin zit en hoe de mens zich daarmee bemoeit of niet bemoeit.
1: En vandaag is de opening van het aquarium in Artis voor de pers. En komende zaterdag is het dan open voor iedereen. Gaan we even naar het weer toe. Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor. Graad of 21 is het. Later vanmiddag en vanavond trekken er wel vanuit het westen buitjes over. 3FM.
3: Ster. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij IKEA.

0: in het zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Stad.
5: 3FM Serious Request
4: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur. 3FM. Mart Meijer.
6: Zo, heel goedemiddag. Mart hier met iedere werkdag na 12 uur hier op 3FM. De drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Vandaag wordt de lijst afgetrapt door de man met de beste papieren voor het scoren van de grootste hit van 2026. Alex Warren en Fever Dream.
4: 3 over 12. Nummer 3.

wat meer poppy sound hoort. Maar ze heeft zich echt uitstekend doorontwikkeld. Ze neemt haar nieuwste album met de titel Ego Death at a Bachelorette Party mee naar Amsterdam. En van dat album hoorde je dus ook een liedje Good Old Days. Mocht je haar vandaag missen en denken, dat is balen. Je zou er volgende week nog opnieuw kunnen zien, want dan staat ze op Best Kept Secret. Good Old Days dus op nummer 2 in de lijst. Met de belangrijkste tracks van de dag. Jouw dagelijkse update van muziek en artiesten. Waar wat mee aan de hand is. Ja, misschien heb je het eerder al gehoord, maar een van de allerbeste familiefilms om lekker met z'n allen te kijken komt met een vijfde deel. En het gaat dan over Toy Story. En de soundtrack daarvan is gemaakt door een groot fan van de films. En je zou van haar gehoord kunnen hebben. Haar naam is namelijk Taylor Swift. Ze zet op Instagram een filmpje van zichzelf als kind met een Toy Story outfitje aan. Dus echt fan van dag 1. Was heel lief om te zien. En toen zij dus gevraagd werd om de soundtrack voor het vijfde deel in de Toy Story filmserie te maken, toen heeft ze zich geen seconde hoeven bedenken. En het is de populairste release geworden van afgelopen week. Taylor Swift, haar nieuwste heet I Knew It, I Knew You. En hij staat vandaag bovenaan de 3 over 2.

De nieuwste Taylor Swift gemaakt voor de Toy Story 5 film breekt alle streaming charts en is de grootste release van afgelopen week. Hij heet I Knew It, I Knew You en je hoorde hem bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Goedemiddag, het is 11:15, Mart hier terug van een week in vakantie en ik heb weer helemaal zin om samen met jou naar de allerleukste muziek van Nederland te luisteren. Terwijl we aan het werk zijn, Purple Disco Machine hoort in dat lijstje en ook Noah Kahan hoor je.

of je jongere broers of zussen hebt. Ik kan uit uitgebreide ervaring zelf spreken, want ik heb er 6 onder mij. Jongere broertjes en zusjes, als je opgroeit, die hebben soms de neiging om zich extreem tegen je af te zetten. Soms de neiging om alles te gaan doen wat jij ook leuk vindt. Dus dan heb je jarenlang geploeterd om rond je 13e, 14e, 15e een eigen smaak, een eigen stijl te ontwikkelen. Kleding en muziek die je leuk vindt en dat soort dingen. En dan gaan zij het dan doodsimpel van je kopiëren. En dat wil op de puberleeftijd nog wel eens zorgen voor, nou, een klein beetje frictie. Jij vindt het alleen maar leuk omdat ik het ook leuk vind. Bla bla bla. Nou, zo is het denk ik ook gegaan in Huize Kahn in de Zero's. Want je hoorde Noah Kahn zojuist met zijn American Cars. En zijn broertje, dat 1,5 jaar jonger is, die dacht dat zingen, dat kan mijn broer goed, dat is leuk, dat vinden mensen mooi. Dat ga ik ook doen.

En dat steltje. En nou ja, de stem kan je natuurlijk niks aan doen. Want je bent een broers voor elkaar. Maar met het gitaartje en alles erop en eraan klinkt een beetje hetzelfde. En hij pakte nog serieuze clout mee. Ook trouwens op TikTok. Ik zat deze video te kijken. Want dit is dus Simon Khan, de broer van Noah Khan. Nou, die pakt gewoon 80.000 likes hiermee. Met een soort liedje en dan zo'n soort geinige caption. Zoals zijn grote broer ook doet. Alleen het succes blijft nog een klein beetje uit. Want het meest succesvolle album van over de hele wereld. Wekenlang. Dat is Simon nog niet gelukt. Noah wel, die hoorde je dus juist met American Cars op de maandag.

onderweg naar de Benelux. Mentaal, ik denk fysiek nog niet, zou wel heel lang onderweg zijn. Maar komende week is wel op Pinkpop als op Rockwerchter te zien. Teddy Swims heeft de afgelopen week, hij heeft denk ik al een miljoen versies van het liedje dat je zojuist hoorde online gezet. Nu ook een soort akoestische versie, heel klein, met alleen een pianootje. Een soort van speciaal in het kader van zowel Mental Health Month als... Oh, jezus, Mina, wat maakt ze moeilijke woorden in Engeland eigenlijk. En Pride Month, maar het was wel een heel mooie versie. En wat ook leuk is om naar te kijken, is wat hij dan draagt. Ik ben een normale jongen. Ik zit hier in een wit t-shirt en in een blauwe spijkerbroek. En diverse dan, dat durf ik me niet te kleden. En dan kijk ik naar sommige artiesten en dan denk ik... Ja, waarom eigenlijk ook niet? Teddy Swims is een soort Beertje Paddington, zoals hij daar staat. Hij heeft een rood hoedje op. Hij heeft een heel grote denim jack aan, zeg maar, van spijkerstof. En dan een korte broek met laarzen. Het ziet er allemaal zo merkwaardig uit, maar het klopt dan weer allemaal wel bij elkaar. Leuk om ook te gaan aanschouwen als je toevallig bij Pinkpop.

0: Avicii en Hello Black.
1: En Wake Me Up hoorde je op de maandagmiddag van 3FM. Het is maandag 8 juni. Hallo, mijn naam is Mart Meijer. Voor mij is vandaag de dag dat ik terug ben gekomen van vakantie. Even een weekje lekker aan de Côte d'Azur geweest. Ook wel eens lekker. 6 maanden op rij werken, dan is een weekje daaruit wel lekker. Ik hoop dat het je ook gegund is binnenkort. Of dat het je recentelijk gegund geweest is. Normaal gesproken, op vakantie wil je niet te veel met werk bezig zijn, toch? Allemaal een beetje later. Ik heb een paar dingetjes die ik doe. Ik verlaat bijvoorbeeld de groepsapp met de 3FM-DJ's. Ik hou van iedere collega echt ontzettend veel, maar ik hoef even niet de dagelijkse beslommeringen te zien. Meldingen van mijn mail uit alles. Er was maar één ding eigenlijk afgelopen week op vakantie waarvan ik dacht, ja, daarvoor ga ik mezelf toch heel even in het werk storten. En dat was afgelopen, nou, wanneer zal het geweest zijn dat ik dit heb zitten luisteren? Ik ben op vakantie altijd een beetje de dagen kwijt. Maar Bente, die te gast was met wat vorige week de 3FM Megahit was, haar nieuwste liedje 321. Dat kwam ze live spelen bij Wijnand en Jamie in de ochtend. En toen ik op een gegeven moment om 9:30 eens een keertje besloot om op het balkon een broodje te gaan zitten eten, dacht ik toch, ja, even die NPO luisteren aanzwengelen en toch even luisteren of het goed was. Want dan ben ik gewoon te benieuwd naar. Ik ben te groot fan van Bente en van dat nieuwe liedje om dat niet even te checken. Dus daar zat ik dan lekker op mijn balkonnetje uit te kijken over de Côte d'Azur.

zag dat het goed was. Ik wil het gewoon even weten. Ik kon het me al niet anders voorstellen, maar ik was heel blij om te horen dat het inderdaad fantastisch was. Wat een goed nieuw liedje. En wat jammer dat ik dan precies op vakantie was in de week dat het meegeheid was. Dus vandaag maar even draaien. De nieuwste band bij 3FM, die heet 321.

0: Thailand en Jamie hier van de ochtendshow van 3FM.
1: Vanmorgen vierden we de verjaardag van Kanye West met luisteraar Jerry, die afgelopen zaterdag naar zijn concert geweest was.
2: Het is natuurlijk wel zo dat hij niet actief bezig is met datgene wat dat hele Heil Hitler fase dingetje van hem was.
0: En morgen hebben we de nieuwste van Antoon hier live.
1: Vanaf 6 uur, nieuwe ochtendshow op 3FM.

0: Arend en Jamie hier van de ochtendshow van 3FM.
1: Vanmorgen vierden we de verjaardag van Kanye West met luisteraar Jerry, die afgelopen zaterdag naar zijn concert geweest was.
2: Het is natuurlijk wel zo dat hij niet actief bezig is met datgene wat dat hele Heil Hitler fase dingetje van hem was.
0: En morgen hebben we de nieuwste van Antoon hier live.
1: Vanaf 6 uur een nieuwe ochtendshow.

nieuwste liedje van Shakira en Burna Boy al gehoord. Sowieso een lijpe samenwerking. En al helemaal omdat het het anthem is van het WK 2026, het WK voetbal. Langzaam begin ik toch een klein beetje kriebels te krijgen. En dat heb ik helemaal als ik dat liedje hoor. Het heeft toch iets van die magische Waka Waka Shakira-achtige feel. Je hoort hem binnen een paar minuten na

0: Shakira en Burna Boy. Die Die hoorde je bij 3FM. Oh, fijn om terug te zijn van vakantie, want zometeen spelen we BN'er met een baan. En ik heb de kantoorplantjes gemist. Ik ga vanmiddag even hallo tegen ze zeggen en even vragen hoe het met ze is. Want ik heb ze ook nooit heel lang in handen, dus ik probeer me dan snel aan ze te hechten. Zodat het extra pijn doet als ik ze naar jou opstuur. Want BN'er met een baan is het spelletje waarin je de 3FM kantoorplant kan winnen. En dat gaan we dus over een paar minuten doen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 3FM. Exact 1 uur en heel goedemiddag. Dit is 3FM met Sommieu, Dark Before the Dawn en ook Dance No More van Harry Styles zometeen. Maar nu eerst het nieuws, krijg je van Stef Wanstra.
2: Goedemiddag, dol enthousiaste mensen in de buurt van Lauwersoog.
3: Ja, eens kijken, joh.
4: Fantastisch.
2: Nee, wat daar precies te zien is, hoor je zo meteen. NOS op 3. Ik begin in het Midden-Oosten, want er wordt sinds gisteren weer over en weer geschoten tussen Iran en Israël. Bij die aanvallen zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Amerikaanse president Trump wil dat die landen er direct mee kappen, zegt correspondent Lennart Swols.
5: Nou, gisteren heeft Trump ook met Netanyahu gelijk gebeld na die Iraanse aanval op het noorden van Israël om te zeggen dat Netanyahu niet moet reageren. Heeft Netanyahu dus toch wel gedaan. En ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat hij in Israël ontzettend onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te veel afhankelijk aan het worden is van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat een enorme zwakte zien.
2: Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen tussen Israël en Iran nog dagen zullen aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn vanochtend het Gerrit Rietveld College in Utrecht binnengegaan. De politie kreeg daar een melding binnen dat er een meisje met een vuurwapen was gezien op die Utrechtse school. Er bleek uiteindelijk niks aan de hand. Een minderjarig meisje is wel opgepakt voor het doen van een valse melding. Bijna 4000 mensen hebben zich afgemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is een record. Alle startbewijzen die vrijkwamen daarbij zijn bij de mensen terechtgekomen die nog op de wachtlijst stonden. En op die wachtlijst blijven alsnog zo'n 11.000 mensen staan. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 21 tot en met 24 juli. En dan nog een hoop camera's en verrekijkers langs de Groningse kust. Bij Lauwersoog zwemmen al een week lang twee dolfijnen rond. En dat trekt veel bekijks.
6: Moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dat is heel bijzonder. We blijven steeds rond die boei. Dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
2: Ja, deze meneer staat echt niet als enige daar langs de dijk.
7: Ja, een dolfijn! Lieveling van Sarah.
8: Ja, mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
7: Ja, ja, zie je dat?
8: Ja.
7: Hij springt omhoog.
3: Oh, eens kijken, joh.
7: Fantastisch.
2: Ja, Stichting SOS Dolfijn roept mensen wel op om die twee dolfijnen lekker met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. En voorlopig maakt die stichting zich nog geen ernstige zorgen omdat de twee dolfijnen er gezond uitzien. Dan weer weer voor je vanmiddag. Vanal bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
1: 3FM.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkeboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AH smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
17: Kan het ook sneller?
16: Ondernemers pakken meteen door...
17: Ik voel dat doorpakken niet.
16: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
17: Sneller!
1: Stad.
18: 3FM Serious Request
1: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur. 3FM.
18: Aan
1: betekent over de helft van de maandag werkdag. En dat is toch wel een lekker gevoel. We spelen zometeen ook bij NR met de baan. Het spelletje waarin je de leukste kantoorplant van Nederland kan winnen.

0: kantoorpand kan winnen. Er is weer een nieuwe levering geweest 2 weken geleden. Dus het kantoorpand staat helemaal vol met plantjes. Die allemaal lief uitgedost met het 3FM-logo in het blad. Want dat maakt het de 3FM-kantoorpand. En met een naamkaartje zitten te wachten op een nieuw baasje. Jij kan dat nieuwe baasje zijn. De vraag is alleen eventjes, welke BN'er heb ik welke nieuwe baan gegeven? Dat is het concept van het spel. Je kan dus dat kantoorplantje winnen. Als je zometeen hoort welke BN'er zijn of haar stem je gaat horen en welke nieuwe baan ik die persoon heb gegeven op basis van de achtergrondgeluiden. Ik leg het een beetje slecht uit, maar het wordt wel duidelijk. Je gaat dus de stem horen van een BN'er en de achtergrondgeluiden van een nieuwe baan. De vraag is, welke BN'er hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik in dit geval haar gegeven? Spits je oren.
1: Ik vind eigenlijk het leukste aan feesten met mijn vrienden rijden. Dus met Kroppie, Foutje en onze vrienden waar wij het kunnen doen. Vooral als het zomer is, naar die festivals optreden. Maar ik hou ook van heel veel Amsterdam, van de kroeg, een biertje, een Pollux. Dat zit ook wel allemaal in de plaat.
0: Zo, zeg het maar. Van wie was deze stem? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik deze persoon aangemeten? Antwoord is welkom met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Je maakt dus kans op die 3FM kantoorplant. Dit is Harry Styles, Dance No More bij 3.

0: goedemiddag.
1: Het werk zit erop als werkvoorbereider. En toen dacht ik, ik kan wel een soort van gaan gissen wat een werkvoorbereider doet. Zal ik dat doen of wil je zelf vertellen wat het daadwerkelijk is?
0: Doe maar eens even gissen.
1: Ja, het klinkt alsof jij dingen moet voorbereiden waarmee andere mensen dan... Ja, dat lijkt me nog wel...

0: aan de slag moeten. Maar ik denk iets in de bouw of zo. Dat jij materialen moet fixen en de juiste dingen op de juiste plekken, zodat andere mensen er vandoor kunnen om in de bouw te kunnen gaan werken. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Bij een installatiebedrijf.
0: Maar dat betekent dus dat jij een soort van totaal onzichtbare taak hebt die echt hyper belangrijk is.
1: Ja, in principe wel. Want als je niet de juiste materialen op tijd laat toekomen, dan staan de werknemers op de vloer met de handen in de zakken.
0: Ja, die kunnen dan helemaal niks uitvoeren natuurlijk. Ja, en daar houden de technische mensen niet van.
1: Ja, de technische mensen ook niet, maar de baas nog minder.
0: Nee, oh, ik dacht dat je nu ging zeggen de klant. Maar de klant, dat zien we wel. Je hebt groot gelijk ook. Hey, als ik jou een 3FM kantoorplantje ga opsturen, als jij het juiste antwoord hebt voor BN'en met de baan, komt hij thuis of komt hij op kantoor?
1: Ja, dan neem ik hem mee naar kantoor natuurlijk.
0: Kijk, dat gaan je collega's ongetwijfeld waarderen. Ga ik nog even één keertje de opgave laten horen. Het hele doel van het spelletje is dus horen welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. En dit was de opgave.
2: Ik vind eigenlijk het leukste aan feesten met mijn vrienden zijn. Dus met Poppy, mijn vrouwtje en onze vrienden waar wij het kunnen doen.
0: Nou, wie was dit? En welke nieuwe baan heb ik deze BN'er gegeven?
1: Nou, ik denk dat het Estine is als kerstvrouw.
0: Ja, kerstvrouw zou ook wel een keertje leuk zijn, hè?
1: Ja.
0: Dan moeten de baard er eventjes af, maar dat zou wel kunnen. Nou, dat heb je helemaal goed gehoord. De baan, we gaan het antwoord van de BN'er. Sorry, ik ben net terug van vakantie, ik moet soms nog even nadenken. Gaan we ook nog even beluisteren?
2: Ik vind eigenlijk het leukste aan feesten met mijn vrienden zijn. Dus met Frokkie, met vrouwtje.
0: Ja, natuurlijk. Dat was inderdaad S10, a.k.a. Stien. En dat betekent dat die 3FM kantoorplant naar je toe komt, Ron.
1: Nou, super.
0: De 3FM kantoorplant komt ook altijd al met een naam. Degene die ik naar jou ga opsturen, die heet Victoria.
1: Victoria, oké.
0: Victoria, komt naar je toe. Geniet van je vrije middag en ga je collega's komende week maar het goede nieuws vertellen dat Victoria naar jullie toe komt.
1: Dat komt helemaal in orde.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

Nederlands en nieuw. Zij heet Isabel van Gelder en haar nieuwste liedje heet I Don't Wanna Fall in Love Again. Ontdekte je bij 3FM. Hey, wat is de aller, echt met afstand allerlekkerste zoete snack ter wereld? Gewoon de beste die je kan bedenken. Maakt me niet uit wat je nu gezegd hebt tegen jezelf. Ik heb het objectieve antwoord op deze vraag. En ik ga ervoor zorgen dat jij hem ook kan proeven. Dik kans dat je hem nog nooit gehad hebt. Ik ga fixen dat de lekkerste zoete snack ter wereld gratis bij je thuis bezorgd wordt. Over een paar minuten vertel ik je hoe dat zit en wat een onverwachte ontmoeting op mijn vakantie daarmee te maken heeft. Eerst Vanilla Ice, Ice Ice Baby.

Divin 4 hoorde je. Taste van Sabrina Carpenter komt er in een minuutje aan. Net als Disclosure en Tondo. Super track om een beetje zomer je huisje of je werkplek binnen te laten. En in dat kader, goedemiddag, ik ben Mark trouwens. Ik wil je heel even vertellen, sorry, ik hou er ook echt weer over op. Maar het man is voor het eerst in een half jaar weer eventjes op vakantie geweest en is er blij mee. En ik heb iets meegemaakt op vakantie en daar ga jij wat aan hebben. Let goed op. Ik was afgelopen week met mijn lieve vriendin even aan de Côte d'Azur, Zuid-Frankrijk. Een beetje zonnetje pakken, een beetje wijntjes drinken, dat was het wel. Vooral een beetje relaxen. Prachtig weer de hele week, behalve op één dag, weet ik van dag drie of zo. Dus wij besloten om even op een terrasje een broodje te gaan eten onder een parasol. En er komt een meneer naast ons zitten, terwijl wij ons broodje aan het eten zijn, samen met zijn vrouw. En zij blijken Portugezen die in Nederland wonen. Hij is gepensioneerd, al lang gewerkt, inmiddels is hij gestopt, maar maakt op bestelling, let goed op, pastéis de nata. Dat is, denk ik, de allerlekkerste zoete snack op de wereld. Ze bladerdegen, er zit een soort custard in en dat branden ze dan zo'n beetje af en dan wordt het zo zoet en een beetje knapperig, een beetje zacht, een beetje romig. Het is echt fenomenaal. En zijn vrouw die zegt, oh, maar als jij die ding zo lekker vindt, hier is ons telefoonnummer en dan kan je een keertje appje sturen en dan komen we het wel brengen. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal wel heel leuk en aardig voor mij. Maar ik moest ook even aan jou denken. Toen dacht ik, is eigenlijk misschien wel veel leuker voor jou. Ik ben deze mensen tegengekomen, die doen het gewoon voor een lolletje. Dus dat kost ook niet een godsvermogen. En toen dacht ik, zou jij de allerlekkerste snack ter wereld willen proeven? Dan bestel ik ze voor je, betaal ik ze, heb je nul kosten aan. En dan zorg ik dat ze bij je thuis komen. Ik sprak deze mensen, ze waren zo lief. En ik dacht, ik gun jou dat pleziertje ook. Dus het enige dat jij hoeft te doen, is even je naam insturen. Via de NPO Luister-app. Ik wil gewoon even weten, wie ben je, hoe heet je? En zou jij die snackjes een keertje willen proberen? Want ik dacht, help ik deze mensen aan een soort extra pensioentje. En dan kan jij de allerlekkerste snack ter wereld proeven. Ik zie wel een tikkie van ze komen, kom maar goed. Even je naam in de NPO Luister-app, dan gaan we dat verder allemaal regelen. Sabrina Carpenter, Taste.

0: best wel appies binnen via de FBO-luisteraar. Vind ik leuk. Ik vertelde net dat ik vorige week op vakantie was in Frankrijk en dat ik daar een gepensioneerd Portugees stel tegenkwam, die tegenwoordig in Nederland wonen. En dat die meneer mij vertelde dat sinds hij gepensioneerd is, dat hij de nationale snack van Portugal, de pastel de nata, een soort bladerdeeggebakkie met kustard erin, dat hij dat zelf maakt en verstuurt. En toen heb ik hun telefoonnummer gekregen. En ze zeiden, ja, als je dat een keertje wil bestellen, dan laat maar weten, dan sturen we dat op. En toen dacht ik, ja, kan ik wel zelf doen. Maar hoe leuk is het als ik gewoon een doos van die dingen bestel en aan een paar gelukkige mensen via de NPO Luister-app die zich melden, er eentje geef. Nou, ik zit even, ik kan het bijna niet bijhouden. Er komen zoveel appjes binnen van mensen die zeggen, oeh, gratis snackie, nou, dat zou ik wel lusten. En jij weet ervan, hè, Marijn, want jij weet hoe lekker die dingen zijn.
1: Oh man, die dingen zijn zo lekker.
0: Ja, omschrijf ze eens eventjes dan aan de rest van Nederland.
1: Het is zoet, maar niet puur zoet. Dat gebrande, gekarameliseerde custard bovenlaagje is echt orgastisch lekker.
0: En deze meneer die ik sprak, die dus in Portugal geboren en getogen, die zei, ja, maar ja, in Nederland, we hebben ze wel bij Lidl, maar dat is ja, slecht, zat hij tegen mij te zeggen. Dus hij zei, ik maak ze zelf, ik maak de allerlekkerste. Jij zou wel een klein doosje willen.
1: Oh, nou, heel graag.
0: Nou, mooi. Dan schrijf ik eventjes op Marijn. Dan fix ik eventjes je adres. En dan tegen de tijd dat zij terug zijn van vakantie, want ik heb vandaag even met die dame geappt. Ze is nog wel een paar weken op vakantie, maar als ze terug zijn, dan ga ik ervoor zorgen dat het naar je toe komt.
1: Dan is het alleen maar grotere verrassing.
0: Zo is het ook. Marijn, dankjewel voor je goede sales pitch.
1: Ja, jij ook. Bedankt.
0: En Joost, jou zijn ze eigenlijk gewoon door de neus geboord, als ik het goed begrijp.
2: Dat ligt
0: een beetje
2: aan mezelf.
0: Ja, okay, ja, het ligt aan jezelf. Maar jij was eigenlijk van plan om die pastel de nata te gaan proeven in Portugal, maar wat gebeurde er toen?
2: Nou, ik ging daarheen voor een halve triathlon en ik durfde het niet aan om andere dingen te eten dan dan mijn maag kent. En toen op zondag is het niet meer gelukt.
0: Jij was in verband met sportactiviteit, zeg maar. Wat deed je daar precies?
2: Ik was een halve triathlon doen voor Kika.
0: Oh, een halve triathlon? Holy moly! Oké, dan snap ik op zich wel dat je niet zo'n hele bak met kustard erbinnen gaat werken, want je weet niet wat je buik daarmee doet.
2: Nee.
0: Dus jij zegt eigenlijk, ik zou wel graag, hoe noem je dat? Ik zou wel een soort revanche willen.
2: Nou, ik zou de echte, want je hebt het hier in Nederland ook wel. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde als worstenbrood eten boven de rivieren.
0: Ja, goede vergelijking inderdaad. Nou ja, als jij een doosje wil, Joost, dan schrijf ik even je naam op. En dan gaan we dat voor je regelen.
2: Ah, supercool.
0: Gaan we doen. Nu op 3FM, Jelly Roll. Dit is

0: mooi. Dan schrijf ik eventjes op Marijn. Dan fix ik eventjes je adres. En dan tegen de tijd dat zij terug zijn van vakantie, want ik heb vandaag even met die dame geappt. Ze is nog wel een paar weken op vakantie, maar als ze terug zijn, dan ga ik ervoor zorgen dat het naar je toe komt.
1: Dan is het alleen maar grotere verrassing.
0: Zo is het ook. Marijn, dankjewel voor je goede sales pitch.
1: Ja, jij ook. Bedankt.
0: En Joost, jou zijn ze eigenlijk gewoon door de neus geboord, als ik het goed begrijp.
2: Dat ligt een beetje aan mezelf.
0: Ja, okay, ja, het ligt aan jezelf. Maar jij was eigenlijk van plan om, om die pastel de nata te gaan proeven in Portugal. Maar wat gebeurde er toen?
2: Nou, ik ging daarheen voor een halve triathlon. En ik durfde het niet aan om andere dingen te eten dan, dan mijn maag kent. En toen op zondag is het niet meer gelukt.
0: Jij was in verband met sportactiviteit, zeg maar. Wat deed je daar precies?
2: Ik was een halve triathlon doen voor Kika.
0: Oh, een halve triathlon? Holy moly! Oké, dan snap ik op zich wel dat je niet zo'n hele bak met kuststart erbinnen gaat werken. Want je weet niet wat je buik daarmee doet.
2: Nee.
0: Dus jij zegt eigenlijk, ik zou wel graag, ja, hoe noem je dat? Ik zou wel een soort revanche willen.
2: Nou, ik zou dit echt, want je hebt het hier in Nederland ook wel. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde als worstenbrood eten boven de rivier.
0: Ja, goede vergelijking inderdaad. Nou ja, als jij een doosje wil, Joost, dan schrijf ik even je naam op. En dan gaan we dat voor je regelen.
2: Ah, supercool.
0: Gaan we doen. Nu op 3FM, Jelly Roll. Dit is...

0: Een halve triathlon? Holy moly! Oké, dan snap ik op zich wel dat je niet zo'n hele bak met kuststart erbinnen gaat werken, want je weet niet wat je buik daarmee doet.
1: Nee.
0: Dus jij zegt eigenlijk, ik zou wel graag, hoe noem je dat? Ik zou wel een soort revanche willen.
1: Nou, ik zou zeggen, echt, want je hebt het hier in Nederland ook wel. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde als worstelbrood eten boven de rivieren.
0: Ja, goede vergelijking inderdaad. Nou ja, als jij een doosje wil, Joost, dan schrijf ik even je naam op. En dan gaan we dat voor je regelen.
1: Ah, supercool.
0: Gaan we doen. Nu op 3FM, Jelly Roll. Dit is...

0: Steps. Hoorde je bij 3FM. Het is bijna 2 uur. Vandaag even geen Sofie Hielkema na 2 uur, maar wel Sebastiaan Okhuizen. Is er, zoals voordat je begint, iets dat je met het land zou willen delen?
1: Zo, nou, het is weer maandag.
0: En zo is het maar net.
2: Zometeen op 3FM.
3: Sebastiaan.
2: Met

0: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Het is Bol 7-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Met alleen vandaag Samsung smartphones en tablets tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. Fijn voor als je vaak onbereikbaar bent. Dus deel hem ook even met je puberzoon. Score alle deals in de app.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost op sunweb.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Ja, de maandag, hij is nog steeds bezig, maar het einde is in zicht. Zometeen de allerbeste muziek om nog even op door te knallen. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
20: Hey Sebastian, goedemiddag. Burgemeesters wilden na de eerste lockdown in coronatijd minder snel van de crisismaatregelen af dan het kabinet. NOS op 3. Dat zei de burgemeester van Nijmegen, Bruls, net tegen de enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. In de zomer van 2020 mochten bijvoorbeeld evenementen alweer doorgaan. Maar dat ging Bruls te snel.
8: Voorbereiding qua vergunning verlenen, 6-8 weken is niet. Soms duurt het wel langer als het om grote evenementen gaat. Ja, je kunt niet in mei gaan aankondigen, volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. Ja, daar hebben we wel een kabinet op gewezen van, hey, laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere, namelijk te snel alles open.
20: Tijdens het coronavoor gaf Bruls ook aan dat de coronamaatregelen niet altijd duidelijk waren. De Amsterdamse modeondernemer Martijn In moet langer de cel in. Het Hof legt hem in hoog beroep 3,5 jaar cel op. En dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens de rechter is ook bewezen dat twee mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Martijn In was een bekend gezicht in de Amsterdamse modewereld. Met zijn bedrijf Moam koppelde hij jonge ontwerpers aan bekende merken. In het centrum van Amsterdam is vanmiddag een deel rond het Leidseplein een tijd afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Er liepen agenten in kogelwerende vesten rond. Een toeristenbus stond midden in dat afgezette gebied. En wat er aan de hand was en of de dubbeldekkerbus daar iets mee te maken had, weten we niet. Vanavond speelt het Nederlands elftal de allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. De wedstrijd is tegen Oezbekistan, is in New York. Afgelopen woensdag verloor Oranje nog met 0-1 van Algerije. Ja, vanavond moet het dan ook echt beter, vindt Koeman.
21: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
20: Nou, komende zondag is de eerste echte WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal in de Verenigde Staten. Het duel is tegen Japan om 10 uur Nederlandse tijd. En nog weer voor je de rest vanmiddag. Vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
22: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A7 Heerenveen-Hoorn. Voor Den Oever een kwartier vertraging. En 2 files richting de Duitse grens op de A12 Arnhem-Oberhausen. En op de A76 Geleen richting Aken. Allebei een kwartier vertraging.
23: 3FM.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
24: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
26: In het voetbal zijn er momenten...
27: Bergkamp 2-1!
26: ...die impact maken.
28: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
27: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
26: Waar je ook was,
28: zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja! Ho, ho, ho.
26: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
32: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
33: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
34: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
35: Vanavond in Dertigers.
36: Wie is de gelukkige vader?
37: Jonas.
36: Oh,
38: hij wordt gewoon papa.
39: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
40: Waarom moet het dan geheim houden?
41: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als dit wordt.
42: Wie zit jij zo te appen? Ken deze blik.
43: Is het nou officieel?
35: Ama serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij Binnenvara op NPO 3.

Jamelia. Superstar hoorde je bij 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van superstar Sophie Hielkema. Die is even een dagje niet. Morgen is ze er gewoon weer bij. Geen zorgen. Dan is ook jouw werkplek gewoon weer helemaal compleet. Ik ga er wel gelijk voor zorgen dat los van de afwezigheid van Sophie er gelijk nog meer mensen gaan balen. Want als je afgelopen vrijdag dacht, ik wacht nog wel heel eventjes. Even kijken hoe het allemaal werkt met eventueel de vakantieperiode. Met de kerstvakantieperiode. Met tickets halen voor Nothing But Thieves. Januari in de Ziggo Dome. 2 shows. Ja, dan baal je denk ik wel. Die waren binnen no time uitverkocht. Tot een paar jaar geleden was het nog best wel normaal om eerst even je album uit te brengen. Of in ieder geval, ja, grotendeels. En dan daarna pas de tour in de verkoop te laten gaan. Zodat fans zelf een beetje konden bepalen of ze de muziek die nieuw uitkwam wel leuk genoeg vonden. Nee hoor, dat laten we allemaal achter ons in 2026. 1 liedje hebben we pas van het nieuwe album Stray Dogs and Nothing But Thieves. En het album is dus nog niet eens uit. Maar nu al 2 ram uitverkochte concerten in Amsterdam. En het is ook gewoon wel logisch hoor. Want die eerste track van het album die we al hebben, dat is gewoon ouderwets Nothing But Thieves. Lekker veel gitaren, ook nog heerlijk. Nothing But Thieves, nummer 3FM met Evolution.

gaat nog steeds als een raket. Werkelijk waar in de streamingcijfers wereldwijd. Michael Jackson hoorde je bij 3FM met The Way You Make Me Feel. Allemaal te danken aan de grote biopic die natuurlijk afgelopen maand uitkwam. Ik heb hem nog niet gezien. Ik zit aan het twijfelen. Ik heb vanavond op zich wel tijd om even lekker naar de bios te gaan. En zelf niet de allergrootste Michael Jackson fan. Dus ik ben benieuwd. Als jij hem hebt gezien en je denkt, hey, ook voor je, oh, wat voor jou ze was, laat me even weten via de NPO Luisterapp. Deel 2 schijnt ook al in de making te zijn na het succes van deel 1. Maar dat wordt dan niet zo'n hele spannende film of zo. Want dan weten we toch allemaal uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Aan het einde gaat Michael Jackson dood. Tja, dat is geen verrassing meer. Hey, zometeen één grote dikke bak aan zonnetjes op de radio. Misschien wel muziek gezien de top 3. Wacht even hoor. Misschien muziek gezien wel in... Hier staat iets wat ik heb opgeschreven, dat klopt niet meer. We spreken zo meteen. The Måneskin en The Loneliest.

je bent niet zomaar 3FM mega. Het is best wel een drempel om dan overheen te gaan. Iedere werkdag duikt Sophie ook in het archief van alle 3FM megahits in Megahit Memories. En als jij er alvast achter kan komen welke megahit ik zo meteen voor je ga draaien in Megahit Memories, dan krijg jij een ontzettende shout-out op de radio. Kun je even een beetje reclame maken voor jezelf. Dat verdien je. Dat verbale schouderklopje, toch? Ja, man. Ik ga je 1 seconde laten horen van de track die ik zo meteen voor je ga draaien. En jij kan via de NPO Luisterapp laten weten welke track jij denkt dat dit is. Wacht even hoor. Klinkt een beetje als zo'n buis. Zo'n buis met auw. Auw. Nou ja, als jij weet welke track dat is. De track met de huilbuis. Laat me weten via de NPO Luisterapp. Spreek ik je zo meteen naar Bruno Mars. En eerst Milky Chance.

Ik weet niet of je er tijd voor hebt, maar ik wil je even 10 jaar mee terug in de tijd nemen. Naar 2016. Het jaar van de eerste Formule 1 winst van een Nederlander ooit. Max Verstappen. Goud op de Grand Prix in Barcelona. 2016. Pokémon Go. Nou, meer hoef ik ook niet te zeggen over Pokémon Go, denk ik. En het eerste seizoen van Stranger Things. Hebben we dan weer mooi afgesloten de afgelopen jaren. Mooie 10 jaar cyclus. En de Deense zangeres Me kwam met een monsterhit. Heerlijk zomers geluid, niet Lean On van Major Lazer, waar ze ook de vocals op verzorgde. Dat werd dan weer geen meegeheet, maar deze dus wel. Deze final song, goed geraden in de NPO Luisterrap door Lars, Arjan, Barry, Boy, Chris en Marieke. Vandaag na maanden van afwezigheid weer eens op de radio, dankzij Mega Hit Memories. Me, met final song.

Billie Eilish bij 3FM. Birds of a Feather. Ik heb muziek voor je klaar liggen van Martin Garrix en Ed Sheeran. Is daar plaatst Martin Garrix afgelopen week dat hij heel veel druk bezig is met van alles. Hij heeft nu eindelijk de tijd gevonden om Repeat It met Ed Sheeran dan af te maken. Dat is degene die je zo meteen gaat horen. Ook wel de tijd genomen om te toeren, om zijn vaarbewijs te halen en pro te worden in allemaal andere hobby's die hij al had. Maar één ding is er na 12 jaar druk bezig zijn als artiest nog steeds bij ingeschoten. En dan snap ik niet dat je wel tijd maakt voor je vaarbewijs. Dat is namelijk, hij heeft nog steeds zijn rijbewijs niet. Nog steeds niet, Martin Garrix. Nou ja, met zoveel geld hoeft het natuurlijk ook weer niet. Je wordt toch overal naartoe gereden en gevlogen. Maar mocht je hem ooit nodig hebben om naar Schiphol te komen, nou, dan hoef je hem niet te bellen als beste vriend. Je hoort hem zo, normaal Smith. Nou, Horn.

En dan snap ik niet dat je wel tijd maakt voor je vaarbewijs. Dat is namelijk, hij heeft nog steeds zijn rijbewijs niet. Nog steeds niet, Martin Garrix. Nou, met zoveel geld hoeft het natuurlijk ook weer niet. Je wordt toch overal naartoe gereden en gevlogen. Maar mocht je hem ooit nodig hebben om naar Schiphol te komen, nou, dan hoef je hem niet te bellen als beste vriend. Je hoort hem zo, normaal smitten. Nou, Horn.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nog een uurtje, dan begint hij weer de bijna nummer 1 middagshow. Ready voor het WK, Barenten Benner om 4 uur eerst. Laatste nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
3: Goedemiddag, de overheid doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan.
4: NOS op 3.
3: Want de huidige aanpak van discriminatie zou vooral gericht zijn op incidenten en niet op patronen die ingeslepen zitten in de samenleving. Discriminatie en racisme zijn diep geworteld en komen nog steeds veel voor, zegt de commissie die erover gaat.
5: Het gaat om geslacht, het gaat om godsdienst, het gaat om mensen die een handicap hebben, het gaat om seksuele geaardheid. We hebben heel veel gronden gevonden waarop discriminatie plaatsvindt, zelfs oudere discriminatie, als je bijvoorbeeld kijkt in relatie tot de arbeidsmarkt.
3: De overheid moet volgens die commissie niet alleen stoppen met zelf discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ander nieuws dan. Iran zegt te stoppen met de aanvallen op Israël, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat wel gebeurt. Sinds gisteravond bestoken Israël en Iran elkaar opnieuw met raketten. EU-buitenlandchef Kaya Kallas betreurt die recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en hoopt dat de landen snel met elkaar om tafel gaan.
6: There has to be a diplomatic solution and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this.
3: Amerikaanse president Trump roept Israël en Iran op te stoppen met die aanvallen en zegt dat er nu vredesonderhandelingen aan de gang zijn. En dan sluiten we af met een lieve actie in Egmond aan Zee. 2 weken geleden brandden daar 2 familiestrandhuisjes af. Ja, die huisjes worden van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven. En andere strandfamilies in Egmond aan Zee schieten nu te hulp met een inzamelingsactie.
7: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
8: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
9: Dat moet goed doen.
8: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
3: 2 andere strandhuisjes die beschadigd raakten tijdens die brand zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Heb ik nog weer voor nu of veel plekken nog droog? Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Kijk maar naar morgen. Het begint bewolkt, later flink wat regen met ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer een graad of 18.
2: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Los van de gebruikelijke files richting de Duitse grens is er een bijzondere file op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Oorschot. Een half uur vertraging. De rest van de files in Nederland is nog 10 minuten of korter.
10: 3FM.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Sebastiaan Okhuizen.
1: En zo Knol, je bent gewaarschuwd.
2: Ja, ik ben niet het commissariaat van de media. Nee, er zijn kapers op de kust.
1: Vertel je zo meer over naar Justin Timberlake. What goes around, comes around.

0: hoeveel procent zouden we nu zijn ongeveer? Ik denk dat we, ja, vandaag zitten we wel op 99% hoor, van het downloadproces, het laadproces. Het nieuwe album van Olivia Rodrigo komt vrijdag uit. Je ziet Pretty Sad for a Girl So in Love. Zin in. Van dat album hoorde je zojuist op 3FM Drop Dead. Het is Sebastian hier. Goedemiddag. Nog even een uurtje op de plek van Sophie Hielkema, die er morgen gewoon is. Maar niet getreurd. Ook vandaag gewoon weer een Hocus Focus mix op de planning. Jij maakt ook wederom kans op een hele dikke snoeppot om jouw werkplek te vergezellen of gewoon je voorraadkast te vergezellen en lekker aan te spekken. Dat binnen nu en een half uur die Hocus Focus mix kun je ook even lekker richting het einde van je werkdag knallen. Er is nog heel veel andere muziek voor je op de planning. Tate McRae komt eraan, de Rembrandts komen eraan met I'll Be There For You. En eerst nieuwe muziek van de Noorse Enzo Knollen. En dat is een hele rare zin dit. Ik dacht niet dat ik hem ooit zou zeggen. Nee, de Bausa, man uit Noorwegen, die kunnen niet alleen gewoon heel goed muziek maken. Ik ben ook gisteren op hun YouTube-kanaal gestuit. En daar zijn het niet zomaar wat gewoon videoverslagen van optredens of ik veel van alles wat je kan publiceren als artiest. Nee, ze maken tegenwoordig ook echt vlogs. 24 hours in India. Ik zou er op tijd bij zijn, want dit is een beetje de content die je kan verwachten.
1: That was actually one of the best drinks or shots I've taken my whole life.
0: Nou, dat is bijna niet te horen ook. Nu hebben ze nog 400 abonnees. Je hoorde ze sowieso als eerste bij 3FM. Maar je kan ook als eerste fan worden van een YouTube-kanaal. De Bausa hoor je nu op 3 met Magnetic.

Sebastian, we houden van je. We zijn er met z'n vijf aan het luisteren in een rode Toyota Prius. En we houden van je. Blijf nooit, blijf dit altijd doen. Doei. 3FM. 3FM.

0: Dave McRae met 3FM. You're the greedy.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De afgelopen, wat is het? 2,5, misschien 3 weken heb ik 1 plaat extra veel gedraaid op 3FM. Ik ben een gigantisch fan van sowieso van deze band op zich. Maar vooral van deze nieuwe track. Het is weer een stapje wat mij betreft in de favoriete richting. Ze kunnen namelijk een hoop geluid maken, ze kunnen hele gevoelige liedjes maken, ze kunnen enorm uitpakken. En eigenlijk zitten ze qua gevoel op deze track gewoon precies daartussenin. En dat is, wat mij betreft, bij Higo mijn favoriete plek. Het is een nieuw liedje, wat hopelijk ook gaat leiden naar heel veel nieuw werk, heel veel nieuwe shows, misschien wel een nieuw album. Mochten jullie luisteren, jongens, schiet op. Kan niet wachten. Echt, wat een tune. Vallen in geluk is nieuw bij 3FM.

0: Lang niet gehoord, fijn om weer te draaien. David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over bij 3FM.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Nou, nu gaan we jou eens eventjes goed uit de mud helpen. Mocht je erin zitten, hè? Want samen staan we sterker op de maandagmiddag. Dus sta ik je graag bij tijdens de laatste uurtjes van deze werkdag. Mocht je nog een moeilijke klus hebben. Mocht je een moeilijk taartje hebben dat je echt gedaan moet hebben voordat het 5 of weet ik veel wat je laatste werkuren zijn is. Ja, dat kan toch wat anders zijn dan 5 uur. Dat kan gewoon. Dat is heel normaal. Zometeen de Hocus Focus Mix. Tover jouw laatste beetje focus bij je naar boven door middel van een muzikale mix met alle ingrediënten om je even op te laten bloeien. Het enige dat ik van jou wil weten is dan, ja, waar dient de Hocus Focus Mix vandaag voor? Wat moet jij zometeen echt nog even fixen halverwege deze werkmiddag? Als het einde een beetje in zicht is tenminste. Wat is het klusje dat je nog moet klaren? Wat moet er nog gefixt worden? Ik weet dat ik zometeen als ik om 4 uur naar huis ga een hele grote stapel afwas nog te doen heb. Het heeft dan weer niks met werk te maken. Maar ook dat zijn de dingen die je gewoon kan fixen tijdens de Hocus Focus Mix. Dus pak de NPO Luisterapp erbij. En laat weten welk klusje jij zometeen gaat klaren tijdens de Hocus Focus Mix. Want Roxy Dekker komt er nog aan met Sugar Daddy. Eerst toch wel de

0: Roxy Dekker, Sugar Daddy. De Hocus Focus Mix. Alright, ben je er klaar voor? Alles wat nog op je to-do-lijstje staat, kan er in principe binnen 10 minuten af. Vandaag in de Hocus Focus Mix onder andere Calvin Harris, James the Hype Man en het koppel uit het nieuws van de afgelopen week. Ja, Maan en Kolfband ga je horen. Kortom, genoeg om even al je frustraties weg te werken in de Hocus Focus Mix. Onder andere Jordi is dat van plan, die stuurt via de NPO Luisterapp. Ik ga mijn motor schoonspuiten bij de wasstraat. Die is behoorlijk smerig geworden afgelopen weken met al die vieze natte modder op de weg. Ja, goed bezig Jordi. En Iris is net terug van een meeting. En nu, oh god, Iris toch, moet nu koffieapparaat gaan schoonmaken. Nou, moet je altijd wel een beetje op letten. Mocht je de luxe hebben om te kiezen waar je gaat werken, ga niet ergens werken waar ze café-diensten hebben, toch? Dat lijkt me wel chiller. Laat vooral weten via de NPO Luisterapp, wat is het klusje dat jij nog moet fixen tijdens deze Hocus Focus Mix? Doe je dat, dan maak je kans op een rijkelijk gevulde snoeppot. Voor op kantoor, voor thuis, waar je ook wil, die snoeppot kan voor jou zijn. Laat het snel weten via de NPO Luisterapp. Spreek ik je zo naar de Hocus Focus Mix van vandaag.
1: 3FM.

0: opgeruimd in de studio tijdens de Hocus Focus Mix. Was ook weer dringend nodig van al die pleurisbenden hier overal. Studentenhuis 3FM. Het is 24/7 open. We kunnen er ook niks aan doen. In de Hocus Focus Mix hoorde je Calvin Harris, Wreck-N' Bone Man met Giant. Pulse, My Number, James Hype, Mickey De La Rosa met Ferrari. Purple Disco Machine, een remix van Hurt's Wonderful Life. En Maan en Goldband met Stiekem. Wat was je hoogtepunt in de mix, Nienke?
1: Oh ja, mijn hoogtepunt was dat ik een showroom aan het inrichten ben. Tenminste op papier. Dus we moeten verzekeringen regelen, energiecontracten.
0: Nou.
1: Mijn collega's bezig met het bestellen van de vloeren. Dus dat zijn we allemaal aan het doen.
0: Dan kun je wel een mixie gebruiken voor de focus inderdaad. Wat voor showroom moet ik voor me zien?
1: Het is een showroom met open kappingen en ze zitten in Duitsland. Dus we moeten er ook een best wel aantal uurtjes rijden om, als we daarheen willen. Dus voor de chauffeurs is het ook fijn om lekker mixje te horen.
0: Ja, ja, ja, maar een soort allemaal tuindingen of zo dan? Voor open kappingen zeg je?
1: Ja, precies, voor je tuin. Ja, om lekker in de tuin te zitten als het regent of juist als de zon schijnt.
0: Maar eigenlijk komt wel alles aan op jou. Iedereen richt het dan in, maar jij bent degene die de contracten dan regelt. Als jij je werk niet doet, als jij je werk niet goed doet, nou, dan mislukt eigenlijk het hele project, toch?
1: Ja, ja, dat is superbelangrijk werk.
0: Ja, zeker. En met wie ben je allemaal aan het werk? Wie zijn je collega's waar je mee nu mee zit?
1: Nou, Michel, Janne, Mark.
0: Dat was het.
1: Die zitten er nu. Maar de rest is ook allemaal onderweg. Wouter, Rob,
0: nou,
1: iedereen is onderweg.
0: Goed nieuws, er komt zo snel mogelijk jullie kant op. De snoeppot van de Hocus Focus Mix. Zodat iedereen even wat extra hard met een suikertje erin kan werken.
1: Super fijn, daar hebben we zin in.
0: Nienke werkt ze nog vandaag en...

Ray, Where Is My Husband, hoorde je bij 3FM. De maandagmiddag loopt bijna op zijn einde. Maar het kan alleen maar echt gedaan worden met de bijna nummer 1 middagshow. Zometeen vanaf 4 uur. Barend, Benner, Jelmer, de hele hut zit weer voor je klaar. Richting het WK kruipen we. Zin in? Ik wel. Veel plezier zometeen bij de middagshow. Dit zijn de Peppers nog. En Tell Me Baby.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
4: Vanavond in Dertigers.
5: Wie is de gelukkige vader?
6: Jonas.
5: Oh,
7: hij wordt gewoon papa. Hij nog steeds zal blijven.
8: Waar moet het dan geheim aan?
9: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze het hoort.
10: Wie zit jij zo te appen? Ken deze blik.
11: Is het nou officieel?
4: Amaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
15: Sneller!
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 0,5 kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: gedaan voor Nel en ik, die jouw leven gaat veranderen. Nel haar leven gaat veranderen en die van mij.
1: Zo, ik ben
0: maar geen
1: niet.
0: grap.
1: Okay.
0: Je hoort het binnen nu in 10 minuten eerst NOS op 3. Dit is Stef Wandstra.
2: Ja, goedemiddag, de maanden. Tijdens de coronacrisis veel twijfels over het instellen van de avondklok.
3: NOS op 3.
2: Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls vanmiddag, destijds voorzitter van de 25 veiligheidsregio's, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruls is niet te spreken over burgemeesters die de avondklok niet wilden handhaven.
4: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen. We waren wel, daar moet je ook bestuurlijk niet te laf in zijn, kwamen wel echt wel tot een advies, ook al hadden we bedenken van oké, ga het maar doen.
2: Het verhoor van Bruls zit er inmiddels op. Later deze week is ook nog toenmalig premier Rutte aan de beurt. Er duiken steeds vaker termieten op in ons land. Die insecten komen hier eigenlijk van nature niet voor. Termieten worden binnengehaald via internationale handel, zoals in olijfbomen. De insecten kunnen flinke schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en ook andere dingen met hout erin. Onderzoekers willen dat de overheid meer gaat doen om termieten hier in Nederland uit te roeien. Israël stopt voorlopig met aanvallen op Iran. Een hooggeplaatste functionaris zegt dat de aanvallen op Iran worden gestaakt op verzoek van Trump. Volgens Israëlische media hebben de Amerikaanse president en de Israëlische premier Netanyahu vandaag met elkaar gebeld. En in dat gesprek zou Trump hebben gevraagd om die aanvallen te stoppen. En in het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en inmiddels ook alweer opgeruimd. De Britse 500 tonner werd afgelopen december al ontdekt onder het stationsplein in Eindhoven. Maar toch is hij nu pas ontmanteld, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: Dat heeft alles te maken met het spoor hiernaast. Voor die operatie moest het treinverkeer uren worden stilgelegd en dus hebben ze gewacht op geplande werkzaamheden. En die waren afgelopen weekend pas en daarom is hij nu dus pas weggehaald.
2: Ja, de explosieve opruimingsdienst heeft die bom net buiten Eindhoven tot ontploffing gebracht. Nog weer voor je vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Morgen begint wat grijs. Later komt er een flinke bak regen aan met ook onweer erbij. Het wordt ongeveer een graad of 18.
0: 3FM met het verkeer. De A12 Duitse grens Utrecht voor grijs wordt 13 minuten. De A15 Rotterdam-Nijmegen voor Arkel 13. De A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 12. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Inland 7 minuten.
3: 3FM.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Vanavond in Dertigers.
9: Wie is de gelukkige vader?
10: Jonas.
9: Oh,
11: hij wordt gewoon papa.
12: Ik ben nog steeds zo blij van je.
13: Waarom moet het dan geheim aan?
14: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
15: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
16: Is het nou officieel?
8: Drama-serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.

0: this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Kid en Banner, olé, olé, olé, richting de USA. Dat staat op een seconde of 70 miljard. Nee, weet ik niet. We gaan beginnen. Wat zie ik eruit?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat zie ik lijk wel, ik lijk wel een woningbal zo goed.
2: Nou, ik vind echt. Maar heb jij een nieuwe tanner?
0: Nee.
2: Heb je een nieuwe crème?
0: Nee, maar kijk dan naar dat scherm.
2: Ja, jij zit in de Korean skincare, denk ik.
0: Maakt niet uit. Nel, even, we gaan vrijdag gaan we richting Amerika. Ook even voor jou als luisteraar van dit radioprogramma.
2: Ja.
0: Misschien even een heel goed idee om alvast even dingen door te geven waarvan jij het leuk zou vinden als we die een beetje mee gaan nemen. In de uitzending of dat we daar gaan doen. Nel, ik weet dat het voor jou een hele lange dag is, maar probeer een klein beetje erbij te houden.
2: Ja, ik zit al steeds naar jou te kijken. En het lijkt wel alsof je hoofd van glas is.
3: Barend heeft momenteel op de webcam een glansrol.
2: Oh.
0: Ja. En jullie zien er gewoon uit als twee megastallen.
2: Ja.
0: Hey, even, we gaan komende vrijdag richting de USA. Zaterdag is de show daar vandaan. 4 uur lokale tijd. Of nou ja, 4 uur gewoon hier de tijd. En daar 9 uur lokale tijd. Ik heb net iets gekocht, Nel.
2: Ja!
0: Wat ons beide levens gaat veranderen. Want we zijn niet alleen maar op de radio. We zijn ook op het YouTube-kanaal van Poont, onze broodheer.
2: Inderdaad.
0: Zijn we te bewonderen. Ben je daar wel klaar voor trouwens?
2: Nou, waarom niet?
0: Nou ja, wij staan nu in één keer op het Poont-kanaal. Tussen Gidi Markusauer op vakantie en wat vinden we van AZC's. Kom jij in één keer met je vrolijke bek. En ik, ja, wij worden natuurlijk compleet afgemaakt daar.
2: Ja.
0: Maar dat is leuk. Dat
2: ja,
0: is alleen maar
2: een
0: goed.
2: Beetje balans.
0: Oké. Okay. Nee, ik heb voor ons gekocht.
2: Ja.
0: 2 selfie sticks.
2: Hey!
3: Oh!
0: Dat we onze dingen even goed. Dat is lekker toch?
2: Oh, wat kan er genieten om jou met de selfie stick door Dallas of Kansas te zien lopen.
0: Nou, wat dacht je van zo?
2: Hello America!
0: Nou jongens, we gaan maar snel beginnen. Ik merk aan Nel dat het een hele lange dag voor er is. Wat ik ook begrijp hoor.
2: Ja.
0: De spanning begint toe te nemen en we moeten al even. Laten we even dit doen.
4: Wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Ja. Kom maar, Nel, want je bent al een kwartier bezig met...
2: daarover gesproken. Je zegt inderdaad, Nel, de spanning zit hoog. Ik merk het ook, ik ben een beetje gestrest.
0: Ja,
2: ik
0: voel het.
2: Nou ja, soms hebben mensen dat, soms hebben mensen dat als ze spannende dingen gaan doen.
0: Ja.
2: Dus ik heb gisteren een oefening gevonden.
0: Ja.
2: En het schijnt namelijk zo te zijn, als je 40 seconden lang je tong uitsteekt... Nou, 40 seconden is toch best al lang. Hè, je steekt je tong uit... dat dit dan je stresshormoon cortisol sneller verlaagt... dan welke ademhalingsoefening of bewegingsoefening of medicijn dan ook.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat vond ik echt een hele goede tip. Ben je vandaag een beetje gestrest of zoals ik? Gewoon een beetje gespannen omdat er allemaal nieuwe dingen gaan komen. Even die tong 40 seconden eruit. Ook voordat je iets spannends kan doen, vond ik een goed nieuwtje.
0: Nou, ga maar even 40 seconden op de gang zitten dan.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Zal ik hem even bijpakken? Ik heb het volgende. Volgens een onderzoek voelen koppels zich vaak meer verbonden... wanneer zij gedurende de dag regelmatig kleine berichtjes of updates naar elkaar sturen.
3: Oh.
0: Gaat hierbij niet om lange gesprekken, maar juist om korte berichten, grappige foto's of een simpele vraag hoe iemands dag verloopt. Nou, laat ik even de dingen van mijn relatie erbij pakken. Dit is vandaag. Hè? Dit is...
2: Wat heb je vandaag gestuurd?
0: Oké, het eerste updateje vandaag heen en weer was...
3: Och, wat is Nelly toch druk.
0: Even kijken. 16 over 8 is dat.
2: Oh, dat is vroeg.
0: Dat is 8 uur 22. Toen weer naar elkaar om 8 uur 31.
2: Wat was 16 over 8?
0: Ja, ja. Dat kan ik niet voorlezen. Want dat is iemand zo dusdanig privé dat ik daarmee in de problemen kom.
2: Oh.
0: Het is wel lastig man. Hij moet het echt zelf doen. En als hij geholpen wil worden, zo kan je ook niks. Dat is het antwoord wat zij erop
3: had je ook gewoon tegen mij kunnen zeggen. Hè?
0: Ja. Dat is waar. En de laatste update is... het was zo lief. Ik moest van binnen een beetje huilen.
3: Oh.
0: Maar dat is een beetje hoe het gaat. Dus wij blijven gewoon bij elkaar. Hè? Het kan niet anders. We gaan trouwen volgend jaar. Eerder dan hel. Let maar op.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja,
3: Gina de Vries die heeft het nieuws net niet gehaald.
0: Oh.
3: Zij was namelijk een boom ingeklommen om haar papegaai te redden. Het probleem was alleen dat de papegaai kan vliegen en Gina niet. Dus ze zat bovenin die boom en toen moest de brandweer erbij komen. Die is net de brandweer uit de boom gehaald. En 1,5 uur heeft ze vastgezeten in die boom.
2: Dan hou je wel echt veel van je papegaai.
0: Ja, ze komt uit Drachten. GGZ heeft daar een afdeling vrijgemaakt.
2: Nou.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: We gaan bijna richting Amerika. Even oefenen alvast hoor.
5: De middagshow.

0: Herman, onze Jan Gussinklo. Dat is iemand die wel heel veel weet. En Sascha, die appt ook naar de NPO-luisterapp. Hoi, hoi, hoi. Ik wil bij deze even Jelmer bedanken. Vorige week had het over Electric Callboy.
1: Ja.
0: En omdat ik het over het algemeen wel kan waarderen, Jelmer zijn muzieksmaak, heb ik afgelopen weekend even de livestream van Rock Am Ring. Deze... Dyslexie. dit is een spotje voor dyslexie. Ja, ja. Voor het nieuwe gezicht van
2: het
0: de dyslexie.
2: Het maakt niet uit, je kan nog steeds radio-dj worden.
1: Graag gedaan, Sascha. Ja.
0: Sascha die heeft er even naar zitten kijken. Leuk, man.
1: Ja, man.
0: Wat is dat, Electric Callboy?
1: Dat is een beetje... ik denk dat jij het ook wel kan waarderen.
0: Oké. Okay.
1: Het is namelijk 90's house, ja. Gemixt met metal.
0: Oh!
1: Dus aan de ene kant denk je, hey, dit is 90's. Ja. Als je een instappertje wil, is Hypa Hypa is een goeie. Het is eigenlijk, als ik Hypa Hypa zeg, dan dat is inderdaad een soort scooter. En daarna hoor je in één keer metal.
0: Maar ze doen ook allemaal covers van bekende platen.
1: Ja, het is echt geweldig.
0: Ratata, Pump It, zie je.
1: Ja, en dan doen ze... Ja, ik zou bijna zeggen draaideren, vind
2: je. Ja, heb je niet even een
1: ik
2: stukje?
1: Ik denk, een stukje kan best wel, hoor.
2: Een beetje zo
0: dat hebben wij nooit van je leven in
1: Hypa,
0: de...
1: Hypa,
0: in de Electric
1: Callboy.
0: Dat hebben wij
1: die hebben niet in het systeem.
2: Jawel.
1: Nee, dat moet...
0: Jawel, Pump It Live at Pinkpop 2023. Nou, even een klein stukje. Ja. Hebben we een beeld.

0: Ja, dit stukje kun je afhaken.
1: Oh.
0: Ja,
1: maar oké.
0: Kijk, we hebben beelden bij. Kijk, dan zie je, ze er ook.
1: Leuk man, een beetje de Pride Utrecht, maar dan anders.
0: Ja, ja inderdaad. Beetje, ja, leuk hè.
1: Oké, jongens, bij deze gesignaleerd en gedaan over muziek gesproken. We hebben te maken met Nelly Banner, die snel nat gaat als het gaat om emotionele muziek. En vorige week kwam ze al naar voren met het liedje van S10 en Oscar de Wolf, wat je zo geweldig vond.
2: Oh ja, vind ik zo mooi.
1: Het is een mooi liedje.
2: Ja, ik vind het zo mooi en ik vind hen samen ook echt, ik weet niet. Ik ben helemaal gewoon S10 en trouwens Oscar, of Max ook van Oscar en de Wolf. Zij kunnen gewoon in hun liedjes gewoon laten horen. Als je hard huilt of als je een beetje hoop nodig hebt, dat is echt, nou, ik vind dat echt ziek goed.
1: Live, vorige week, uit de ochtendshow van Weinig en Jamie. Moet je horen, geweldig.

0: Live uit de ochtendshow van Wijnand en Jamie. 7 South, Estien en Oscar in de Wolf. Live bij 3FM. Sebastian Benner, van het weekend heb ik er een beetje doornemen. Die de moeite van het vermelden waard zijn. Allereerst Gerald van Zanten. Vaste luisteraar van de middenshow van 3FM. Roda Boys. Zijn clubje is gepromoveerd naar de vierde divisie. Die promotie-degradatiewedstrijden. Die zijn in het amateurvoetbal. En alvast van harte gefeliciteerd. Superleuk, mooi. En laten we Stef Bantra, onze nieuwslezer, even feliciteren. Want het is hem gelukt.
1: Wat?
0: Hij is uit de kliko gekropen. Dit is niet normaal. Kijk even naar Stef. Stef heeft er 2 dagen Pride op zitten. Het is alsof hij er net vandaan komt. Ja, zijn haartje is nog in de war, weet je wel.
2: Hij ziet er hartstikke fris en fruitig uit, vind je?
1: Marty zei dat ik eruit zag alsof ik een week naar Spanje was geweest.
0: Ja, maar dat is het.
1: Ik ben gewoon 2 dagen buiten geweest, weet je wel. Dat is...
0: Maar die Pride Utrecht, vertel eens even, weet je wel. Want dat is, we kennen het fenomeen uit Amsterdam. Utrecht is een beetje de TMU-versie, hoe werkt dat?
1: Nou, nee, dat vind ik dan ook weer oneerbiedig. Nee, het is kleinschaliger. Het is makkelijker om je plekje te vinden. Er is ook overal plek.
0: Ja.
3: En er staan ook daadwerkelijk homo's op de boot.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
3: In Amsterdam is het toch overgenomen door hetero's die een weekendje...
2: Nee, dat was een tijdje.
3: Maar op een gegeven moment, jongen, stonden allemaal mensen die wilden gewoon een weekendje homo's.
0: Het is voor het laatst in de binnenstad in 1932 geweest. Nee. Komt hij weer aan. Dat is niet te geloven. Even wat op Facebook gelezen.
1: En de toeristen.
3: Ja, nou, ook goed.
0: Heerlijk toch? Heerlijk. Nou, lekker. Oké. Hartstikke goed, jongens. Het is tijd voor NMS 3. Hier is Stef Bantra.
1: Zeker, goedemiddag. Ik begin in Den Haag, want het kabinet wil dat er een verbod komt op kind. Influencers. Oftewel dat het strafbaar gaat worden om kinderen onder de 16 jaar in te zetten om online geld te verdienen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen dus, die op de socials vakanties of spullen aansmeren, dat soort dingen. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen.
0: Wat een onzin zeg.
2: Onzin. Bedoel,
0: niet te geloven. Weet je.
3: Onzin?
0: Komt er eindelijk een keertje wat geld terug, het laadje in de spiering. Jullie hebben allemaal geen idee, weet je, wat het allemaal kost, weet je wel. Ik zie nog een niche te zoeken.
1: Heel ander nieuws dan, want in Bergen in Brabant hebben honderden mensen afscheid genomen van de voetbaltrainer die onlangs dood is gevonden in een sloot. En voordat de uitvaart vanmiddag begon, ging de rouwstoet langs de voetbalclub van die trainer. En daarna was er een besloten afscheid in de voetbalkantine.
4: Ja, dit is het laatste wat wij konden betekenen als vereniging. Ik zei al, je ziet het aan de opkomst nu. Dan zie je direct hoe groot de impact is. Er zijn kinderen, er zijn volwassenen, er zijn oudere mensen. Dus het leeft in heel de samenleving.
1: Ja, de man van 47 werd eind vorige maand doodgevonden, dus in een sloot. Hij bleek om het leven te zijn gebracht. Er is ook al een verdachte opgepakt van 35 jaar uit Oskom. En dan nog een hoop camera's en verrekijkers langs de Groningse kust vandaag. Bij Lauwersoog zwemmen namelijk al een week lang 2 dolfijnen rond en het trekt veel bekijks.
5: Moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie en ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dat is heel bijzonder. We blijven steeds rond die boei, dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
1: Ja, en weer anderen zijn nog wat enthousiaster.
6: Ja, een dolfijn! Lieveling van Sarah.
7: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
6: Ja, zie je dat?
7: Ja.
6: Hij springt omhoog.
5: Ja, oh, eens kijken, joh.
6: Fantastisch.
1: Nou, Stichting SOS Dolfijn roept mensen op om die 2 dolfijnen in de buurt van Groningen met rust te laten en niet onnodig daar het water in te gaan. Voorlopig maakt die stichting zich ook nog geen grote zorgen, omdat de 2 dolfijnen er supergezond uitzien.
0: Ja, leuk.
2: Ik voel die vrouwen helemaal.
0: Ja, hè?
2: Ja, echt, dolfijnen zijn zo leuk. Als je die in het echt ziet, het is zo geweldig.
0: Tuurlijk, ja, dat is toch heerlijk. Maar moeten wij dan binnenkort niet even een lekker dagje gewoon naar waar die beesten echt in ultieme vrijheid rondzwemmen in die 20 vierkante meter van dolfinarium?
2: Ja, leuk.
3: Waar ze dan ook nog eens afgetrokken worden door de verzorger.
2: Oh, dat ik wel.
0: Het slaat alweer door, jongens. We gaan ervoor. Het is tijd voor het weer. Stef.
1: Ja, vanavond vanuit het westen buitjes. Morgen begint grijs. Later komt er een bak regen aan met ook onweer. En trek je sweater maar weer uit de kast, want het wordt ook best fris weer. 17 graden ongeveer.
0: Nou, gelukkig gaan wij naar het Inferno, wat Texas heet. Vanaf komende zaterdag 71 graden. En dan moet de wind nog gaan liggen. Nel, waar staat het vast?
8: Nou, een paar kleine files. Niet veel om zorgen te maken. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 16 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost, 8 minuten.
0: Lekker.
8: De A50 Eindhoven-Oost voor Uden-Zuid, 17 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven verknopend en Batendorp, 8 minuten.
0: Kijk eens even. 4 minuten over half 5 gaan prijzen weggeven.
2: Woe!
0: Binnen nu een paar tellen. Gewoon echt goede prijzen. Het beste bordspel van moeder aarde, zegt Nel altijd.
2: Ja.

0: Oké, als je een prijs wil pakken, moet je nu de oortjes even spitsen.
1: Poëzie op 3.
0: Welkom, welkom, welkom. 11:50, Poëzie op 3. We hebben een Remember the Music of All Time voor je liggen.
2: Oh, All Time Edition.
0: Dus een muziekspel met allemaal grote... een bordspel zoals je dat kent van allerlei andere grote...
2: Gewoon. Het is het allerleukste muziekbordspel wat er is. Leuker dan
3: ja,
2: Easter.
3: Ja, moet niet vergeten om in te pakken voor in de camper.
2: Ja. En ik vind het ook, weet je, het ook zo ontzettend... Echt een hele mooie, luxe verpakking.
3: Gewoon en je eit er altijd overheen.
2: Ja, omdat ik het gewoon echt een heel lekker... fijn spelletje vindt.
0: Oké, Neil, jij gaat een track voordragen. Die heb je vernederlander die poëtiseert.
2: Precies.
0: Zo simpel is het.
2: Heel mooi.
0: Ik ga je even een beetje galm geven. Jij gaat een songtekst in het Nederlands gooien. Als jij in de gaten hebt om welke track het gaat, dan moet je dat als een sodomieter appen naar de NPO Luister app. En dan hebben wij die Remember the Music voor je liggen. Dus komt-ie aan. Kom maar, Neil. Ik wil even geen afleidend muziekje. Dit is de laatste keer. Ik wil gewoon even dat je goed op het podium kan staan. Kom
2: maar. Als een mot naar een vlam. Ik trek je naar me toe. Ik trek je terug naar wat je in eerste instantie nodig hebt. Het is maar één telefoontje en je verlaat hem. Je bent loyaal aan mij, maar deze keer laat ik je met rust.
3: Maar dat was wel echt de beste keer.
0: Ja.
3: Ik ben ook een beetje geraakt.
0: Ja, maar het voelt toch gelijk als een uitvaart zo.
2: Ja.
0: Ja.
3: Toch? Ik doe het eerst als
0: een... Kunnen jullie mij horen, hè?
2: Mm-hmm. Dus...
0: Het kan zijn dat ik een beetje emotioneel ben en ik hoop dat jullie mij dat jullie vergeven.
2: Ja, maar nu?
0: Als een mot naar een vlam.
2: Als de wiede weer?
0: Ik trek je naar me toe. Trek je terug. Naar wat je... Nou, laat maar zitten. Kom maar door, jongens. Kom maar door. Wat is het... Oh, het goede antwoord komt op binnen. Het is echt niet normaal.
3: Nou, maar je kan nog...
2: maar ook veel slechter.
3: Ja, je kan nog sturen, hoor.
0: Kan nog sturen. Kom maar door.

0: DFM megahit van deze week is Anton.
1: Weet je wat ik zo fijn vind?
0: Nou, wat vind je fijn, schat?
1: Nou, kijk, Uma is 2 jaar, mijn dochtertje.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment word je echt helemaal knotziek van olifantje in het bos.
0: Ja, ja, ja.
1: Of de wielen van de bus gaan rond en rond. Maar met Anton kan je gewoon ook voor een 2-jarige afspelen en zelf ook leuk vinden.
2: Vraag me af of dit een compliment is of niet.
0: Nou, ja, doe dan maar even.
1: Voor alle leeftijden.
0: Doe dan maar even een compliment voor iemand die normaal gesproken alles wat een beetje bijten, mooi warm rammelt, af wordt gebrand. Namelijk Jan Gussinkler.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
2: Dan mijn hele weekend had ik hem in mijn kop.
0: Ik vind het top.
2: Ja, ik vind het, weet ik het zo lekker vind?
1: Ja.
2: Hoe die eerste. Hé, hey meisje. Die. Dat vind ik zo lekker.
0: Hij was hier afgelopen vrijdag.
2: Ja,
0: en, dat is ook, was ook wel leuk, weet je wel. Er was natuurlijk heel veel paniek. Bij allerlei mensen door hem heen.
2: En stellen ik ga geen vraag.
0: Namen. Van ja, gaan ze die vraag stellen over Alexia en zo. En ik had al die interviews al gehoord bij andere radiostations. En bij Eva en zo. Dus je weet al.

0: DFM megahit van deze week is, Anton.
1: Weet je wat ik zo fijn vind?
2: Nou, wat vind je fijn, schat?
1: Nou, kijk, Uma is 2 jaar, mijn dochtertje.
2: Ja.
1: Dus op een gegeven moment word je echt helemaal knotziek van olifantje in een bos, of de wielen van de bus gaan rond en rond. Maar met Anton kan je gewoon ook voor een 2-jarige en afspelen en zelf ook leuk vinden.
3: Vraag me af of dit een compliment is of niet.
0: Nou,
1: voor alle leeftijden.
0: Doe dan maar even een compliment voor iemand die normaal gesproken alles wat een beetje buiten mooi warm rammelt af wordt gebrand. Namelijk Jan Magusik.
2: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Dan mijn hele weekend had ik hem in mijn kop.
0: Ik vind het top.
2: Ja, ik vind het, weet je wat ik zo lekker vind? Ja. Hoe die eerste... Hé, meisje. Dat vind ik zo lekker.
0: Hij was hier afgelopen vrijdag.
2: Ja,
0: dat is ook, was ook wel leuk, weet je wel. Er was natuurlijk heel veel paniek. Bij allerlei mensen door hem heen.
2: En stellen ik ga geen namen.
0: Van ja, gaan ze die vraag stellen over Alexia en zo. En ik had al die interviews al gehoord bij andere radiostations. En bij Eva en zo. Dus je weet al dat diegene daar niks over gaat zeggen.
1: Ja,
0: maar ik vind dat toch leuk om een klein beetje mee

0: DFM megahit van deze week is Anton.
1: Weet je wat ik zo fijn vind?
0: Nou, wat vind je fijn, schat?
1: Nou, kijk, Uma is 2 jaar, mijn dochtertje.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment word je echt helemaal knotziek van olifantje in het bos.
0: Ja, ja, ja.
1: Of de wielen van de bus gaan rond en rond. Maar met Anton kan je gewoon ook voor een 2-jarige afspelen en zelf ook leuk vinden.
2: Vraag me af of dit een compliment is of niet.
0: Nou, ja, doe dan maar even.
1: Voor alle leeftijden.
0: Doe dan maar even een compliment voor iemand die normaal gesproken alles wat een beetje bijten, mooi warm rammelt, af wordt gebrand. Namelijk Jan Gussinkler.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
2: Dan mijn hele weekend had ik hem in mijn kop.
0: Ik vind het top.
2: Ja, ik vind het, weet ik het zo lekker vind?
1: Ja.
2: Hoe die eerste. Hé, hey meisje. Dat vind ik zo lekker.
0: Hij was hier afgelopen vrijdag.
2: Ja,
0: en, dat is ook, was ook wel leuk, weet je wel. Er was natuurlijk heel veel paniek. Bij allerlei mensen door hem heen.
2: En stellen ik ga geen vraag.
0: Namen. Van ja, gaan ze die vraag stellen over Alexia en zo. En ik had al die interviews al gehoord bij andere radiostations. En bij Eva en zo. Dus je weet al dat diegene daar niks over gaat zeggen.
1: Ja,
0: maar ik vind dat toch leuk om een klein beetje mee te spelen. Ook omdat ik weet dat ik Wijnand daarmee compleet in de haren joeg. Want de energie die... Wijnand zei van ja, moeten we gewoon niet doen en zo. En ik zei van ja jongen, een klein geintje moet altijd kunnen.
2: Ja, ja.
0: Ik had niet gezegd wat ik zou doen. Ik zat al helemaal strak achter die tafel zitten. Zo, wat gaat hij doen? Maar uiteindelijk viel het heel erg mee.
2: Maar wat deed je dan?
0: Ik zei iets, ja jongens, we hebben het al de hele week erover gehad. En iedereen probeert scoops te halen. En wij doen ons best om het ook voor elkaar te krijgen. En ik heb echt het gevoel dat wij het gaan doen in vergelijking met al die andere showbiz dino's die het niet redden. En daar kwam die mega-hit bekendmaking.
2: Dus iedereen
0: zat strak, weet je wel.
1: Oh, vind ik wel leuk.
0: Hij was om 9 uur klaar en daarna kon hij gelijk weer, weet ik veel. Hij moest om 20:30 op pleistertloos zijn volgens mij.
1: Ja,
0: iets
1: met
0: zijn
1: maximaal.
0: Ja, hey Suzanne, welke plaat hoorde jij Nelly verpoëtiseren?
3: Ja, Moth to a Flame van de Swedish House Mafia.
0: Ja, natuurlijk. Je bent de laatste deelnemer in deze voorlopige reeks Poëzie op 3. En we hebben voor jou liggen niks meer en niks minder dan Nel.
1: Remember the music.
0: Gefeliciteerd, hè.
3: Dankjewel, hartstikke mooi.

0: House Mafia. Iedereen die, nou ja, laat ik niet zeggen verstand van muziek, want dan schaar ik mezelf in een rijtje met iets wat ik niet ben, maar onderschat de plaats van die gasten. Zit zo goed in elkaar, dat hoor ik iedere keer weer voorbij komen. Als ik hem in mijn oortje heb, denk ik weer van wauw.
1: Wat lekker.
0: Goed, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, Nel, je bent weer niet serieus, baal ik van.
1: Ja.
0: Dat is niet fijn.
1: Nee, ik neem wel, nou, wel vaak serieus.
2: Ik heb hier net Nel zo'n beetje, nou, ja, dit. Maar dit doet ze al een kwartier lang. En ze zegt, oh, ik heb zoiets gênants. Nee, ik ga het niet vertellen. Ja, ik ga het wel vertellen. Nee, okay. Ik ga het niet vertellen.
0: Hé, hey, we gaan zometeen ook die hele hype omtrent de manosfeer even plat branden. Daar gaat ook namelijk helemaal nergens over. En dat is wel heel goed om dat even vertaald te zien worden door een vrouw. Dus dat heb ik zometeen. Dat zou jou ook goed in de oren klinken, Nel.
1: Oké.
0: Dat wil ik. En we gaan het hebben over natuurlijk de belangrijkste bijzaak van het leven. We spreken zometeen met niemand minder dan Danny van Voetbalprima. Ja.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor. KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting.

0: reizen. Live your dreams.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: flauwekul van de Malamsfeer gaan we het over hebben zometeen.
1: Ja, ik ben benieuwd wat je allemaal gaat vertellen. En ik ga ook iets vertellen over dat mijn dochter wel een biologielesje kan gebruiken.
0: Nou, dat is een ding wat zeker is. Eerst NOS 3 met Stef Wantra.
2: Goedemiddag. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen tot 15 jaar commerciële vlogs te laten maken.
3: NOS
2: En het gaat erbij bijvoorbeeld om video's waarin kinderen door hun ouders worden ingezet op de socials om vakanties of spullen aan te smeren. Het kabinet wil dat niet meer hebben, zegt minister Aartsen.
4: Ja, we maken ons zorgen over kidfluencers, familievloggers die hun kinderen bedrijfsmatig gebruiken in filmpjes. We hebben het dus niet over ouders die in het weekend een leuk filmpje maken van hun kinderen en dat leuk op social media zetten. We hebben het echt over kinderen die dag in dag uit gefilmd worden met ouders met het doel om geld te verdienen. Daar gaat het met name om. En we zien dat al vaker een probleem. En we hebben nu gezegd, dat willen we aanpakken omdat het schadelijk is voor kinderen.
2: En het kabinet wil het inzetten van kinderen om dus geld te verdienen onder de wet op kinderarbeid te laten vallen en op die manier verbieden. Discriminatie in Nederland moet veel meer bij de wortel worden aangepakt. Dat vindt de commissie die daarover gaat. In een nieuw rapport staat dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. En ook binnen de overheid zelf gaat er nog genoeg mis, zegt de voorzitter.
5: De taak van de overheid is juist om iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, wie je dan ook bent, rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen actief. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
2: De onderzoekscommissie deed de afgelopen 4 jaar onderzoek in Europees en Caribisch gebied en werd opgericht in de nasleep van de toeslagenaffaire.
3: Het WK voetbal.
2: Voor het laatste oefenduel voor het WK is de opstelling van het Nederlands elftal ietsjes aangepast. Vanavond speelt Oranje tegen Oezbekistan met Dumfries weer rechtsachter in plaats van Mats Wiever. En er zijn er nog 2 grote knopen die de bondscoach Koeman nog moet doorhakken, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Krijgt Jurriën Timbers een plek terug centraal achterin in plaats van Jan-Paul van Hekken? En wat gaat hij doen met de spitspositie? Dat is een beetje een soort van nationale discussie aan het worden. Malen lijkt wel zeker van zijn plek in het elftal, maar komt hij vanaf rechts of komt hij vanuit de spits? Ja, dat gaan we zien.
2: En die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan dus is vanavond om 9:15. Het weer nog. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Kijken we naar morgen. Het begint grijs, later flink wat regen ook, met ook een klap onweer erbij. Het wordt ongeveer een graad of 17.

0: 27 minuten. De A58 Eindhoven Breda voor de de baas. 26 minuten.
1: 3FM.
2: Ster. Dit is jouw tijd.
3: Oh, alsjeblieft.
2: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend

0: waard is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: 3FM. Barend en Benner.
3: Ja, Manosfeer, sfeerbeheer. Binnen nu een paar tellen. En Nelly, die nu al aan het klagen is over haar eigen opvoeding.
4: Nee, van mijn dochter.
3: Oh, van je dochter. Ja, maar jij voedt je dochter toch op?
4: Oh ja.
3: Ja.
4: Nee. Ik zei, mijn dochter kan wel een biologielesje gebruiken.
3: Oh, dan maar bij de opvoedingen.
4: Ja, ik wist niet zo vroeg.
3: Oké, alright. Eerst.

0: Middagshow 3FM, Sommelier Dark Before the Dawn. Fijn dat je er bent.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Een rondje door ons hersenpannen, dingen die ertoe doen of toe deden. Beste Jelmer, zou jij even aan kunnen geven wat in jouw pannetje speelt?
3: Nou, komende donderdag gaat het gebeuren, hè? Nee, je kijkt nu heel wazig, maar donderdagochtend...
4: Ja?
3: Dan wordt bekend waar het glazen huis dit jaar gaat
4: komen. Oh,
3: en
4: spannend.
0: Waar we het voor gaan doen.
3: Ja. Ook dat.
0: Ja.
3: En ik ben wel benieuwd, als je nu luistert, die zegt van... joh, hartstikke leuk, maar ik hoop dat het deze stad wordt. Dat vind ik leuk om even te weten. Ja. Even een polletje.
0: Even
3: een klein landkaartje prikken van waar willen jullie dat dit jaar...
0: Welke glazen huis? Moet het gaan? Welke stad verdient dit?
3: Ja. Ja, weet jij...
4: En welke stad is het gezelligst? En welke stad werkt goed samen? Welke stad toch? Een beetje studentenstad. We moeten wel een beetje alles hebben.
3: Iets wat nog nooit is geweest. Een stad die er niet geweest is.
0: Ja. Laten we vooral het lekker bij jou neerleggen.
3: Ja,
0: laat maar even drop maar even in de NPO Luister-app. Gewoon een stad gooien. En ik kan helaas niet zeggen dat als hij ertussen zit... dat we daar een uitspraak over doen.
3: Nee, dat kan niet.
0: Want dat is...
3: Weet jij het al wel dan?
0: Wat zeg je?
3: Jij weet
0: het
3: ook nog niet.
0: Ik versta de vraag niet.
3: Oké.
0: Okay. Nellebel. Ja. Nellebel, wat is volgens jou jouw ding van de dag?
4: Ja, ik moet even mijn zielen perikelen met jullie delen. Ik zat onder de douche met mijn 2-jarige dochtertje.
0: Ja.
4: En daar hebben we van het speelgoed. En ik zat naast haar een beetje onder die straal. Gewoon gezellig. En op een gegeven moment zie ik een beetje schimmel aan de wand. Dus ik roep mijn vriend Lino, heb jij voor mij een schuursponsje met een beetje schoonmaakmiddel? Want dan kan ik daar onderaan, wat echt zo zat, precies zo bij de tegels onderaan. Dan kan ik daar een beetje de schimmel even weghalen.
0: Ja.
4: Dus hij komt daar aan, geeft dat schuursponsje en dat schoonmaakmiddel. En ik buk om dat schoon te maken op mijn knieën. En ik ben aan het schoonmaken. En ik hoor opeens mijn dochter roepen: navel! Navel! Ik denk, wat zeg je nou? Ik zeg, wat? Wat zeg je, jongen? Navel. Terwijl ze met de vingers naar mijn reet wijst. Navel. Ja, was niet mijn navel.
3: Was je bruine navel. Je bruine navel.
4: Je bruine navel.
0: Ik moet heel even bijkomen, jongens. Heel even. Ik dacht namelijk gisteren hetzelfde.

aan de terminologie van, van Nelly, haar kleine meid. Ja. Maar wat mooi als je gewoon een keer je gedachten verwoord ziet door gewoon een leuke, kundige, verstandige vrouw. In plaats van door een soort, wat leg ik je binnen nu en een paar telekastjes uit. Het is de middagshow van 3FM, we leven 13 over 5.

0: prachtige dingen van deze tijd is als je uit onverwachte monden iets hoort van mensen dat je denkt, hey, ja, potverdorie, wat knap. Die gaan even buiten het bubbeltje om. Die gaan even buiten hun normale gepaande palen. Laten we eerlijk zijn, de stemmen van deze tijd, aan de ene kant bijvoorbeeld en Jan Roos, of aan de andere kant Sander Schimmelpenninck. Je kunt ondertussen al wel een klein beetje invullen wat ze van tevoren gaan zeggen, toch?
1: Ja, ja.
0: Komt er een groot onderwerp in de huidige tijd, dan weet je een beetje, oké, dit vinden zij ervan en dat roepen zij ervan.
1: Ja.
0: Vanmorgen een groot, nou niet een artikel, maar een column in het AD. En toen dacht ik, jeetje, wat vet. Kitty Herweijer, een zeer kundige vrouw. Als ik kijk naar haar columns van de afgelopen jaren, ook in de Telegraaf stond zij. Volgens mij ook een progressieve vrouw en die verwoorden ineens waar ik van dacht, oh ja. Dit gevoel had ik dus al de hele tijd. En nu is het fijn dat het een keertje op papier wordt gezet. Zal ik hem samenvatten of wil ik even de eerste paar regels even voortdragen?
1: Nou, schrijf in ieder geval de kop en even een kleine samenvatting.
0: De manosfeer is mede groot gemaakt door vrouwen. Wat ze eigenlijk zegt is dat de invloed van de zogenaamde manosfeer zwaar wordt overschat. Ze wijst op een onderzoek waar blijkt dat jonge mannen in Nederland en ook uit andere Europese landen de laatste 20 en vooral 30 jaar veel progressiever zijn dan eerdere generaties. Volgens haar zijn incidenten van vrouwonvriendelijk gedrag niet representatief voor een bredere conservatieve trend. Dus in plaats van jonge mannen te veroordelen, pleit ze voor meer positieve mannelijke rolmodellen.
1: Ja,
0: wat er wel aan de hand is, is dat er veel te weinig mannen voor de basisschoolklas staan. En wat je ook ziet in die veelbesproken Louis Theroux documentaire, is het eigenlijk allemaal jongens die daar in beeld komen die zonder vader of ander stevig mannelijk rolmodel opgroeiden.
1: Ja, en allemaal een verknipte relatie met hun vader.
0: Dat hoeft niet te betekenen dat dit een soort van, en want je ziet al die tetteraars, zie je dus nu, die hebben dan zo'n trend, signaleren ze. Helaas moet ik constateren, veel al geroepen door wat geprivilegeerde randstedelijke vrouwen, dat zie ik vooral voorbij komen. Maar ja, die hebben dan één woord gehoord, dat is endoïteit, en dat hoor je elkaar allemaal naroepen. Terwijl ik denk, nou, hey, het is ook 2026. Volgens mij zijn er juist veel meer progressieve mannen dan dat je denkt.
1: Nou, ik vind het heel, heel interessant wat je zegt. Want het is heel erg in wat voor podium geven we bepaalde mensen, toch?
0: Precies.
1: Want ook als je dus ergens tegen bent en je geeft de hele tijd dat podium.
0: Inderdaad.
1: En er schijnt dus ook een heel groot Brits onderzoek is er gedaan.
0: Ja.
1: En die zegt dus, als je dit soort mensen allemaal laat zien, dan verandert dat de mening niet,
0: ja,
1: maar de sociale norm wel.
0: Ja.
1: Dus als je dat ziet, denk je op een gegeven moment, oh, dit is blijkbaar normaler dan ik dacht. Dus het is heel interessant dat je eigenlijk zegt van, ja, maar geef dus inderdaad positieve rolmodellen. Laat dat als voorbeeld dienen. Of
0: ja,
1: mediawijsheid.
0: Ja.
1: Maar ja, goed gezegd.
0: En ook een beetje een wake-up call naar het gekakel. Weet je, want ze sluit af als volgt, waar ik me heel erg in kon vinden. De wereld is verder van perfect, maar de vrijheden die vrouwen hier vandaag de dag genieten zijn uitzonderlijk in vergelijking met die van generaties voor ons. Eindeloos klagen over de manosfeer lijkt vooral een lucratieve hobby voor randstedelijke, geprivilegeerde vrouwen waarmee slachtofferschap kan worden geclaimd en boeken, podcasts en influencerschap kunnen worden verkocht. Toen dacht ik, ja, oké, inderdaad. Er zijn incidenten die je ook niet moet onderschatten en ook niet moet ondermijnen. Maar zo voelt het wel een beetje allemaal. Wat een gemekker.
1: Nee, maar zetten jou gewoon lekker op de koffer. Gewoon Barend als voorbeeld, als rolmodel. Bam.
0: Nou, dat zou ik niet.
1: Nou, jij bent een liefdevol rolmodel.
0: Een zeer liefdevol rolmodel en ook een liefhebber van een hele grote artiest die we veel te weinig hebben gedraaid de laatste jaren. Wat we wel heel veel gaan doen. Mr. Frenna met zijn nieuwe

0: ondanks dat je mij in 2017 liet zitten, Francis, a.k.a. Frenna, voel ik me weinig rancuneus en iedereen een beetje schuldbewust dat we jou niet veel meer gepompt hebben de afgelopen, jaren. Want dat verdien je als hele grote
1: artiest. Maar wacht even, is het... Hij liet jou zien.
0: Ja, ik werkte bij een andere radiostation en hij zou een uur bij mij te gast zijn. En dat begon om 9 uur. En om 9:06 dacht ik, nou, die komt over 5 minuten wel binnen.
1: Ja.
0: En dat was om 9:45 nog steeds niet het geval.
1: Hij is nooit gekomen.
0: Nee.
1: Oh, en ook, wat had hij voor reden dan?
0: Nou, waarschijnlijk iets goeds.
1: Ja.
0: Ja, geen idee. Maakt geen reet uit, weet je. Het leven is net auto rijden. Je kan een keertje. Maar ik vind Frenna is een legend. En een hele grote Nederlandse artiest die we onwijs moeten supporten.
1: Ja.
0: Exact 6 dagen klinkt dit geluid ook uit je radio. Sterker nog 5 dagen. Maar dan zijn we in Dallas om uit te zenden vanaf het WK in de Verenigde Staten. En
1: yeah.
0: Ja, jongens, er gebeurt natuurlijk alles. De Oranjekoorts aan het stijgen vanavond 8:45. De laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. We gaan je de komende dagen steeds meer inlikken in hetgene wat allemaal gaat gebeuren. Maar ook in Nederland is er natuurlijk een open hand.
1: Inlikken.
0: Ja, ja, maar dus, jongens, als jullie gewoon even je taalnatiespelletje gaan weer thuis spelen, ga ik verder met de professionele voorbereidingen van de show.
1: Lekker.
0: Dames en heren, aan de telefoon Danny van Laar. Hoofdredacteur van het meest toonaangevende online voetbalmerk van Nederland, voetbalprimeur. Dan, wat gaan jullie doen met het WK?
2: Oh, zeg je dat toch prachtig, jongen. Nou ja, wat gaan we doen? We gaan allereerst, 24/7 gaan we doordraaien. Dus we gaan ervoor zorgen dat alle nieuws iedereen bereikt. Van video tot geschreven content, hè, de website, nieuws, alle artikelen, updates, tot podcastjes en socials. Wij draaien gewoon ook lekker door. We willen ook alles wat jullie gaan maken in Dallas natuurlijk niet missen.
0: Ja,
2: maar we gaan, denk ik ook wel bijzonder om even te benoemen, de handen ineengeslagen samen met ING, de hoogsponsor van de KNVB en van Oranje, gaan we ons ook hard maken en inzetten tegen haatreacties.
0: Waarbij, wat goed.
2: Denk ik, even belangrijk om meteen al te zeggen, kritisch zijn is top, ben ik ook, ben jij ook, Barend, weet ik van je. Wij hebben een groot voetbalhart, daar word je ook alleen maar beter van. Maar waar we wel een grens willen trekken samen met ING zijn de haatreacties en de persoonlijke aanvallen. Waar jullie misschien ook wel eens mee te maken.
1: Wat goed. Nou, ik hoor het van vriendinnen heel erg met die kindjes die op voetbal zitten. En dat er zelfs ouders aan de zijlijn echt tegenwoordig, dat je echt denkt, zoveel haat tegen elkaar. Dus dan niet per se onder comments, maar wel gewoon ook al wat het oproept. Ja. Dat ik denk ook in het echte leven, denk jeetje, het mag allemaal wel een tandje minder.
3: Nee, ik zag ook Ruud Gullit maakt zich er ook druk om. Ook namens het ING zag ik al spotjes.
0: Jongens, als jullie nog één keer zeggen ING, zeggen met z'n allen, wil ik in rekening met het ton erop.
3: 100%, waarom denk je dat ik het zeg?
2: Nee, dus, daar krijg je ook niks voor, hè?
3: Nee, maar doet ING supergoed.
1: Maar wat gaan jullie doen?
0: Ja.
2: Ja, nee, heel goed. Dus ook Ruud Gullit is ook bij ons aangeschoven inderdaad. In aanloop naar het toernooi heb ik gezeten met 4 grote namen, waaronder dus ook Ruud, maar ook Ronald de Boer en Algero Elia, waarin we een hele mooie show hebben gemaakt, waarin we terugblikken op iconische oranje momenten. Nou ja, dan is ook een beetje inlikken, dan gaat het ook wel kriebelen hoor. Dan krijg je ook wel zin in dat toernooi. En we blikken natuurlijk ook gewoon vooruit op het komende toernooi. Maar kijken daarin ook, hoe kunnen we Oranje een beetje boosten? Hoe kunnen we die gasten naar de finale schreeuwen?
0: Ja.
2: Terwijl we dus ook gewoon lekker kritisch blijven. Maar misschien moet het niet allemaal zo doorslaan. Dus wat Nelly net ook zegt, weet je, het is, voetbal is passie, het is emotie, het is discussie. Dat maakt het ook zo leuk.
0: Ja.
2: Het slaat soms wel een klein beetje door. En daar willen we de grens met elkaar gaan trekken. Dus voor het toernooi hebben we die serie opgenomen. En tijdens het toernooi gaan we weer los met Studio Oranje onder andere, onze dagelijkse voetbalpodcast. Daar wilde ik jullie eigenlijk ook voor uitnodigen. Maar jullie zitten dus in Amerika, of niet?
0: Nou, je kunt wel op een andere manier je steentje bijdragen. Kijk, Nel die gaat haar eerste stappen zetten in de manosfeerwereld die de voetbalwereld heeft.
2: Ja.
0: En wat zijn voor jou nou even goede tips voor Nel om als hoofdredacteur van de belangrijkste online platform van Nederland als het gaat naar voetbal. Wat zijn nou even een paar goede tips die je Nel zou kunnen meegeven terwijl ze haar eerste Noah Fahle-achtige stapje zet in de wereld die het WK heet?
2: Maar voor Nel is het natuurlijk simpel. Die moet vooral zichzelf blijven, hè? Dan komt het helemaal goed, moet ik zeggen. Ik denk dat dat sowieso al het belangrijkste is. Dat je gewoon lekker jezelf bent.
1: Oh,
0: daar maak ik me juist zorgen om. Maar wat is leuk? Wat zou jij leuk vinden als, stel je voor, we gaan de dingen maken. Wat zou jij leuk vinden als hoofdredacteur van Voetbalprimeur om van Nel als content te zien?
2: Ja, want jullie gaan ook interviews doen, denk ik, hè?
0: Het hele pakket, we gaan alles doen.
2: Ja, want dan ga je dus door hoe jullie zijn, denk ik, krijgen jullie hele andere dingen uit die spelers dan als ik daar zit in een wat saaiere setting, 1-op-1. Met een perschef in mijn nek.
0: Ja.
2: Dus ja, ik zou juist willen dat jullie dat bravoure en dat brutale gewoon meenemen naar die gasten.
0: Ja.
2: En ze gewoon de dingen vragen die misschien ik wel niet durf of een ander wel niet durft of gewoon niet doet. En volgens mij doen jullie dat hartstikke goed in de show die jullie draaien. Maakt dat jullie ook, nou, er wordt ook even een paar veren in jullie race gedaan, maar maakt dat jullie ook uniek. Ja. Dus dat zou ik vooral doen. Maar voor mij is het lekker als jullie ook nog even op zoek gaan naar nieuws natuurlijk.
0: Nieuws. Oké, we gaan nieuws. Dus Nel, we gaan een programma maken voor NPO Start. Voor de YouTube van Poot. We gaan een programma maken op de radio. Maar je bent bij deze ook aangenomen als redacteur van Voetbal Primair.
2: Ja hoor.
0: Dus dat gaat gewoon. Dat gaat gewoon door.
2: Wanneer kan je beginnen, Nel?
1: Vrijdag.
2: Ik heb nog wat nachtdiensten op te vullen.
1: Die houden we lekker zelf.
0: Dag hier, Danny van Laar, hoofdredacteur. Yeah.

0: Ik weet het. Jij bent gewoon een slimmerik. Iemand die echt niet dom is. En echt wel wat weet als je het programma hoort. Dat voel ik in die band die hebben we de afgelopen jaren opgebouwd. Maar dit is nog niet zo'n hele makkelijke, omdat je dit gewoon nooit zo zegt. Dus komt ie aan. Waar staat de afkorting CV voor die je doorgaans meezendt met je sollicitatie? Waar staat dat voor? Kijk, dat zijn wel die woorden, die spreek je nooit uit. Dat moet je nu wel doen, in tweevoud. En appen naar de NPO Luister-app, dan win je een baantje met een boombox. Als het een beetje meezit, doe je naam erbij en het komt goed.
1: NOS op 3.
0: Kijk, ondertussen keiharde updates van NOS op 3. Net van de Pride Utrecht. Vanmorgen was hij er nog. En inmiddels schuift hij weer aan voor een kakelverse update. Hier is Stef Wantra. Stef, goedemiddag jongen.
2: Gofrisser, goedemiddag. Iran en Israël zeggen allebei dat ze stoppen met elkaar aan te vallen. Volgens een hoge ambtenaar gebeurt dit op verzoek van Amerikaanse president Trump. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat die aanvallen zouden stoppen als Israël zou stoppen met het aanvallen op Libanon. De grote delen van Libanon is het nu onleefbaar geworden. De inwoners daar weten eigenlijk zelf ook niet meer hoe ze uit deze situatie moeten komen, vertelt onze correspondent Daisy Moore.
3: Dus zoveel Iraniërs en Libanezen die hier werkelijk doodmoe van zijn, geen idee hebben hoe je hier nog weer uit zou moeten komen. Deze vicieuze cirkel van geweld dat steeds weer opleidt. En met die diplomatieke route en een deal rondom Iran gaat het in de tussentijd natuurlijk ook niet per se goed na een dag als vandaag.
2: Amerikaanse president Trump zegt inmiddels zelf dat er nu weer vredesonderhandelingen bezig zijn tussen Israël en Iran. En we zijn vandaag ook weer iets meer te weten gekomen over hoe het er achter de schermen aan toe ging in de politiek tijdens de coronapandemie. De Nijmeegse burgemeester Bruls werd vanmiddag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie die daar onderzoek naar doet. Bruls zat daar als oud-voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. En volgens hem wilden burgemeesters na de eerste lockdown minder snel van de crisismaatregelen af dan het kabinet.
4: Voorbereiding qua vergunning verlenen, 6-8 weken is niet. Soms duurt het wel langer als het om grote evenementen gaat. Ja, je kunt niet in mei gaan aankondigen volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. We vonden het zelfs een beetje onverantwoord. Dus voordat je het evenementseizoen kon laten beginnen, zat je misschien pas in september. Nou, daar hebben we wel een kabinet op gewezen van, hé, laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere, namelijk te snel alles open.
2: Ja, tijdens het verhoor gaf burgemeester Bruls ook aan dat die coronamaatregelen niet altijd duidelijk waren. Ja, je hoort het de afgelopen tijd best vaak bij de koffieautomaat. Het leeft totaal nog niet, dat WK. Nou, vanavond is het dan ook echt zover. Dan speelt Oranje eerst nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En komende zondag gaan ze dan voor het EGI tegen Japan. Nou, in Alphen aan de Rijn proberen ze de sfeer er ook een beetje in te brengen, de WK-sfeer. Daar hebben ze de gevel van een discotheek oranje gemaakt.
5: Het knalt lekker naar voren als je langs loopt.
6: Ik vind dat echt heel, heel, heel leuk. Nou, moet je eens kijken. En hoe ze daar aan het werk zijn. Prachtig. Ik vind het heerlijk.
7: Beter dan al dat hout, hè? Dat hebben we wel gehad, skiert. Vind je niet? Ja?
8: Heel erg. Ik ben er heel blij mee met het resultaat.
2: Ja, alle hens heet die discotheek in Alphen aan de Rijn. Er staat nu onder meer een wereldbeker op, een leeuw en ook heel groot Hup Holland.
0: Nou, het gaat pas leven op het moment dat wij natuurlijk uitzending gaan maken. Daarom. Van de komende zaterdag.
9: Zeker.
0: Maar je kunt wel wat dingen doen om jezelf in de stemming te brengen. En het is ook gelijk een pleidooi voor het blijven van een groot programma bij de publieke omroep. Ik heb vanmorgen, het was gisteravond op tv, maar ik heb zo gekeken. En dan ben je weer zo in de stemming. Dat is niet normaal. Zondag is die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Gisteravond om een uurtje of 10 was bij andere tijden sport. De reconstructie van de wissel van de eeuw. En de wissel van de eeuw, dat hebben we allemaal gezien. Dat is, hoe heet dat? Tim Krul en Jasper Cillessen. De keeper die zeg maar gewisseld werd net voor de... Nou, hoe dat in elkaar zat. En ik zat gewoon weer die wedstrijd te kijken. Weer met tranen ook. Het was voor mij weer niet te doen.
10: Oh, en ja, dat was super spannend. Maar
0: het was zo geweldig om te zien. En volgens mij is andere tijden sport een programma wat gaat stoppen. Nou, dat kan niet. Daar moeten we echt vol gaan liggen. Daar mag dat Malieveld voor mij wel vol voor lopen. Nee, maar echt geen grap.
10: En je kan zelf beginnen. Je kan een protestbord pakken en beginnen, hè?
0: Precies, nou. En dat gaan we ook doen. Maar zo'n goed programma. Het is helemaal wat we moeten maken. Top. Ondertussen, we doen het weer even. Stef.
2: Ja, vanuit het westen. Regen. Morgen begint droog. Later veel buien met ook onweer erbij. Best fris, ook voor de tijd van het jaar. Zo'n 17 graden.
0: Ik dank je hartelijk voor nu. We gaan eens even kijken op de weg. Nellebel, waar staat het vast?
10: Ja, behoorlijk veel kilometers file, maar weinig bijzonderheden. A9 Alkmaar, Amstelveen voor Amstelveen Stadshart. 16 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug. 22 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp. 13 minuten. En de A58 Eindhoven. Over Tilburg voor Moergestel 15 minuten.
0: Net even te
10: nou,
0: lang.
10: Nee, eigenlijk ben ik altijd aan het... Wat is het nou, de Van Brienenoordbrug? Ja. Of de Van Brienenoordbrug?
0: Lieverd, het is voor allebei duidelijk, hoor.

0: Middagshow 3FM, Sander en Homebreaker. Ik hoorde Jelmer net voorbellen met de kandidaat voor de volgende vraag die we aan de telefoon hebben. Janne van 28, prachtige vrouw uit Nijmegen, ergotherapeut. Welkom in de show. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dat klopt.
2: Met de fameuze zinnen toen Jelmer er belde. Oh god, dat is dat spel.
1: Ik doe wel eens mee als ik in de auto zit, maar ik doe het altijd fout. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lukken, want ik ben altijd zo impulsief dat ik dan gelijk het antwoord geef van die vraag. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, we kunnen gewoon goed van start gaan, weet je, dus haal even diep adem.
1: Ah, ja.
0: Dat is heel goed. En ja, we zitten gewoon in een mooie plek op deze wereld, weet je, helemaal goed. Niks aan de hand. In een radioshow. Het is gewoon een spelletje.
3: En het leuke van maandag is, als je meedoet, dat je sowieso al bovenaan het klassement staat.
0: Ja. Precies.
1: Oh, dat vind ik heerlijk. Oh, ja. Dat is een goed begin.
0: Nee, en Janne, heb je een beetje een lekker dagje gehad?
1: Ja, zeker. Ik was vrij en ik heb lekker gesport en ik heb een quiche gebakken en we gaan zo eten bij vrienden.
0: Lekker man, wat een leven.
1: Maar ja, die moeten we nu maar even wachten, want we zijn nu even hier mee bezig.
0: Oké, alright, daar gaan we.
4: Volgende vraag.
0: Janne, leg het nog één keer uit in twee duidelijke volzinnen voor Janne.
3: Bij de eerste vraag geeft Janne als antwoord volgende vraag en daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, daar gaan we.
2: Waar staat de afkorting CV voor die je doorgaans meezendt met je sollicitatie?
1: Volgende vraag.
2: Welke Latijnse uitdrukking betekent pluk de dag?
1: Carpe diem.
0: Nee!
2: Ook jij plukt de dag.
1: Ja. Zo gefocust.
0: Nou ja.
1: In het klassement, hè?
0: Oké, jongens. We hebben een koploper in het klassement.
1: Ja, ik zit hier naast van nou. Die zit mijn vierkant uit te lachen.
3: Je hebt één vraag goed.
0: Zo is het.
1: Één vraag goed. Ja, ja, leuk om morgen aan mijn collega's te vertellen.
0: Bovenaan het klassement, ik zou zeggen... Yes. Kies jij maar voor het avondeten. En dan komt het allemaal goed.
1: Ik zei dat ik je niet goed in was.
0: Nee, maar wij vonden je geweldig. Dankjewel, Janne.
1: Dank

0: kijken wat we op onze socials gooien. Dat we wel komende vrijdag die Amerikaanse toestand inkomen. Waar landen we ook weer? Dallas met Waterbinnen naar de USA. Mocht je het gemist hebben, we gaan een uitzending maken. De eerste twee weken van het WK. Maar het is te hopen dat we geen vragen krijgen over de voetbalkennis van Nel.
1: Ja, want we hebben inderdaad onze visa gekregen, maar nu, ik moet er. Nou, het gaat toch best goed.
0: Nou, kom op.
1: Er staat... Even denken, Nathan Ake, Brian Broby, Memphis Depay.
0: Ja, om mee te lezen. We gaan een WK-selectie voor je te lezen. Ja. Op de TikTok van Buitenbinnen staat, binnen een paar minuutjes, een enorme video die jou de oren zal doen wapperen.
2: Oei.
0: Zo zit Boyce.
2: Oei, oei, oei, oei.
0: Heerlijk. De naam Robbie de Jong had ik nog nooit gehoord. Maar Nel wel, check het even. TikTok, Baron & Banner, hier is Bente nu.

0: Memphis Depay.
1: Ja, om mee te lezen.
2: We gaan een WK-selectie voor je te lezen. Ja. Op de TikTok van Maarten Menner staat binnen een paar minuutjes een enorme video die jou de oren zal doen wapperen.
3: Oei.
2: Zo zit Boyce.
3: Oei, oei, oei, oei.
2: Heerlijk. De naam Robbie de Jong had ik nog nooit gehoord. Maar nou wel, check het even. TikTok, Baron & Banner. Hier is Bente nu.

0: minuten. 3, 2, 1 bij Barend en Benno op NPO 2FM. Je mag even kiezen. Wil je of Snoop Dogg met Beautiful? Of Jelly Roll met I'm Good? Of Hard to Go van Chappell Road? Nel, even bij jou neerleggen.
1: Sowieso Snoop Doggy Dogg.
0: Snoop Dogg?
1: Ja.
0: Eerlijk. Heb je wel gelijk en ik hoop wel een beetje dat je dat moet kiezen.
1: Nog even tegen iemand zeggen dat hij gewoon wel mooi is. Is altijd leuk.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat zeggen we elke dag tegen jou als je binnenkomt. Ja. Zie je er weer goed uit.
1: Ja, we zien er ontzettend fantastisch uit. We zijn toch eigenlijk mooi.
0: Dankjewel, schat.

0: en Beautiful. We moeten er helaas even uit, want we gaan naar het nieuws binnen nu een paar tellen. En we hebben zometeen 90's time.
1: Zo, dit wordt een battle waar je echt een dikke, dikke U tegen zegt.
0: Dikke U. Dat je het weet, ik heb je nodig zometeen.
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smartspeaker.

0: isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Vanavond in Dertigers.
2: Wie is de gelukkige vader?
3: Jonas.
4: Oh, hij wordt gewoon papa.
5: Ik ben nog steeds zo blij voor je.
6: Waarom moet het dan geheim houden?
7: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
8: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
9: Is het nou officieel?
1: Amaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: In het voetbal zijn er momenten...
19: Bergkamp 2-1!
18: ...die impact maken.
20: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
19: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
18: Waar je ook was,
20: zorg dat je er weer bij bent.
19: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
18: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Lisa, misschien een goed idee om een keertje mee te gaan op zo'n influencer trip.
1: Ja, als ik gepest wil worden.
0: Dat is lekker zeg. Oké, nou, ondertussen is het gewoon exact 6 uur. De laatste wapenfeiten van moeder aarde krijg je van Stef Banstra. Hier is NOS op 3.
2: Goedenavond. Iran en Israël zeggen allebei dat ze stoppen met elkaar aan te vallen.
3: NOS op 3.
2: Want sinds gisteravond waren er weer nieuwe aanvallen tussen beide landen. Amerikaanse president Trump was daar niet blij mee en ging zich er tegenaan bemoeien. Hij deed een belletje naar de Israëlische president Netanyahu, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Nu is de boodschap van Trump in elk geval weer dat Netanyahu geen andere keus heeft anders dan een deal te accepteren. Heeft inderdaad dus gebeld, eerst gevraagd om geen vergelding, die kwam er toch. Dus ja, de leverage, de hefboom die hij heeft over Netanyahu, die is echt wel beperkt.
2: En Netanyahu maakt nu ook zelf bekend dat de aanvallen tegen Iran tijdelijk zijn gestopt. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 15 jaar te gebruiken om geld te verdienen op internet. Het gaat erbij om video's waarin kinderen door hun ouders worden ingezet op de socials om dingen als vakanties en spullen aan te smeren. Ja, of die hun kinderen challenges laten doen, zoals de vlogfamilie Bellinga.
5: Dat betekent dat jullie alle vier zometeen spullen mogen pakken, krijg je er 2 minuten de tijd voor om je mee te vermaken op je kamer. En dan blijven we vandaag de hele dag lang, of het gaat lukken, op hun kamer zich vermaken.
2: Ja, het kabinet wil het inzetten van kinderen voor dit soort video's strafbaar maken door het onder de wet op kinderarbeid te laten vallen. Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreis in Parijs gewond geraakt nadat hij in de rivier de Seine is gevallen. Het gebeurde allemaal tijdens een boottocht, waardoor de jongen in de Seine viel, dat weten we niet. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Gaan we even naar Houten toe, want daar is in de buurt van Utrecht een experiment begonnen met een fietspad met een maximum snelheid. Ja, vanaf vandaag mag je er maar 20 km per uur rijden. Dat moet het fietspad een stuk veiliger maken, want er gebeuren vaak ongelukken en er wordt flink hard gereden.
6: Hoe hard gaat die?
7: De bakfiets.
6: Ja.
7: Die gaat wel 27 als je doortapt.
8: 45.
6: Rijdt u vaak harder dan 20 km per uur?
8: Als je bedoelt, ja. Dan moet ik niet op turbo, dus turbo is 26, 28.
2: En deze jongen die snapt het wel.
9: Aan de ene kant wel slim, ook wel een beetje jammer.
6: Waarom?
9: Kan ik niet meer even hard.
2: De proef in Houten duurt 2 weken en de politie kan boetes uitdelen aan mensen die te hard over dat fietspad chasen. We hebben nog weer voor je vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint droog, later veel buien met onweer. Best fris bij een graad op 17.
0: 3FM met het verkeer. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 20 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Oude Rijn 8 minuten. De oorzaak is een deken. Nou, ik weet even niet zo goed wat het is, maar alright. A12 Utrecht Den Haag voor Blijswijk 13 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 10. A73 Maasbracht-Nima voor de Zwalmentunnel 8 minuten. Sterkte daar.
3: 3FM.
10: Ster. Dit is jouw tijd.
11: Oh, alsjeblieft.
10: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.

deze plaat. Hè? Dit heeft voor mij zoveel waarde. Ik weet niet waarom, maar het heeft ook te maken met mijn innige band die ik heb met radio uit begin jaren 2000. Dat heeft heel erg deze vibe, weet je. Dan denk ik, oh ja, wat vet. Wat vet. Zo ging het toen 2002 en nog steeds. En dan start ik het in en word ik gewoon heel erg gelukkig. Ik hoop jij.

0: genaamd Melanie Thornton en Lane McRae.
1: Oh, aangenaam.
0: Hallo, hallo, hallo. De grote mensen achter de successingle uit, jawel, het prachtige... Waar komt het vandaan?
1: Ja?
0: Zeg maar.
1: Ik heb geen idee, schat.
0: Uit Duitsland.
1: Uit Duitsland, jawel.
0: Eigenlijk wel alles een beetje uit Duitsland kwam als het gaat om Eurodance. Er zat ook nog een Amerikaans gedeelte aan, maar de grote vraag is over welke track heb ik het. Een van de beste liedjes uit de jaren 90. Met de vraag, wil je mijn geliefde zijn of niet? En er is niemand die niet gelukkig wordt van een nu volgende instart. Kies er ook voor. De poll staat open in de NPO Luister app. Menu A is vandaag jouw menu. Wat is mijn menu? En we delen de vreugde over deze.

0: prachtig.
1: Maar dat, je hoort die beat een partijtje klapperen. Niet dat moet normaal. Wat geweest zijn als je gewoon in beestenzwag
0: ja.
1: op woensdagavond je radio aan had. En je hoorde daar, weet ik veel wie, Martijn Krabbe of zo. Ja, dat is toch fantastisch, man.
0: Fantastisch. Minuutje A, kan je stemmen?
1: Hoppakee, minuutje B, waar gaan we daarvoor?
0: Maar ja, natuurlijk, ik heb ook een menu B. Ik heb een nummer gekozen wat vroeger altijd in de club draaide. We hadden twee clubs, een Zaan Dikkie Dam. Je had namelijk de Happy Days, daar ging ik al meteen naartoe. En je had het makerijtje, daar ging mijn beste vriendinnetje altijd naartoe. Makerijtje had je een beetje meer alternative muziek.
1: Och, vreselijk.
0: En de Happy Days had een beetje meer urban.
1: Ja.
0: Maar ook van alles en nog wat. Maar in de Happy Days waren mensen altijd wel een beetje cool. Weet je. Die stonden altijd een beetje tot tegen de muur aan, zo een beetje tot te bouncen, weet je wel.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, weet je, iets was meer altijd een beetje van, hallo, alles goed? Ja, goed met jou. En dan liep je weer door naar de volgende en dan ging je een grote kan sangria halen.
1: Ja.
0: Maar als dit nummer kwam, dan ging iedereen uit zijn reetje.
2: Menu B. Hey.
0: Ja, Beanie Man met Chevelle Franklin, Dancehall Queen, 1997. Menu B, ik hoop dat je erop stemt en dat je mijn reetje gaat laten dansen!
1: Vond ik wel indrukwekkend hoor.

0: Ah, hoe kan er nou achter staan?
1: Nee, oh, je liegt. Hoe kan ik nou achter staan?
0: Ja, omdat Happy Days, ja, ik weet niet, man. Dat is, dat is ja.
1: Hallo, ja. Waar blijven jullie mensen?
0: La Bouche, Be My Lover, minuutje A, B, is Beanie Man en Dancehall Queen met het hele goede ritme. Laat maar even weten wat jij ervan vindt, A of B. Drop het in de NPO-luister. Ciao, ciao.

0: Noah Kahan en American Cars. Bij Barend en Benner. Ik had eigenlijk voor het eerst nu dat ik hem niet te lang vond duren. Vind je dat nogal wat, weet je? 4 minuten 36 anno 2026 voor een plaat.
1: Nee, het is juist beter dat je wat leert om iets meer de tijd in het leven voor dingen te nemen. In plaats van deze snelle wereld.
0: Oké, okay. Alright. Jongens, 3 minuten 30, Bruno Mars.

0: wat Nelly aan het voeren is met Roel. Roel, welkom in de show, jongen.
1: Hey, goedenavond.
0: En ik hoor jou letterlijk tegen Nelly zeggen. Ik kan meeluisteren aan deze kant.
2: Ah, dat wist ik ook niet.
0: Ik stem altijd op jou, Nelly, want ik vind het leuk als Barend verliest. Wat ben jij nou voor gozer?
1: Nou, jij laat je zo makkelijk op de kast jagen. Dus dat, ik zit meestal nog in de auto als ik luister. En dan ga jij er tegenin. Kijk, Nelly gaat altijd dat tegen. Maar als jij er tegenin gaat, dan is het een beetje leedvermaak in de auto.
0: Dan is het. Maar wat is dit?
2: Je wel eerlijk gezegd.
0: Mis jij een broer in je leven of een goede vriend? Of wat is dit allemaal?
1: Ik heb alleen een oudere zus, dus die broer, ik weet niet of ik dat mis, want die ken het niet.
0: Ja, precies. Dat is
1: maar
0: het
1: goede vrienden heb ik wel.
0: Ja, maar je. We zouden elkaar moeten supporten in deze door vrouwen gedomineerde samenleving.
2: Boys support boys.
1: Omdat ik dat net gezegd heb, ga jij er nu voor predikeren. Dus dan winnen we allebei, toch?
0: Ah, lekker.
2: Mooi.
0: Lekker. Hey Roel, je bent bijna 37.
1: Ja.
0: Wanneer gaat het gebeuren?
1: 18 juli.
0: Zo.
2: Oh, één dag voor Barend. Ah, jullie zijn dus gewoon precies uit hetzelfde hout gesneden.
0: Ja, altijd een beetje slijmen bij vrouwen.
2: Ja, dus inderdaad, dat is het.
0: Dat is het.
2: Ja, en Roel is waarschijnlijk hetzelfde. Die is ook snel de kast op te jagen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, Roel is een schoolvoorbeeld.
1: Controle zelf.
0: Dat is de controle zelf, lekker. Hé, hey, jij woont op een topplek, man. Het is niet te geloven. Jij woont in Noordwijk. Dat is al het meeste. Woon je hele leven al daar?
1: Ja, ik ben geboren in Noordwijkhout. En ik woon hier nu sinds een jaartje of 4, 5. Dus.
0: Maar je hebt alles daar. Maar strand, mooie tenten, goede voetbalclubs waar je op zaterdag naartoe kan. Lekker toch?
1: Ja, nou, ik heb al bij VWSB gevoetbald, maar dat is vinden mijn oude lichaam niet zo leuk meer.
2: Nee, het is je oude lichaam?
0: 36.
2: Wat is het toch jong?
1: Nee, kijk, ik vind het niet erg om te voetballen, maar het tempo van het spelletje gaat zo laag. Waardoor als je rechts buiten stelt, je twee keer in de drie kwartier die bal krijgt en die leg je dan terug.
0: Ja, precies.
1: Ja, dan ga ik wat anders doen met mijn stijl.
0: Nee, ik hoor het al. Typisch iemand die altijd op Nelly stemt.
2: Zo'n slomer.
1: Dat had ik al verteld, dus dat is geen nieuwtje meer.
0: Hey Roel, wat ga je eten vanavond, Goud?
1: Ik sta nu te koken. Ik ga kip cashew met broccoli maken.
0: Lekker man. Toch altijd heerlijk. En vandaag gewoon helemaal de juiste keuze gemaakt. Van welk menu ga jij?
1: Menu A.
0: La bouche, piemel, een fijne avond, Goud. En een mooie verjaardag alvast over 2 weken.
1: Dank je, jij ook.

0: Stem en de uiteindelijke juiste winnaar van 90 Tijd, La Bouche en Be My Lover. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Stef, waar gaan we het zo meteen over hebben? In de NOS op 3.
1: Ja, onder meer over een blunder van de Antwerpse politie.
0: Een blunder van de Antwerpse politie. Eerst, nacht.

0: NOS op 3. Krijg je van niemand minder dan onze anchor. Hij is hier klaar voor Stef Wandstra.
1: NOS op 3.
0: Wat een duisternis buiten heet. Lijkt wel herfst weer, man.
2: Nou. Ja, het wordt donker inderdaad.
0: Niet normaal, oké. Nou, het zou iets te maken hebben met de omstandigheden van het weer. Dat krijg je zo meteen. Eerst even de laatste nieuwsfeiten.
2: Goedenavond. Tijdens Utrecht Pride zijn afgelopen zaterdag 3 mensen mishandeld. Een man van 28 uit Den Haag is opgepakt voor die mishandelingen. Volgens de politie staan die 3 incidenten los van elkaar. De 3 slachtoffers raakten licht gewond, hoefden niet naar het ziekenhuis toe. De politie in Utrecht onderzoekt nog wel of het om homogeweld gaat. En het Nederlands elftal speelt vanavond de laatste oefenwedstrijd voor het WK begint. En dat doet het in New York tegen Oezbekistan. Ja, bondscoach Koeman met zoveel mogelijke spelers wil die starten, die komende zondag ook tegen Japan gaan spelen. Maar er zijn nog wel een paar vraagtekens, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen.
3: Het pijntje zit bij Jurriën Timber, die al niet helemaal fit natuurlijk zich bij Nederland meldde. Afgelopen maanden eigenlijk geblesseerd geweest. Haalde wel net die Champions League finale, maar heeft toch wat last nu van trainingen en zo. Dus daar houdt Koeman een slag om de arm. Ja, verder kijken we toch een beetje van wat doet hij met Donyell Malen in de spits. Ja, en we zijn natuurlijk benieuwd naar Summerfield, het grote talent dat aan de rechterkant bij Oranje mag gaan spelen.
2: Ja, we gaan het allemaal zien, die wedstrijd tegen Oezbekistan van Oranje. Dus begint vanavond om 9:15. En een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie bleek een direct lijntje te hebben met een drugsdealer. Hij was namelijk zelf vaste klant. De politieman gaf voor de rechter toe dat hij cocaïne gebruikte. En schaamt zich diep, zegt hij. Eind deze maand hoort die Antwerpse politieman wat voor straf die krijgt. Collega's van de hoofdinspecteur kwamen hun collega op het spoor toen ze de mobiel van die drugsdealer bekeken. En daar de naam van die Antwerpse hoofdinspecteur in zagen staan met een emoji erbij van een agent.
0: Zo, nou ja, dat zal in Nederland niet anders zijn.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Dat zal in Nederland... Ik vraag me ook vaak af, als ik dat dan zit te kijken bij Bureau Utrecht of wat dan ook, weet je, als je dan die grote inbeslagnames ziet, weet je, er zitten zoveel drugsgebruikers in Nederland. Dat zit ook onder agenten natuurlijk.
4: Natuurlijk.
0: Maar ja. hoe vaak zal dat gebeuren? Ik denk heel vaak. Dat er wat
4: iemand gepakt... gewoon zo'n blokje meeneemt.
0: Ja, hoe kun je dat nou controleren? En als jij zegt, ja, er is 13,5 kilo ingeleverd of 130 gram.
4: Ja.
0: Als het dan 136 hoort te zijn, wie weet dat nou?
4: Ja, doe ik gewoon een beetje bloemen van thuis mee.
0: Wat zeg je?
4: Een beetje bloemen van thuis erbij.
0: Ja, het is niet hoe jij het verkoopt in Amsterdam, hè? Oké, nou, we doen het weer nog even, Stef.
2: Ja, je zei het al, Barend. Het wordt donker buiten. Zo. Het klopt ook. Vanavond komt er vanuit het westen regen aan. Morgen begint het droog. Later opnieuw regen met ook onweer. Het wordt best fris ook. Zo'n 17 graden dan.
0: Nel, waar staat het vast?
4: Eens even kijken. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 27 minuutjes. De A12 Utrecht-Den Haag voor Zevenhuizen 11 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-West 7 minuten. Liggen daar voorwerpen op de weg. De weg is dicht. Verkeer richting Gorkum volgt Breda-Waalwijk. En de A15 Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht 6 minuten.
0: Hoppakee, dankjewel.
5: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel, here we go.

0: middagshow 3FM, Harry Styles hoorde je en Dance No More. Ik heb je aangekondigd als iemand waarvan ik zeker weet dat je iets meer bijzonders gaat doen dan dat Nelly, ik en alle miljarden die luisteren de komende tijd gaan doen. Laat ik het even cryptisch blijven omschrijven. Aan de telefoon heb ik Bob van den Burg, professioneel windsurfer, veel in de show geweest. Bob, even een kleine recap. Wie ben je, wat ben je aan het doen en waarom?
1: Zijn we weer. Ja, goedenavond. Ik ben Bob van den Burg, professioneel windsurfer. Inderdaad, anderhalf jaar geleden ben je in de show geweest toen ik naar Engeland heen en weer ben gesurfd.
2: Ja.
1: En we hebben hem net binnen. Morgenavond, morgen eind van de middag, ga ik 24 uur lang mijn boord op om geld op te halen voor spieren voor spieren. Dus we zijn weer aan de beurt. Het is weer zover.
2: Nou, oh, okay. De kogel is er door de kerk, want het lag nog wel aan het windraam, toch? Of jullie, want je kan niet elke dag deze challenge aangaan vanwege de wind, denk ik.
1: Ja, klopt. Het is echt heel uniek. We hadden inderdaad een windraam van 2 weken.
0: Ja.
1: En we hadden onze ogen al op dinsdag, een paar dagen geleden. Toen werd die gisteravond, werd het weer een heel stuk minder. En dus ik werd vanochtend wakker. Ik denk van, nou ja, het gaat niet meer lukken. En toen werd het weer wat beter, werd het weer wat beter. En nu heb ik net het verlossende telefoontje gekregen dat we morgen gaan. Dus ik ben blij.
2: Maar hoe voel jij je? Want even, stel je even voor, hè, dus je gaat 24 uur lang, dag en nacht, non-stop windsurfen. Dus minimaal 800 kilometer afleggen.
0: Op het Grevelingenmeer, dat ook nog.
1: Dat ook nog.
0: Maar even, wat mij allereerst zo verbaast is dat je dus zover kan komen in 24 uur qua kilometers.
1: Ja, het doel is 800 kilometer, dan ben ik blij. Ja. Maar de gameplan, zoals ik het even noem, is 1000 kilometer.
0: Zo.
1: Dus als alles goed werkt, weet je, ik moet heel blijven. Ja. De wind die moet aanblijven. Als alles op zijn plek valt, dan kunnen we 1000 doen. Maar ik wil mezelf niet te veel ophangen aan het resultaat. En 800 kilometer ben ik ook, zou ik ook super blij zijn.
2: Maar ik kijk nu naar buiten. Hier regent het. Ja, ik hoor net dat het gaat onweren.
0: Precies, ja.
2: Ik denk niet als ik naar buiten kijk, oh, lekker even relaxed windsurfen.
1: Nee, dat heb ik ook, hoor. Ja. Ik kijk nu ook naar buiten door een raam en het ziet er behoorlijk deprimerend uit, maar morgenmiddag zal er wat meer wind zijn.
2: Okay.
1: En misschien ook een heel klein beetje regen, maar dat is prima.
2: En heb je dan een EHBO-team bij je?
1: Een EHBO-team? Nee, ik heb wel een fysio, mentale coach, iemand die mij op het water in de gaten houdt. Dus ik heb een heel team om me heen, maar geen... Die moet nog even bellen misschien. Geen EHBO-team.
0: Wat staat je de meeste tegen als je denkt aan de tocht die gaat komen? Zonder dat ik je de put in wil praten.
1: Ja, ik denk 24 uur is gewoon zo ontzettend lang.
0: Oh.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook wel, hoor. Het is gewoon zo lang. Maar aan de andere kant, het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, ik heb er ook wel heel veel zin in. Juist die moeilijke momenten. En dan juist doorzetten, daar leer je ook wel heel, heel veel van. Dus ja, we gaan er gewoon wat moois van maken. En in hoezeer ik er ook tegenop kijk, ik kijk er ook, ik heb er ook heel veel zin in. En achteraf zeg je altijd bij dit soort dingen dat je er meer van had moeten genieten. In plaats van al die zenuwen en die stress. Dus dat gaan we maar gewoon doen.
0: Je doet het voor spieren voor spieren. Surfervoorspieren.nl is de plek waar je kunt doneren. Ik zie dat je ambitie is om een ton op te halen. Dat moet dan wel morgen gaan gebeuren. Want we zijn nog niet aan de 20.000 euro, zag ik.
1: Nee, nou, vorige keer, ik weet niet wanneer we voor het laatst hadden gebeld, maar toen zaten we wel echt een stukje lager, dus we zijn weer lekker gestegen.
0: Ja, ja.
1: Maar er moet inderdaad nog wel wat gaan gebeuren. Dus bij deze iedereen die luistert.
0: Ja. Ja. Surfenvoorspieren.nl, dat ga ik ook gelijk even zelf even doen.
1: Kijk,
0: het is wel echt natuurlijk absurd, weet je wel. Je gaat 24 uur over dat Grevelingenmeer voor spieren voor spieren. Nou,
2: ja,
0: we hebben
2: prachtig.
0: Afgelopen Serious Quest hebben we ook in de gaten gehad waarom dat zo bijzonder is. En dat blijven we ook gewoon supporten. Het is niet zo dat het afloopt op het moment dat we dan dat glazen huis uitlopen. Zo simpel is het ook. We gaan ervoor, surfenvoorspieren.nl. Morgen, hoe laat ga je starten?
1: Tussen 3 en 4.
0: Vannacht.
1: Nee. Morgenmiddag, eind van de middag.
2: Ja?
1: Ook weer een beetje afhankelijk van het weer. Dus ik ben heel blij dat we überhaupt weten dat we morgen gaan starten.
0: Ja.
1: De exacte starttijd die volgt dan nog. We hebben ook op de website surfvoorspieren.nl ook een livestream.
0: Ja.
2: Dus oh, cool.
1: Je kan het 24 uur lang volgen. Zelfs 's nachts zijn er wat mensen wakker die het lekker gaan streamen. Dus het is helemaal te volgen van A tot Z.
0: En mag ik even een telefoonnummer hebben van iemand, zodat we even morgen een soort verslag kunnen krijgen?
2: Ja.
0: Hoe je erbij staat.
1: Dat is leuk.
0: Stuur mij dat maar even privé en dan gaan we het morgen gewoon weer even op de radio gooien. We gaan het natuurlijk met grote belangstellende ogen volgen.
1: Kijk, leuk man. Dan spreek ik jullie niet morgen, hopelijk overmorgen. En dan hopelijk een nieuw record.
0: Ik zou denken dat je zo vrijdag weer een beetje bij kennis bent. Dus tot dan.
1: Ja, hoi.
0: Surfenvoorspieren.nl. Kijk Nel, het is. Weet je, we denken allemaal dat we een bijzonder leventje hebben.
2: Nee, echt een baas. Ik wens hem ontzettend veel succes. En gewoon morgen, of vroeg het bedje in.
0: Hop.
2: Fris en fruitig opstaan.
0: Tuurlijk.
2: En als je even inzakt, je weet waarvoor je het doet.
0: Zo is het. Surfenvoorspieren.nl.

0: afgelopen woensdagavond realiseer ik me weer. Wij hebben echt de beste avondshow van Nederland. In handen met Andres Odijk, de voice of a generation. Top radiomaker. Meen ik echt van echt leuk.
1: Nou, vind ik echt lief dat je dit zegt. Ik dacht, ik ga het niet naar donderdag zeggen, want toen was ik er niet.
0: Nee. Nee, maar dat ben jij gewend.
2: Andres is echt leuk, hè?
0: Nee, maar je bent dan gewend dat mensen iets naars zeggen. Omdat het een soort van ding is onderling. Dat mensen dat leuk vinden om elkaar.
1: Tuurlijk.
0: Vooral naar beneden te halen.
2: Anders is... Zo, ja, mensen zeggen dat ook altijd over mij, dat vind ik heel kut eigenlijk. Maar anders is zo zichzelf. Dat vind ik zo heerlijk.
0: Oh nee, dat haal ik helemaal niet.
1: En ik heb wel eens voor jullie meegenomen.
0: Nee, maar precies, ik wil even daar naartoe. Jij komt met een... Het mooie, jij bent altijd verrassend, weet je. Ik bedoel, Ivo van Breukelen komt hier altijd standaard binnen.
1: Met gewoon een
0: mega pack camel.
2: Ja, en een kater.
0: Wijnand heeft zijn stylist gewoon altijd in 1932 laten liggen.
2: Ja. En een pet.
0: Ja. Jamie heeft altijd de meest bijzondere oudjes. Jelmer ziet er gewoon uit als het geweten van de Achterhoek. En nee, bij jou is het altijd verrassend, weet je.
2: Ik denk dat het ook heel erg leuk is om jou als vriend te hebben.
0: Nou, doe eens even normaal.
2: Ja, dat denk ik. Ik denk dat het echt verrassend inderdaad iemand is die altijd iets leuks bedenkt.
1: Ja, als ik de afspraak niet meer vergeten, want dat gebeurt ook nog wel eens.

0: afgelopen woensdagavond realiseer ik me weer. Wij hebben echt de beste avondshow van Nederland. In handen met Andres Odijk, de voice of a generation. Top radiomaker. Meen ik echt, van echt leuk.
1: Nou, vind ik echt lief dat je dit zegt. Ik dacht, ik ga het niet naar donderdag zeggen, want toen was ik er niet.
0: Nee. Nee, maar dat ben jij gewend. In nee,

0: Afgelopen woensdagavond realiseer ik me weer. Wij hebben echt de beste avondshow van Nederland. In handen met Andres Odijk, de Voice of a Generation. Top radiomaker. Meen ik echt, van echt leuk.
1: Nou, vind ik echt lief dat je dit zegt. Ik dacht, ik ga het niet naar donderdag zeggen, want toen was ik er niet.
0: Nee. Maar dat ben jij gewend.
2: Anders is echt leuk, hè?
0: Maar je bent dan gewend dat mensen iets naars zeggen. Omdat het een soort van ding is onderling. Dat mensen dat leuk vinden om elkaar.
1: Tuurlijk.
0: Vooral naar beneden te halen. In
2: nee, ik vind alles anders is... Zo, ja, mensen zeggen dat ook altijd over mij, dat vind ik heel kut eigenlijk. Maar anders is zo zichzelf. Dat vind ik zo heerlijk.
0: Oh nee, dat haal ik helemaal niet.
1: En ik heb wel eens voor jullie meegenomen.
0: Nee, maar precies, ik wil even daar naartoe. Jij komt met een... Het mooie, jij bent altijd verrassend, weet je. Ik bedoel, Ivo van Breukelen komt hier altijd standaard binnen.
1: Met gewoon een
0: mega pack camel.
2: Ja, en de katen.
0: Wijnand heeft zijn stylist gewoon altijd in 1932 laten liggen.
2: Ja. En een pet.
0: Ja. Jamie heeft altijd de meest bijzondere oudjes. Jelmer ziet er gewoon uit als het geweten van de Achterhoek. En bij jou is het altijd verrassend, weet je.
2: Ik denk dat het ook heel erg leuk is om jou als vriend te hebben.
0: Nou, doe eens even normaal.
2: Ja, ik denk dat het echt verrassend inderdaad. Iemand is die altijd iets leuks bedenkt.
1: Ja, als ik de afspraak niet meer vergeten, want dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Wat heb je bij je? Ja,
1: hey, ik heb dus iets mee. Wacht, ik maak het even open. Het is een blik sardientjes.
0: Ah, sardientjes zijn zo lekker.
1: Ja, en wil je eentje?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, het is goed.
0: Maar...
1: Het is namelijk een hele nieuwe trend gaande.
0: Wat dan?
1: Ja. Dat heet, kijk, je kent looks maxing, toch? Dat is dat je aan je uiterlijk gaat werken. Ja. Het is nog een paar weken en dan is Down the Rabbit Hole Festival. Dan moet ik er op en top uitzien.
0: Ja.
1: Dus look maxen, dat is te laat. Ja. Dus daarom begin ik met sardine maxen.
0: Het is heel goed voor je huid.
2: Nou, dit
0: is
2: goed voor ook tegen jou.
1: Zie je, kijk, zie wat hier op mijn huid zit.
2: Een pippeltje.
1: Een pukkel.
0: Een absces.
1: Ja, het is vreselijk.
2: Nee, maar dit is echt, zit echt heel goed voor je huid.
1: Nou, geef mij dan Nel. Even, ja, Nel hier.
2: Nee, maar, ik hou helemaal niet van sardines.
0: Moet je gewoon in één keer naar binnen beuken.
1: Ja, dan moet je echt even lekker naar binnen beuken.
0: Die gaan liggen kut, hè.
1: Dan heb je ook nog een vorkje als je wil.
0: Surstrumbeuker is of zo.
2: Dat vind ik eigenlijk wel lekker.
1: Dat zou ik echt niet mee moeten nemen.
2: Oh.
0: Sardine is echt heel lekker, man.
1: Dus echt, maar het ding is...
0: Je ziet het altijd van die hele lekkere mokkels op TikTok. Ziet het
1: nou,
0: eten.
1: Kijk, waar denk je dat ik het vandaan heb, die inspiratie? Mijn vraag is wel, want kijk... Ja. Ik neem me heel vaak eieren mee naar de meetings op werk. En dan gaat iedereen klagen als ik dat bakje met ei openmaak.
2: Ja.
1: Want dat is niet goed.
2: Ach, mensen moeten
1: wat heb je liever? Een bakje ei of een bakje sardientjes?
2: Gewoon ei met sardientjes.
1: Oké.
2: Okay, ja. Is wel gezond.
1: Sardine makes it to the... Oh, ik zie wel dat dat bij je doet inderdaad, Barend. Zo, hé. Wat een glow-up.
2: Dit moet je vaker doen.
1: Wat? Ik zou er nog eentje nemen als ik jou was.
2: Je bent er echt te shinen. Echt een vis.
0: Iemand die dit ook vaak doet, dat zie je op het podium en dat hoor je na producties, is koningin van de bal Kiki, haar laatste nu.

0: celebration of this whole day.
1: 3FM.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
1: Ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Dit is jouw tijd.
10: Oh, alsjeblieft.
9: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Heb je ons voor? Van Landschot Kempen Private Banking.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
13: Dat zeg ik.
11: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: 3FM. Alright, alright. Het is avondshowtijd en er ligt hier €100 op je te wachten. Hoe je die wint, vertel ik je straks. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7:02.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
5: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om langetermijnschade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM Verkeer namens de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A15 Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-West. Het is daar een kwartier aanschuiven. Heeft alles te maken met opruimwerkzaamheden. De weg is er dicht. Moet je nou naar Gorkum, rij dan om. Dat kun je het beste doen via Breda en Waalwijk. Dat is de A16, de A59 en de A27. En laatste vertraging voor nu staat op de A15. Dat is Gorkum naar Rotterdam. De andere kant op dus bij Papendrecht. Daar is je vertraging 20 minuten. 3FM.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

Ja, dat je als schoolband echt een fantastisch succes met elkaar kunt hebben, dat bewijzen de boys die je zo meteen gaat horen. Eerst dacht ik, zullen we samen even dansen? Ik bedoel, het is inderdaad maandag, maar laten we er een mooie maandag van maken. Lost Frequencies en Bastille met Head Down.

vind het zo mooi. Deze gasten zijn gewoon begonnen als een schoolband, weet je wel? En nu gaan ze gewoon zo gigantisch hard. Van Aula naar Alfa. Je hoorde de Bouwsta bij 3FM. Oké, maar heel even bij jezelf. Als je wel eens naar de gym gaat, hè, en dit is je daar een ideale avond voor, het regent buiten, het is echt even lekker om nu te pompen. Wat voor muziek is dan jouw go-to? Weet je wel, wat gooi je aan in de gym? Waar ga je harder van? Ik loop echt 5 minuten geleden de sportschool uit. En die zit hier in het pand. Dus dan train je met allemaal collega's. Hartstikke gezellig. Een van mijn collega's, Saïd, die had geen AirPods mee. Dus die was de DJ. Die was de baas over de AUX. En die draait dit soort muziek. Saïd, wat is deze tune? Het is een hardstyle.

0: Maak je geen zorgen, dat ga ik vanavond niet draaien. Ik heb wel heel veel andere goede muziek voor je meegenomen, waar je op kan dansen en kan pompen, zo meteen met Medusa. Ik zou je ook nog willen vragen, stuur me even je naam via de app van NPO Luister. Dan weet ik dat je er vanavond bij bent. Dan noteer ik je hier in het systeem. Want ik bouw elke avond, net als op Snapchat, een soort streak met je op. Ben je er in de maand het vaakst bij, dan win je een pot vers gemaakte sambal.
1: Hey yo, hey yo, this is my new single. And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM. Olivia Dean. Baby Steps.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Een shout-out naar Justin Bieber en DJ Snake. Ze maakten Let Me Love You. Door je bij 3FM.
1: Ik heb de zomer in mijn mond.
0: Nou, ik heb de zomer in mijn mond.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja joh, dit nieuwe liedje, dat is zo waar je zin in hebt op een zonnige, vrije zomerdag. Het is namelijk precies wat je ook tot je neemt. Weet je, het is een beetje prikkelend. Het is dorstlessend. Het is gemaakt door DJ Jamie XX. Die ken je misschien omdat hij grote hits heeft gescoord. Misschien heb je hem wel live gezien. Vorig jaar kwam hij naar Nederland. Zette hij echt de Ziggo Dome op zijn kop. Hij bouwde nou toch zo'n enorme grote poptempel om. Tot een hele intieme, zweterige club, weet je wel. Waar het donker was en waar je alleen de lampen zag knipperen. En dat gevoel, dat donkere, dat heeft hij helemaal losgelaten. Zometeen hoor je ook een blik stelts opengeknald worden. Ja, weet je, het is mijn live-anthem geworden. Ik hoop dat jij er hard op gaat. Eigenlijk heb je aan één liedje niet genoeg. Every single weekend.

snap je wat ik bedoel als ik zeg, dit is toch verfrissend en dit is toch een zomerse dag? Met je vrienden in het park, weet je wel, je hoort in dat liedje zo een blik steltjes open getrokken worden. Je hoort de muziek van Jamie XX, nieuw bij 3FM, samen met de Avalanches, Every Single Weekend. Mijn naam is Andres, ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik vertel je straks hoe je kans maakt op 100 euro. Eerst krijg je muziek van Kensington.

0: laatste op Bad Memories, James Carter en Medusa. Je luistert naar 3FM. Ik ga je straks uitleggen binnen nu en 3 minuten hoe je 100 euro kan winnen. Maar eerst, ja, ik wil je even attenderen op het feit dat je je kan aanmelden.
1: Andres Avondstreek.
0: Even je naam sturen naar de app van NPO Luister. Ik hou dat elke dag bij in een streak document. Net als op Snapchat, weet je wel. Hoe langer we elkaar een bericht sturen, hoe groter de streak. Doe je dat nou aan het eind van de maand het vaakst, dan win je een pot sambal. Even kijken, papa dag Hendrik.
2: Zeker.
0: Even niet op de vrachtwagen.
2: Nee.
0: Hey, kijk, ik heb geen kinderen, hè? Dus hoe ziet een papa dag eruit? Wat doe je dan?
2: Ja, gewoon wel op tijd opstaan. Uitslapen zit er meestal niet meer in aan, hè?
0: Want je hebt een kleine van hoe oud?
2: Anderhalf.
0: Oké, anderhalf. Dus ja. Daar ben je dan de hele dag verantwoordelijk voor?
2: Ja. Nee, niet verantwoordelijk voor. Je bent gewoon vader voor.
0: Oh ja.
2: Ja, natuurlijk ben je wel verantwoordelijk, maar dat hoort het er gewoon bij.
0: Ja. Je hoort het aan mij. Ik heb nog nooit voor iets gezorgd.
2: Nee.
0: Ik wilde zeggen, nou, met een kind van anderhalf kan je nog geen FIFA spelen. Dus wat doe je dan een beetje de hele dag?
2: Een beetje in de tuin bezig. En weet je, daar loopt wel daar gewoon een beetje mee. En het is gewoon gezellig. En hij slaapt tussendoor nog even.
0: Dus. Ja. Is dat ook iets wat je van plan bent om erin te houden als hij wat ouder wordt?
2: Ja, weet je, dat komt zoals het komt, hè.
0: Ah ja, het leven komt zoals het komt.
2: Ja, en weet je, ze moeten lekker buiten zijn.
0: Ja.
2: Het is gezond van wat er is.
0: Nou, ik hoor wel, kijk, je bent een verantwoordelijke vader. Mag ik dat zeggen?
2: Ik doe mijn best.
0: Nou, wat mij betreft pak je een 10.
2: Kijk, nou, die heb ik maar weer.
0: Hendrik, ik vind het mooi dat je erbij bent. Ik zet je ook gewoon op aanwezig voor vanavond in de avondstreek. Een vinkje achter je naam.
2: Top.
0: En veel plezier dan nog met de papa avond.
2: Komt helemaal goed.
0: Yo!
2: Yo!

ik maken er een mooie avond van. Talk to you. Another hoor je in de avondshow van 3FM. Vraag aan jou. Hoe heet de blonde Nederlandse influencer die vorige week tijdens de New York Pizza Trip de hoofdrol speelde op iedereen's tijdlijn? Het antwoord op die vraag moet zijn Anna Dobber. En als je nou denkt, hey, dit soort vragen, die liggen me wel. En ik heb ook wel zin om op deze maandagavond 100 euro te pakken om uit te geven bij je lievelingsfestival, bij je lievelingsconcert. Stuur me dan even je naam naar de app van NPO Luister. Heb ik zometeen nog 9 andere vragen voor je liggen. En wie weet, pak je 100 euro.

0: Hoe is het met de zenuwen, Rianne?
1: Ja, het gaat nog wel. Ik heb ze nog onder bedwang.
0: Oh, ik hoor het ook. Je klinkt helemaal opgewekt en positief.
1: Ja, tuurlijk.
0: Lekker. Aan de telefoon heb ik Rianne van 18 uit Alphen in Noord-Brabant. Rianne, ik vind het leuk, want ik sprak vorige week jouw moeder in het spel waarin ze kans maakte op 100 euro. Dat ging toen zo. Dan, er komt een hele omstreden rapper naar Nederland. Wat is zijn naam?
1: Kanye was het vroeger, maar jee
0: was goed geweest, maar helaas wel al buiten de tijd af. Gert, verderrie, Audrey, je was zo aan het knallen.
1: Kut.
0: Ja, ga jij beter doen, Rianne. Meer dan 6 vragen goed heb je in ieder geval nodig.
1: Ik ga mijn uiterste best doen.
0: Kijk, I like the mentality. Ik heb 10 vragen voor je liggen. Als je die binnen de minuut goed beantwoordt, dan win je vanavond 100 euro. Kan je naar een concert samen met je moeder of naar een festival of iets wat je vet vindt. De vragen zijn gebaseerd op algemene kennis en op jouw lievelingsartiesten, namelijk Direct en Kensington. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Dan mag je zeggen ja, dan speel je morgen voor 200 euro. Bij 1 vraag fout lig je er gelijk uit. Passen is onbeperkt toegestaan.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Die gaat over een festival, namelijk over de Zwarte Cross. In welke hoek van Nederland ligt dat festival?
1: Achterhoek.
0: Hoppatee, die is goed. Dan, welke vitamine wordt door de huid aangemaakt als je in de zon zit?
1: D.
0: Hoe heet de Nederlandse blonde influencer die de hele tijd op de tijdlijn...
1: Oh,
0: dan, we gaan naar Kensington. Je hebt natuurlijk nu Jason Dout, maar hoe heet de vorige zanger?
1: Milo Youssef.
0: Doe een Milna. Een vraag over jouw gebingede serie Off Campus. Hoe heet de populaire ijshockeyer met een grote mond die helemaal verliefd wordt op Hannah?
1: Garrett Garam.
0: Dan, die serie is te streamen op een service van miljardair.
1: Prime Video.
0: Dan, Jeff Bezos is daar de baas van. Wat is het vermogen... Nee, sorry. Het vermogen van 244 miljard. De rijkste man is de baas van Tesla. Hoe heet hij?
1: Elon Musk.
0: Oh. Nou zit ik hetzelfde verkozen. Op een fietspad in Houten wordt vanaf vandaag een maximum snelheid gehanteerd voor fietsers. Hoe hard mag je daar? Denk je 10, 20 of 30?
1: 20.
0: Dat is hartstikke goed. Dan de laatste vraag. Kom je morgen weer?
1: Nee!
0: Hey, Rianne!
1: Ja!
0: Ja! Oh, dit is je zo gegund.
1: Ja!
0: Je pakt vanavond gewoon 100 euro concertgoed.

0: waar wil je naartoe met je moeder?
1: Zo, dan moeten we echt nog even kijken. Want voorlopig zou de agent nog best wel met ons zeggen. Dus als het niet leuk is, dan gaan we erheen.
0: Hé, wat heerlijk. Nou, van harte gefeliciteerd. Doe je moeder de groeten. En is je moeder ook in de buurt? Is ze in de buurt ook?
1: Ja, die zat naast me.
0: Nou, ken ik de... Oh, yeah!

Apple van Charlie XCX. Dan een beetje power jouw kant op. Ik bedoel, misschien ben je onderweg naar de sportschool. Ga je nog chillen bij vrienden? Heb je een lange werkdag gehad? Hoe lekker is het dan om eventjes al je frustraties te kunnen uiten op gitaren? Het is nieuw, het komt uit Den Haag. De naam van de band is Wodan Boys. En ik ben benieuwd of je hem hard vindt. Blindsided.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl. En gaan.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shirtje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: 3FM. Oké, okay, wat is iets waar jij echt van moet barf? Wat vind je zo niet lekker? Je weet me te vinden via de app van NPO Luister. Anders doe je een DM'tje op Instagram. Kletsen we zo meteen over verder. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
18: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
17: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timm

Taylor Swift bij 3FM, you're the Appalite. Er is nu een trend gaande. En als je veel proteïne eet, dan zou deze trend wellicht wat voor jou kunnen zijn. Het ding is, ik wil graag trainen. Ik wil er een beetje fit uitzien op het Down the Rabbit Hole Festival. Dat is over iets meer dan een maand. En daarvoor moet ik heel veel proteïne eten. Ik eet me helemaal suf aan vlees en aan eieren. Het is nog heel even en dan ga ik echt kakelen. Zoveel eieren eet ik op. En ik vind ze dus niet meer zo lekker. Ik krijg die eieren eigenlijk bijna niet meer weg. Wat zijn dingen, die gooi ik even bij jou over. Wat zijn dingen die jij eigenlijk helemaal niet lekker vindt? Dingen die je niet lust. Misschien is deze uitvinding echt wat voor jou.

0: mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
1: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drie webverkeer, je krijgt de vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee op dit moment. Ik begin op de A15, Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht-West. Het is daar 11 minuten aanschuiven. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk nog duren tot vanavond 8:30. En ook de andere kant op de A15, Gorkum naar Rotterdam, bij Papendrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden bezig. Gaat ook tot 8:30 duren. Je vertraging is daar een kwartier. 3FM.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: 3FM.
2: Andres Oudijk. Ja, ik heb zometeen een waanzinnige trend voor je ontdekt. Als je, net als ik, veel proteïne moet eten per dag. Maar je wordt helemaal gek van de hoeveelheid eieren.

maandagavond en ik wil eigenlijk even met je praten over dingen die je niet lust. Het heeft alles te maken met een trend die er nu echt gaande is. In Frankrijk is dit al helemaal bezig. Daar zijn de schappen niet meer aan te vullen. En ik ben er sinds vandaag ook mee begonnen. Zometeen hoor je waar Ruby echt van moet kotsen. Let's go!

0: Die valt goed bij Sjoerd. Hij zegt, lekker zeg, Martin Solveig. Jorden, hello in de avondshow van 3FM. Ik ga je over 3 minuten 26 uitleggen waarom Barend en Nelly van de middagshow morgen een gladde huid hebben.
1: Jordien is echt heel lekker.
0: Ja. Dus echt, maar het ding is...
1: Je ziet het van die hele lekkere mokkels op TikTok ziet het
0: nou,
1: aan het eten.
0: Kijk, waar denk je dat ik het vandaan heb, die inspiratie? En jij kan dat ook.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eerst, ja, dit is wel echt wat mij betreft een kanshebber voor de titel Zomertrek van 2026. Dat komt omdat het twee uitersten met elkaar combineert. Namelijk de housebeats van de Sluwe Vos. Dat is een van de beste DJ's als het gaat om beats bouwen. En dan het nonchalante rappen van Brunzin. Het is een hele gekke combinatie samen, maar toch zo fijn. Warm genoeg, die hoor je nu.

0: 2026, hoor. Die flow van Brunzin. Maar hoe kan je zo nonchalant rappen, weet je wel? Hoe kan je zo nonchalant rappen, maar dan toch zo hard komen? Ik snap het niet. Ik ben jaloers, ik vind het vet. Ik hoop dat het bij jou ook hard valt. Het is de Sluwe Vos, samen met Brunzin, warm genoeg. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Hallo. Ik wil je eventjes voorstellen aan een trend die in Frankrijk echt helemaal is losgebarsten. Je ontkomt er niet meer aan. Looksmaxen. Dat is een ding. Maar heb je ooit gehoord van sardine maxen? Kijk, ik ben hard aan het trainen. Ik ga namelijk binnenkort naar het Down the Rabbit Hole Festival. En ik wil daar gewoon, ja, ik wil daar gewoon een beetje fit kunnen rondlopen. Ik wil gewoon, ja, lekker in mijn vel zitten, een beetje flaneren. En daarom moet ik heel veel proteïne eten. En als je ook veel sport, dan eet je waarschijnlijk ook veel proteïne. Dat zit in een ei, dat zit in vlees. Maar ik kan geen ei meer zien. Ik ga bijna kakelen, man. Ik word er helemaal gek van. En daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. En nou is dat dus sardine. Enige probleem, ik hou niet van vis. Ik hou gewoon niet van vis. Dus voordat ik dit zo meteen ga proberen, wil ik eerst even met jou connecten. Wat zijn dingen die je echt absoluut niet eet? Ruby, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat vind jij echt zo niet te kanen?
1: Kaas.
0: Kaas?
1: Kaas, ja. Gewoon kaas.
0: Dan moet je bij Nederlanders echt mee uitkijken, hè?
1: Ja, ik ben een Nederlander, maar ik heb geen kaas.
0: Waarom vind je het zo vies dan?
1: Ik geen idee. Vroeger had ik het wel. Ja. En van de ene op de andere moment, ik kan het niet meer tegen. Ik krijg echt braken. Echt alles met kaas.
0: Hey, en hoe houdt jouw omgeving daar rekening mee dan?
1: Niet.
0: Dus je moet het soms wel eten?
1: Nee, ik eet het gewoon niet.
0: Nee.
1: Ik weet jaren geleden dat mijn moeder een keer een kerstmenu en als voorgerecht had in ieder geval iets met surimi sticks. En ik neem de eerste hap en het begin om te kokken als ik neem de tweede hap en ik zet er kaas in. Ik zeg nee. Ik begin gewoon bijna spontaan te spugen. Ja, dat zat er dan zo in. Ja, dat is voor mij ook kaas.
0: Ja, nou Ruben, jij krijgt dus echt de kotsneigingen van kaas. Anna die zegt, ja, ik moet echt bijna barven. De lucht die ervan afkomt, dat is echt zo fermenterend al. En ik vind kimchi dus echt bedorven voedsel. Nou, ik denk niet dat je dan heel exotisch bent. Nee, kimchi, dat is best wel lekker als je het zelf maakt. Nou, het ding is dus, ik heb hier een blikje sardientjes meegenomen. Omdat ik die proteïne binnen wil krijgen, ik wil geen eieren meer eten. En het is heel goed voor je huid. In Frankrijk zijn alle jongeren helemaal aan het sardine maxen. Ik ga voor je uitzoeken of dat werkt, of het beter is dan een eitje. Ik pak het er zometeen bij en dan ga ik er maar eens een flinke hap van nemen. Ja, dit is echt onderzoeksradio, hè. Dit doe ik echt puur voor jou. Want als ik dit voor mezelf zou doen, dan zou ik nu de Mackie hebben gebeld.

Ja man, mooi. Ik vind het echt top dat je een muziekliefhebber bent. Ik vind het ook echt top dat je dat naar me stuurt. Je weet me te bereiken hè, via de NPO Luister app. Zegt Pepijn. Zo, lekker man. Dit originele sample komt uit een reggae-nummer genaamd Chase the Devil. En ook Barry zegt, zo, ho, ho, Prodigy. Blijft toch zo enorm lekker. You're the Outer Space bij 3FM. Ja, goed. Kijk, weet je, soms moet je wat opofferen voor een ander. Kijk eens naar elkaar om. Ik ga dit echt doen, puur voor jou. Het ding is, ik ga voor je testen of sardientjes beter zijn dan een gekookt ei. Als je ook veel sport en je wil er ook een beetje goed uitzien deze zomer, dan moet je heel veel proteïne binnenhalen. Dus daar groeien je spieren van. Alleen, na 3 eieren, ja, ik krijg gewoon de hik van die dingen. Dus de vraag is, krijg ik de hik van een blik sardientjes, de ja of de nee? Ik heb hier een blik sardientjes. Dat is een trend die nu in Frankrijk echt gigantisch is. Het heet sardine maxing. Dan moet je dus een blik sardine per dag eten. En dat is heel goed voor je huid. En er zit meer dan 25 gram proteïne in. Het enige probleem, ik heb dit nog nooit gegeten en ik lust geen vis. ja, dat is het nadeel. Maar ik ga gewoon een hap nemen. De vraag dan aan jou, krijg ik er de hik van of gaat dat goed? Ik pak nu een blikje sardine. Het ruikt heel erg naar kattenvoer. Dat heb ik dan wel weer eens gegeten. Oké, daar gaat hij. Ja, op de wetenschap. 3, 2, 1. Oh. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Wat ik nu doe, ik dep het van mijn mond af met een alcoholhoudende doek. Dus ik proef nu de alcohol. Wacht even, een glas water. De structuur, daar is helemaal niks mis mee. De structuur is echt top. Het is een beetje, ja, alsof je kip eet. Alleen de smaak. Gadverdamme. Ik denk dat ik even een date ga afzeggen vanavond. Ik kan geen tongetje meer draaien hoor. Oké. Ja, sardientjes. Is wel misschien wat lekkerder dan ei. Alleen misschien moet je niet zo'n grote hap nemen als ik in één keer nam.

0: Oh, thank god. Ook nog een doosje vriendjes in mijn tas had zitten. Ik heb net een flinke hap van een blik sardientjes genomen. Dat doe ik omdat het heel goed voor je huid schijnt te zijn. Het is heel goed om die proteïne binnen te krijgen. En het vervangt iets wat ik niet meer lust, namelijk ei. Ik doe dit omdat ik op een festival gewoon even helemaal fresh wil lopen. Dat snap je toch? Dat je denkt, hé, ik ga even flaneren. Maar ik krijg een bericht van Danja. Dat ziet er niet positief uit.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.

0: Kendrick Lamar. Samen met Sia, zij maakte The Greatest. Het ding is, als je een goede huid wil en als je proteïne binnen wil krijgen zonder dat je alleen maar ei moet eten en gaat kukelekuen, dan kun je dus sardientjes eten. Dat heet sardine maxing. Dat is echt keihard werk aan je uiterlijk. Ik heb allemaal puisten op mijn gezicht. Ik wil graag grotere spieren. Ik wil er voor het Down the Rabbit Hole Festival goed uitzien. En daarom ben ik begonnen met sardine maxing. Ik heb net sardientjes gegeten. Dan krijg ik een bericht van Danja. Ja, die moet ik even bellen, want het ziet er niet rooskleurig uit.
1: Hallo, met Danja.
0: Danja, je spreekt met Andres van 3FM.
1: Hi.
0: Danja. Je stuurt mij net een bericht.
1: Ja.
0: Wat stuur je mij nou?
1: Nou, jij vertelt zo leuk dat je zoveel vis gaat eten en naar een festival gaat. Dus ik denk, nou, ben jij er wel van bewust dat je piemel daar enorm van gaat stinken?
0: Wat voor ervaring heb jij daar überhaupt mee, Danja?
1: Ja, ik spreek uit ervaring dat als iemand vis eet, dat je dat heel goed kunt ruiken. En ik weet van vriendinnen dat zij dat ook hebben ervaren. Dus ik vrees dat het gewoon een ding is, ja.
0: Maar jij en je vriendinnen hebben dus allemaal wel eens gasten gehad en dan ging die broek uit en dan dacht je zo, het is net de Noordzee.
1: Ja, en ook een vriendin van mij die een afspraak heeft met haar vriend dat hij niet wordt gepijpt als die vis heeft gehad. Dat kan niet vergeten.
0: Ja, maar kijk.
1: Dus ik dacht, ja, als jij een leuk festival wil, hè, en je hoopt een meisje mee te nemen naar je tent, nou ja, dan is het natuurlijk een minder aangename verrassing als ze jouw sardientjes ruikt.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik douche überhaupt nooit op festivals, dus wat dat betreft is er geen verschil.
1: Oké.
0: Nee, maar ik vind het, ja, kijk, ik doe dit echt puur, want ik wil een hele gladde huid en ik wil de proteïne binnenkrijgen, vandaar dat ik hier naartoe ben overgestapt.
1: Ja.
0: Maar jij zou het afraden?
1: Ja, je kunt ook zelf eens snuffelen bij jezelf. Of het hetzelfde effect heeft. Maar ja, ik vrees dat het wel effect heeft op de geur van je kleine vriend, ja.
0: Ja. Nou, ik hoop dat ik vanavond of morgen nog ergens een date weet te regelen. Dan kom ik daarna met de uitslag bij je, oké?
1: Ik heb nu al medelijden.

Beetje power jouw kant op. Nieuwe muziek van een Nederlandse zangeres. Deze zomer gaat ze alle festivals veroveren. Haar naam is Ida en het liedje heet Ik heb er geen zin in.

Beetje power jouw kant op. Nieuwe muziek van een Nederlandse zangeres. Deze zomer gaat ze alle festivals veroveren. Haar naam is Ida en het liedje heet Ik heb er geen zin in.

0: elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
6: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: 3FM. Zometeen muziek van Sommieu en ook I Remember van Deadmau5. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
13: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
12: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Ster. Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: 3FM.
22: Andres Odijk.
11: Ik ben wel benieuwd hoe jij zou reageren in de situatie waarin ik nu in zit. Ik ben er verdrietig om, ik ben er ook een beetje pissig over. Hoe dat zit hoor je na muziek van Deadmau5.

0: is with you. Dancing Feet hoor je bij 3FM, gemaakt door Kygo. Zo meteen wil ik met je praten over ja, het in de... Nou, niet eens digitale, maar gewoon in de wachtrij staan. 3FM.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch.

0: Erwin, wat een superbericht. Hij zegt in de luisterapp, zegt hij... Hey, voor Douwpop kende ik eigenlijk alleen deze van Somjeu. Maar ik heb het nu live gezien. Wat een weergaloze performance. Ik ben anderhalve week later er nog steeds aan het nagenieten. Ah, ik vind het zo leuk, man. Live muziek. Ja, toch? Dark Before the Dawn hoorde je in de avondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik vind het gewoon niet leuk. Nou, tenminste, jou wel. En ik vind het fijn om met jou samen die avonden door te brengen. En dat vind ik echt te gek. En ik weet dat ik het, heel leuk vind als je me een bericht stuurt via zo'n luisterapp of op Instagram DM. Maar ik vind iets anders niet leuk. En dat is hoe mijn vrienden met me omgaan. Ja, ik heb een telefoongesprek stiekem opgenomen wat ik vanmiddag had met een van mijn beste vrienden. En met die vriend wil ik heel graag naar het Down the Rabbit Hole Festival. Misschien heb je ook al tickets, ben je ook al een beetje aan het voorbakken, is de pret begonnen. En dan herken je het probleem, wanneer ga je naar het festival? Want tegenwoordig zitten we in een soort crazy hype, dat je eigenlijk 4 dagen van tevoren al met je festivalmatje en je tent voor de deur moet liggen, om nog een beetje op een goede camping te komen. Kom jij op vrijdag aan en begint het festival op vrijdag, dan sta je echt nou, in het Roergebied. Zo ver sta je bijna. Nu is het probleem dat die vriend van mij moet werken. En hij heeft mij een heel brutaal bericht gestuurd via WhatsApp. Dus ik heb hem even teruggebeld.
1: Oh, ja.
0: Het gaat helemaal mis.
1: Oh nee, wat dan?
0: Het gaat helemaal mis. Down the Rabbit Hole 2026. Hoe ready ben je?
1: Ready as a snake with legs.
0: Nou, ik weet niet welke dieren jij belt, maar die wil ik niet.
1: Nou, ik kan je vertellen, Peter Jan heeft goed spul.
0: Nee, Pik, jij stuurt mij een bericht. Jij zegt, boys, ik heb geen vrij gekregen op donderdag. Dus ja, ik moet dan werken tot aan 10 uur en ik kan pas daarna weg. Maar vrijdag en maandag zijn we vrij. Ja. Het is niet te dramatisch, denk ik, toch? Zegt iemand anders in de chat. Ik heb eventjes aan mijn vriend ChatGPT gevraagd. ik wil graag op camping 5 staan. Down the Rabbit Hole 2026. Ja. Welke dag en hoe laat moet ik er dan zijn?
1: Ja.
0: De beste kans om op camping 5 te zijn is... zorg dat je op donderdagochtend tussen 6 en 8 uur 's ochtends in de wachtrij staat.
1: Ai.
0: Hoe gaan we dat doen dan?
1: Als je dan toch gaat, kun je dan misschien even mijn tankje meenemen? Dan kom ik later, met...
0: Ik heb de afgelopen 3 jaar met jou op een festival gestaan... en ik heb elk jaar jouw klote tent opgezet.
1: Ja, dat deed jij heel goed. Dus ik dacht, dit jaar kan het misschien nog wel een keertje. Want dat is een super taakverdeling. En dan kom ik vanaf 10 uur die kant op geschud en neem ik gewoon de rest mee.
0: Ja.
1: Dus tafels, stoelen, jouw kleding, weet ik veel, gezelligheid, chips, Brinta.
0: Gezelligheid kan ik niet brengen in mijn eentje.
1: Nee, ik hoor al alles in je stemgeluid dat de gezelligheid weer ver te zoeken is.
0: Maar
1: dus die neem ik ook wel even mee.
0: Ik word weer gecharterd als een of andere Sherpa. Maar ik stop ermee bij deze. Ik ga het niet meer doen.
1: Mag ik wel bij jou in de tent?
0: De brutaliteit. Oké, maar wat zou jij doen in deze situatie? Ga je die tenten voor die boys opzetten? Of zeg je, verkijk het lekker en ik ga in mijn eentje op de camping staan? Ik spreek je na de staat.

Nou, ik weet niet of je hebt gezien, maar ze is getrouwd afgelopen weekend met haar man, Callum Turner. En zij is natuurlijk ook een fantastische wereldster. Dua Lipa en Callum Turner, the wedding of the year. Ik ben er een beetje ingedoken, want ik vond het fascinerend. Ze hebben hele straten in Toscane afgezet. Zeg maar, mensen konden hun auto niet meer parkeren. Ik moest helemaal omlopen omdat Dua Lipa daar stond te salsa. En het allermooiste vind ik dat al die exclusieve gasten van die super exclusieve bruiloft, die kregen als cadeau een pannenset. Ja, sorry. Voor mij een pannenset. Ja, kijk, ik ben niet getrouwd en ik zou het ooit wel willen, maar ik weet wel wat ik niet als cadeau aan je zal geven. Een pannenset vind ik een beetje

0: Ik vind het zo mooi hoe deze man te werk gaat. Als hij nieuwe muziek gaat maken, dan sluit hij zichzelf letterlijk op in de studio. Dan is het gesloten deur. En dan gaat hij pas weer de studio uit als hij alles af heeft. Dus ik zie voorbeeld dat er pizzadozen op de grond liggen. Dat er hier en daar een baap wordt gerookt. Tame Impala, hij maakte Let It Happen. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Jij en ik hebben het over problemen met vrienden rondom festivals. Je herkent het sowieso dat je met een grote groep vrienden naar een festival gaat. En dan kan de ene niet op de dag dat je wil gaan. Dus dan krijg je de vraag, wil je mijn tentje meenemen? Ja. Die vraag heb ik nu al 3 jaar achter elkaar gekregen. En nu denk ik, hey, ik ben een grote jongen, ik kom voor mezelf op. Ik ga dat niet meer doen. Ik ben geen fucking Sherpa. Ja, dan ga ik er een tikje voor sturen. Dus ik vroeg aan jou, wat zou jij in zo'n situatie doen? En Nick, die heeft eigenlijk de ideale oplossing gevonden. Nick, goedenavond jongen.
1: Yo.
0: Hey, luister dan. Doe jij dit ook?
1: Jazeker, jazeker.
0: Oké, voordat we vertellen wat we doen, doe jij dit met plezier of doe je dit zeg maar omdat er anders niks gebeurt?
1: Nou ja, kijk, je kunt ook aan de vriendin overlaten, maar dat, dan staat het ding op zijn kop. Dus je kunt het zelf doen.
0: Nick, we hebben het over festivals en daar naartoe gaan. Wat moet jij altijd doen?
1: Ja, de tent opzetten natuurlijk.
0: Ja. Nick, ik ben er zo klaar mee. Wat zou jij doen in mijn situatie? Het ding is dus, ik ga met 3 boys naar het Down the Rabbit Hole Festival. We gaan daar fucking hard knallen en lol trappen. Alleen, die motherfuckers die zijn nog niet vrij op donderdagochtend. Dus, ja, dan wordt er aan mij gevraagd, oh, daar kan jij onze tenten gewoon niet even opzetten?
1: Nou, dan moet je het slim doen. Dan moet je gewoon een bus huren, camperbus huren of iets huren waar je gewoon heel op de parkeerplaats kan staan. Dan zit je en droog en warm en je kan daar lekker slapen. En je hoeft geen tent op te zetten.
0: Even kijken naar mijn spaarrekening.
1: Dan zou ik gewoon mijn hielen lichten als het festival afgelopen is. Zeggen van, joh, ik heb opgezet, jullie gaan afbreken, doei.
0: Oh, dat is op zich nog wel een goeie.
1: Ja, als het echte vrienden zijn, dan helpen ze jou ook gewoon even mee als jij hun hebt op te zetten.
0: Nick, met jou kan ik praten, man. Thanks.
1: Yo.
0: En ik hoop niet dat je vriendin dit hoort.
1: Nee, die is aan school bezig in een andere kamer.
0: Oké, okay. Heel goed. 3FM.
2: Yo, ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
3: 3FM Mega.

vind ik zo goed. You're the Samber. En 12 to 12. Ik ga muziek draaien van Addison Rae. Dat is een pop-icoon uit Amerika. Ze hangt ook met de Kardashians en zo. Echt een TikTok-ster. Ze speelde afgelopen maand op het Primavera Festival. Dat is een heel groot festival. Zie het als het Lowlands van Spanje. En Addison Rae, die deed daar twee keer hetzelfde nummer. Ze begon met dit liedje. Nou, dan speelde ze haar set. En ze eindigde er weer mee. Door de Diet Pepsi.

0: van die tracks die je hebt ontdekt, weet je wel, die je naar je vrienden stuurt met bericht: yo, dit moet je luisteren. Zou je dat soort liedjes ook naar mij willen sturen voortaan? Dat kan je doen via de app van NPO Luister of via Instagram. Dat is apenstaartje Andres Odijk. Ik zit te springen om jouw Daily Discoveries.
1: Daily Discovery.
0: Want muziek ontdek je overal, hè. In de bakker, in het zwemparadijs, onderweg naar de Jumbo. En ik vind het leuk om te kijken wat jij hebt ontdekt, zodat jij en ik onze Spotify-lijst een beetje kunnen verbreden. Zelf was ik afgelopen donderdag bij Chase & Status in 013 in Tilburg.

was dit liedje helemaal vergeten. Maar godzijdank bestaat er Shazam. Nou ja, laat me weten wat jij hebt ontdekt. Wat heb jij geshazamd? Het kan ook een Latin plaat zijn, hè? Of misschien heb je wel jazz ontdekt in de Moulin Rouge.

0: Het is een bericht van Peter. Terwijl jij AGR hoorde met Week, ben ik op zoek gegaan naar jouw Daily Discoveries.
1: Daily Discovery.
0: Een liedje wat je hebt ontdekt, wat je naar je vrienden doorstuurt en waarvan je vindt dat het op de radio moet komen, zodat jij en ik onze Spotify kunnen verbreden. Nou, het is van Pieter en hij zegt, hey Andres, ik heb een tune gehoord op de Belgische radio toen ik even in de Ardennen aan het bijkomen was vorige week. Er zit zo'n hele bekende reggae-sample in. Water, bam, bam, bam. En hij zegt, de drop is zo goed. Nou, dan gaan we die even pompen. Het zonnetje in huis, u guess.

0: dankjewel Pieter voor het doorsturen. Hij heeft de Jamaican Bam Bam ontdekt van Huguel en Solto. Ja, super vrolijk, super zomers. Echt een ongelooflijk vet liedje.
1: Het voelt net alsof mijn weekend even met een dagje verlengd is.
0: Ja. Heerlijk. Nou, dat is niet de bedoeling. Laten we zo even kletsen wat er vanavond zit in 3 voor 12.

0: doorsturen. Hij heeft de Jamaican Bam Bam ontdekt van Huguel en Solto. Ja, super vrolijk, super zomers. Echt een ongelooflijk vet liedje.
1: Het voelt net alsof mijn weekend even met een dagje verlengd is.
0: Ja. Dat was niet de bedoeling. Laten we zo even kletsen wat er vanavond zit in 3 voor 12.

0: Nate Smith, Alesso, I Like It. Het is bijna 10 uur. Dat betekent bijna tijd voor 3 uur lang de allerbeste en de allernieuwste muziek.
1: Bra, papa, ja. Ik weet niet waarom ik dat deed. Was het heel weird, ja. Hè?
0: Ja, was wel een beetje weird. Is dat een beetje wat we kunnen verwachten
1: deze muziek,
0: vanavond?
1: Dit drum and bass bedje doet het gewoon. Bra, bra, stukken ka.
0: Kom maar.
1: Ik heb hier helemaal zin in.
0: Ja.
1: Woe!
0: Hey, de vibe zit goed vanavond.
1: Ja, de vibe zit zeker goed.
0: Wat heb je allemaal bij?
1: Oh, we gaan even buiten de studio kijken wat er allemaal aan de hand is. Want afgelopen weekend was natuurlijk het optreden van Kanye. Ik ga daar even over bellen met Atze de Vriese van 3 voor 12. Die was erbij. In Paradiso is op dit moment Hayley Williams aan het spelen. Je
0: ja,
1: weet wel, die
0: dik.
1: Chick. Paramore, maar inmiddels ook echt al
0: ja,
1: solo heel goed bezig.
0: Goed.
1: Ik heb nieuwe muziek, een hele bijzondere samenwerking. Het is Elton John met de chick waar hij ongelooflijk fan van is, Nectar Wood. Hij vergelijkt haar stem met die van Nina Simone. Wine,
0: oh.
1: Wine into Water, zo heet de track. En dat is de track van de dag.
0: Lekker.
1: Ga ik je zo meteen laten horen.
0: Nou, ik hoor dat je gewoon lekker tot 1 uur toe te gaan moet houden met 3 voor 12. Lekker, man.
1: Zoetzeet.
0: Hey, kan ik jou nog sardientjes aanbieden trouwens? Ik heb hier nog
1: Wat
0: een blik sardientjes.
1: Wat bedoel je?
0: Gewoon
1: Zitten
0: sardientjes.
1: Zitten ze nog dicht?
0: Nee, dat niet. Nou, weet je wat, ik laat het hier liggen en ach, mocht je terecht, je hebt het midnight snackje.
1: Waarschijnlijk gaan ze op.

0: nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: We zetten de avond vrolijk door met 3 voor 12 radio. Zometeen hoor je hier Michael Kiwanuka. Eerst het nieuws van 10 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
11: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
10: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
12: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
10: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week

0: Eva, ik zit er weer klaar voor met op de achtergrond ook een beetje voetbal. Nou, deze Die Die van Shakira en Burna Boy is natuurlijk het officiële FIFA WK-nummer. Dus ik heb ook een beetje voetbal in mijn playlist vanavond. Fijn dat je erbij bent. 3 voor 12 Radio staat op het punt van beginnen.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.

berichtje. Dat kan altijd en overal met de gratis NPO Luister-app. Praat lekker mee. Vanavond reizen we af naar Arnhem en naar Amsterdam. Naar Amsterdam, omdat daar op dit moment Hayley Williams staat op te treden in Paradiso. Ik wil natuurlijk weten hoe dat is, want 3 voor 12 is erbij. En we reizen ook nog terug in de tijd om af te reizen naar Arnhem. Daar stond een heel stadion in de fik. Eerder zei ik nog, ik denk niet dat het doorgaat. Ik geloof het niet. Maar Kanye West was er gewoon afgelopen weekend. Hij is er vanavond ook nog. Hij is in het land. En 3 voor 12 is ook daarbij. Adse de Vriese die heeft daar zijn oortjes te luisteren gelegd. En komt ons eens even vertellen hoe die show precies in elkaar zit. Nou, dat is niet het enige, want ik heb ook nog nieuwe muziek met je te delen. Bijvoorbeeld een aantal tips voor Best Kept Secret tussen 12 en 1 neem ik even het komende weekend met je door. En ja, het album dat bij mij nog steeds op nummer 1 op de platenspeler ligt al het hele weekend. Daar ga je zo meteen van horen. En ik heb ook nog nieuwe muziek. Dat zei ik net ook al, tegen Andres. Elton John heeft een samenwerking met een vrouw waar die

ongelooflijk fan van is. Hij zegt haar stem is een beetje zoals die van Nina Simone. Maar oordeel vooral zelf. Neem je even mee terug naar mijn weekend. Daar heb ik Jessie Ware's nieuwste

0: 3 voor 12 radio luister je naar.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: En wat we graag doen met je, zeker in de late avond, zeker bij 3 voor 12 radio, is nieuwe muziek met je checken. Dat doet Jasper altijd op de donderdag. Ja, net als er nieuwe muziek is uitgekomen. Die doet de soundcheck. Ik heb er ook eentje voor je, hoor. Van ik denk, ja, die moet je gewoon vandaag gehoord hebben. Daarom is het de track van de dag. Het is van een artiest die op het allerkleinste podium van Down the Rabbit Hole staat. Over een klein maandje. Maar ze heeft een track uit met een van de allergrootste muzikanten ooit. Ik bedoel, deze man heeft een biopic. Hij heeft een boek waarschijnlijk ook. Hij is Sir. Hij is hartstikke Engels. En ongelooflijk goed. Hij was ook nog de gast op de bruiloft van Dua Lipa. Ik bedoel, dit is echt de grote. Ik heb het in dit geval natuurlijk over Elton John. En die heeft samengewerkt met een Britse neo-soul-zangeres Nectar Wood. Ze heeft een track uitgebracht. Samen met hem. En Elton John die is gewoon ongelooflijk fan van deze dame. Dus dan weet je, ja, dat zit wel snor, weet je. Die heeft gewoon talent, die heeft een voice. Het liedje heet Wine Into Water. En ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Het is een gevoelige tune. Het is echt een ballad. Het gaat over rouwen om je jeugd. En hoe je die nooit meer terug gaat krijgen. Ik vind hem prachtig. Maar ik vraag ook tegelijkertijd aan jou, wat vind jij hiervan? Je mag altijd je mening geven over de track van de dag. Doe dat via de gratis NPO Luister-app. Vul de poll in of stuur gewoon een kleine recensie, gesproken of getypt deze kant op. En luister goed naar deze Nectar Wood en Elton John, Wine Into Water.

0: Vergeet de rest. Het nieuwste hoor je bij 3 voor 12 Radio.
1: Zoals Wine into Water. Nectar Wood samen met Elton John, volgens mij dan op de piano. Ik dacht, hij gaat nog wel zingen, maar nee. Ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan vond van deze track van de dag. Laat je mening achter in de gratis NPO Luister-app, dan zie ik je berichtje tegemoet.

0: Track van de dag. Eerste reactie.
1: Echt, ik dacht even dat Elton John ook mee zou zingen, maar dat was dus niet het geval. Hij speelt dus deze piano. Dus dit is gewoon een featuring zo van I endorse this artist. Nectar Wood heet ze. Wine into Water is de track van de dag. Je kon erop reageren via de NPO Luister-app, want ik vraag altijd jouw eerste reactie na het horen van een nieuwe tune. Johan die zegt, ja, ik ben gewoon verliefd op deze track. Deze lieve emoji-man die stuurt ook nog wat emojis met een blauw gekleurd brilletje. Ik denk dat dat voor Elton John staat. Ook nog een hartjespoppetje en een beetje een nostalgisch poppetje. Melancholisch poppetje, dat een beetje zo naar beneden kijkt. Dankjewel voor je reactie, Johan. Tjeert die zegt, zo, die Nectar die kan wel zingen. Ik snap dat Elton John fan is. Tieneke zegt, dit nummer is echt een warme deken om het kille in de 40 zijn, alleen, in een appartement te verzachten. Maar dat ik wel muziek en voetbal tegelijk kan volgen, dankbaar voor dit warme nummer. Nice. En Barry zegt, ik heb hem gelijk 34 keer gezamd. Wauw, daar kwam ik lekker uit. En gestuurd naar al mijn vrienden. En Barry zegt ook nog, het is zo mooi. Ja, dat is het zeker. Ja, ik denk dat deze ook gewoon in mijn playlist gaat. Ik ben normaal niet zo van de ballads, maar deze kan ik dan wel weer heel erg waarderen. En over nieuwe ballads gesproken, heb je deze al gecheckt? Estine en Oscar en The Wolf.

even meenemen naar Club Kleef, want wat een fijne tune is dit. En ik heb nog een groepje artiesten ontdekt. Nou ja, ontdekt. Ze laten zich noemen Radio Z. En het is grappig, want deze artiesten ken je al. Het is namelijk Ray Fuego, het is Dio en het is Kabul Slim, de producer die zich daarbij heeft aangesloten. Ze komen binnenkort met een album, staan op Lowlands. Ik ben erbij in het Skatecafé 25 juni uit mijn hoofd op een donderdag. Ik ga er ook verslag van doen in 3 voor 12 Radio. Want ik ben gewoon heel benieuwd hoe deze energie daar gaat klinken en voelen. Zometeen meer over de live muziek die de afgelopen dagen en nog steeds vandaag klinkt in 3 voor 12 Radio na gentrificatie. Ja.

0: Max en SS26 en Franz Ferdinand daarvoor met This Fire. Ja, ook wel echt een hele fijne. En ik ben ook heel benieuwd wat je van die Radio Z vond, die gentrificatie. Maar goed, daar gaan we het later nog wel over hebben. We moeten eerst even de landen intrekken.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Want, oh, wat is er weer een hele hoop te doen in het land. Bijvoorbeeld hele vette live muziek in het land vanavond. In bijvoorbeeld de Melkweg in Amsterdam. Daar vond je niemand minder dan Tom Misch vanavond.

0: voorbij en daar sprak even wat in voor me.
1: Hey, ik loop net naar buiten van het concert van Tom Misch. Ja. En het was echt waanzinnig.
0: Oh, vet.
1: Op zich, Tom Misch is overigens best wel een verlegen jongen. Een lange, slungelige jongen. Maar hij kan iets wat eigenlijk heel veel artiesten in Nederland niet kunnen of onmogelijk lijkt. En dat is de zaal stil krijgen. Want ja, in Nederland wordt er toch gewoon doorheen geluld en super irritant. Maar Tom Misch, die kan niet. Ja, iedereen was de hele tijd super stil tijdens alle liedjes. En ja, na elk liedje onverdoofd applaus. Dus het was echt een waanzinnig optreden. Wat voor jou ervan?
2: Ik was anderhalf uur lang. Zo lang was het denk ik. Echt gehypnotiseerd. Het was echt heel leuk.
1: Het was 5 sterren, dat is fantastisch.
0: Tot zover Jasper en zijn date. En aan de andere kant van het Leidseplein, daar stond deze dame vanavond.

0: Paradiso, daar stond Hayley Williams. Die ken je misschien ook wel als de frontvrouw van Paramore. Maar vanavond als solo-artiest onder haar eigen naam in de poptempel. Ze staat ook op Best Kept Secret aankomend weekend. Dus ze is al in het land. En ik moet natuurlijk even weten of ik haar moet gaan zien daar. Nou, en Jelmer, die was erbij. Hey Jelmer, goedenavond.
1: Hey Eva, goedenavond.
0: Ja, moeten we haar gaan zien?
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar daarvoor bel je ook echt met de verkeerde. Want ik ben zo'n beetje de voorzitter van de hele Eurosectrum. Dat is echt niet normaal. Ja, je had ook met de guy voor me kunnen bellen die in zijn 21 Pilot shirt de hele avond stil heeft gestaan. maar als je het mij vraagt, absoluut, het was niet normaal.
0: Nee, het was echt niet normaal. Want jij stuurde een fragmentje op van hoe die vrouw kan zingen. Dat klonk zo.
1: Ja.

0: dat gegil, dat is niet voor niets. Want wat een stem heeft deze vrouw.
1: Oeh, als je dit nu weer laat horen, ik krijg gewoon opnieuw kippenvel. Het ging gewoon zo de hele avond door. Ze speelde haar hele nieuwste album, Ego Death at the Bachelorette Party. Dat zijn 20 liedjes. Het is echt, het is heel veel, maar het is ook gewoon allemaal goed. Ze zijn allemaal raar.
0: En wat voor show is het? Wat zie je op het podium? Want ik, als ik aan Hayley Williams denk, dan denk ik meteen aan Paramore. Maar dat is het dus niet. Wat is het dan?
1: Nee. Ja, ze heeft met Paramore is ze natuurlijk ook gewoon, is het een van de grootste rockbands ter wereld, mag ik wel zeggen. Ze staan nog steeds echt heel hoog in alle toplijsten. En daarmee heeft ze voor het laatst natuurlijk de Eras Tour van Taylor Swift heeft ze als voorprogramma gedaan. Mm-hmm. En nu staat ze met haar eigen meer, ja, kan het woord introspectieve plaat kan ik misschien wel gebruiken. Een stukje meer underground staat ze in Paradiso. Wel overigens een hele hotte show. Er werden nog 3000 kaarten gezocht vlak voor het concert op Ticketswap. Maar gewoon ja, een hele brede plaat met hele kleine liedjes. Maar ook gewoon rockliedjes. En gewoon volop Hayley Williams teksten. Ze zei ook op een gegeven moment van, als je voor een voor liefdesliedjes komt, dan ben je echt bij de verkeerde show. Want het zijn allemaal hartebreek nummers. Maar ze zijn ja stuk voor stuk gewoon erg goed.
0: Ja, vet hoor. Nou, ik ga A Good Old Days van er draaien.
1: Yes.
0: Jelmer, fijne avond. Geniet nog even na en luister gewoon heel vaak dat fragmentje terug. Dan krijg je steeds meer kippenvel.
1: Ga ik doen. Dankjewel.
0: Zometeen checken we hier bij 3 voor 12 Radio ook even in bij Atze de Vriezen. Die bij J is, oftewel Kanye West. Maar eerst

wat was hij aan het genieten. Altijd zo leuk om dat te horen. Hayley Williams stond vanavond in Paradiso en 3 voor 12 was er natuurlijk bij. Zometeen moeten we eens even gaan inchecken in het Gelredome. Want daar stond afgelopen weekend en ook vanavond weer Ye, oftewel Kanye West. Ik wil natuurlijk weten hoe dat is. Nou, Atze de Vriezen van 3 voor 12 is erbij, die laat je het zometeen weten. Je hoort hier ook zometeen Olivia Dean en The XX.

0: Wat was hij aan het genieten. Altijd zo leuk om dat te horen. Hayley Williams stond vanavond in Paradiso en 3 voor 12 was er natuurlijk bij. Zometeen moeten we eens even gaan inchecken in het Gelredome. Want daar stond afgelopen weekend en ook vanavond weer Ye, oftewel Kanye West. Ik wil natuurlijk weten hoe dat is. Nou, Atze de Vriezen van 3 voor 12 is erbij, die laat je het zo meteen weten. Je hoort hier ook zo meteen Olivia Dean en The XX. 3FM.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker. Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires. Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Bij 3 voor 12 Radio. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Jong van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Zometeen checken we even in het Gelredome. Daar staat Kanye de afgelopen dagen een show te geven. Hoe het dat is, dat hoor je zometeen.

0: nieuwste van Olivia Dean, Baby Steps. Nou, die meid die neemt inmiddels 7 mijls sprongen. Het gaat wel lekker met haar, geloof ik.
1: 3 voor 12, Radio, Eva Kleve.
0: En daarvoor de headliner van Down the Rabbit Hole. Wat kijk ik daar naar uit, hé? DXX, compleet. Ze stonden afgelopen weekend volgens mij al op Primavera. Ik heb mijn ogen en oren dichtgehouden. Ik wil er niks over weten, ik wil ze gewoon daar in het echt zien. Goed. Dus niet stiekem filmpjes doorsturen via die NPO-luister-app. Niet mij pesten. Niet doen. Gewoon niet doen. Maar je krijgt wel het weekend na Down the Rabbit Hole een uitgebreid verslag van hoe ik het gehad heb, hoor. Wees daar maar zeker van. Ik heb ook nieuwe muziek van je. Voor het eerst gehoord bij Jasper Leidens, mijn collega van 3 voor 12 Radio. Die hoor je op woensdag en donderdag in de soundcheck. Het eerste uurtje van de vrijdag checkt hij altijd alle nieuwe muziek die is uitgekomen. En daar zaten deze mannen ook tussen. Ex-3FM Talent. Keiharde en hele lieve Haagnese. Het is een beetje een introspectieve track. En dat zou je niet per se verwachten van Wodan Boys. Omdat het er nogal hard aan toe gaat. Maar hij is steengoed. Daarom vanavond ook voor jou nog een keertje te ontdekken bij 3 voor 12 Radio. De nieuwste tune van Wodan Boys heet Blindsided.

Dit is 3 voor 12 Radio met Subtract en Wildfire. Met op de vocals niemand minder dan Yukimi, oftewel de zangeres van Little Dragon. En dit nummer stamt uit een tijd dat Kanye nog Kanye West was. En echt een toffe peer. Ja, er is nogal wat gebeurd in de afgelopen dagen. Er was nogal veel te doen.

0: stond afgelopen zaterdag en vanavond in het Gelredome. Ik ben benieuwd of hij deze ook heeft gedaan. Ja, ik heb toch een beetje FOMO. Ik bedoel, eerder in 3 voor 12 radio, toen zijn concerten werden aangekondigd, zei ik nog, ah joh, dat gaat niet door. Hij komt niet, of hij zegt toch weer af, of weet ik veel. Maar afgelopen zaterdag en vanavond ook in het Gelredome in Arnhem stond hij er. En dat hij in Nederland is, is op zich al bijzonder genoeg om het even over te hebben. Jay kwam bijna het land niet in en het was onzeker of hij überhaupt zou gaan optreden. Dat heeft natuurlijk alles ook te maken met een song die hij heeft gemaakt, genaamd Heil Hitler. Daarnaast ook nog eens t-shirt met hakenkruizen erop. En dan ook niet echt berouw tonen. Goed, er is genoeg om over te praten. Ook in de Tweede Kamer. Dat deden ze op het moment dat Kanye al in het land was, volgens mij. Dus die, ja, mag hij het land in, ja of nee? Die hele vraag, die was eigenlijk al beantwoord, want hij was al binnen. Ik ben vooral ook benieuwd naar hoe zo'n concert dan is in zo'n Gelredome in Arnhem. Adse de Vriezen van 3 voor 12, die was erbij. Hij zit in de auto onderweg naar huis. En ja, ik kan maar één ding aan je vragen. Over wie hebben we het nu eigenlijk? Weet je, deze man heeft zoveel gedaantes gekend, Adse.
1: Ja, en ik denk dat de meeste mensen die vanavond in die zaal waren, 35.000 mensen, dat die minder bezig zijn met dat ene jaar dat hij echt heel erg de weg kwijt was. Mm-hmm. En vooral met die 20 jaren dat hij fantastische muziek uitbracht en geweldige optredens gaf.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel mensen van in de 20 gezien waarvan ik denk, zo inschattend, 12 jaar geleden was hij voor het laatst in Nederland, dat een heleboel van die mensen de kans ook niet wilden laten lopen om hem gewoon een keer te zien.
0: Ja, precies.
1: En die overduidelijk met zijn muziek opgegroeid zijn en hem gewoon als artiest geweldig vinden.
0: Ja,
1: ja en ja, wat er natuurlijk gebeurd is in die periode dat het echt overduidelijk niet goed met hem ging. Het ging eigenlijk met name nog om een reeks tweets die hij dan midden in de nacht stuurde. Weet je, zoals Donald Trump dat ook wel eens heeft.
0: Ja.
1: Dat hij wakker ligt en dat hij boos is op alles en iedereen. En kennelijk was Kanye West heel boos op de Joden. Hij bedoelde daar volgens mij voor een belangrijk deel ook mee de Joden in de muziekindustrie die hem dwars zaten in de top van de muziekindustrie. Daar had hij het soms ook concreet over. Maar dat, ja, dat is absoluut niet verzachtend aan. Dat waren gewoon verderfelijke tweets die eigenlijk niet goed te praten zijn. Ook
0: nee.
1: Niet met de excuses die hij wel gemaakt heeft, vind ik.
0: Oké. Want ja, ik zei het al, over wie hebben we het nou eigenlijk? Want als ik aan Kanye denk, denk ik aan, inderdaad een rapper die met een dichtgenaaide kaak door een operatie een debuut maakte. Precies.
1: Ja.
0: Hij is modeontwerper, hij is rapper, producer, een hele vette producer. Maar ook echt een man in de war, bipolair. Hij is de man geweest van Kim Kardashian. Is hij een neonazi? Zeg maar, hoe ging jij naar dit concert? Had je er zin in?
1: Ik geloof niet dat hij een neonazi is, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij gewoon echt zich voortdurend niet provoceren. En die man is gewoon een soort combinatie van grootheidswaan en paranoia.
0: Mm.
1: Dat is het.
0: Mm.
1: En die grootheidswaan heeft hij ook omgezet in waanzinnige muziek.
0: Ja.
1: Vernieuwend, volstrekt uniek. Als rapper, als producer. Ik merkte dat ik ging erheen en ik dacht, ja, ik heb toch wel ontzettend veel zin in die show ook echt.
0: Ja. De discussie tussen jou en Malou in de podcast De Machine, die jullie elke week maken, wel gadegeslagen. Waarin Malou zei, ik ga daar niet naartoe. Dat jij zei, ik ga wel. En die grootheidswaan die was trouwens ook te zien, hè, Adse. Want hij stond op een gigantische wereldbol.
1: Ja, on top of the world, letterlijk.
0: Ja.
1: En hij speelde ook niet voor niks een van zijn oude hits. Can't Tell Me Nothing speelde hij als een van de eerste. Excuse me, you saying something.
0: Ja.
1: You can't tell me nothing. En die deed hij 2 keer achter elkaar. Dat nummer gaat in feite natuurlijk niet over wat er de afgelopen periode gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel duidelijk een statement geweest daartegen.
0: Ja.
1: Of daarover. En dat werd ook heel hard meegebruld door iedereen in de zaal.
0: Ja, daar heb jij een filmpje van gestuurd. Dat wil ik wel even laten horen. Want het was echt, het ging er echt keihard naartoe. Luister even.
1: Ja. Maar...
0: Ja, nee, dat was inderdaad niet die Can't Tell Me Nothing.
1: Maar dat ik Can't Tell Me Nothing. Bij Heartless was halfwege de set. Vond ik een van de hoogtepunten. Dat is van die plaat 808's en Heartbreaks, ja, wat ja, een soort van autotune heartbreak plaat was, die totaal anders was dan de stoere raps van de Foreigners. Kan jij op zijn kleinst. En dat ja, was nu ook zo. Stond hij daar bovenop die wereldbol. Ik moet zeggen, wel spectaculair, maar halverwege de show dacht ik wel van ja, ik sta wel een beetje eenzaam on top of the world. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Nou, ik en, zou niet met hem willen ruilen. Ja. Adse, jij?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Hoewel die wel echt geliefd was vanavond. Je merkte gewoon dat hij wel op handen gedragen werd.
0: Ja, zijn talent werd gewaardeerd.
1: Werd hij dan wat slordig en dan af en toe stopte hij een nummer en raakte hij het een beetje kwijt en zo. Maar ja, uiteindelijk iedereen vond het volgens mij, de fans vonden het volgens mij geweldig.
0: Ja, ik ben blij dat jij er in ieder geval bij was. Ik neem aan dat we meer gaan horen in de podcast De Machine aankomende donderdag.
1: Zeker. En ik kan je één ding vertellen, er zijn geen antisemitische rants of hakenkruizen of dat soort flauw.

0: Krul te zien of te horen geweest. Nee. Ik kon een t-shirt kopen met een ster erop. Dat was het broer-t-shirt van Nick en Swastika.
1: En heb je hem?
0: Ik heb hem aan voorbij laten gaan.
1: Hey, Adse, super thanks. Ja, ik ga zeker Runaway draaien. Oh, ja. Mooi einde van een toch wel legendarisch concert ergens. Dus Kanye West op 3.

0: Fnatic bij 3 voor 12 Radio. Waar ik het nu even ga hebben over het album van de week. We kiezen elke week bij 3 voor 12 een album waarvan we zeggen... ja, weet je, die moet je gewoon eigenlijk front to back helemaal gaan luisteren. Het is deze week de gloednieuwe plaat van niemand minder dan Vince Staples.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Die plaat die heet Crybaby en waar Vince Staples eigenlijk altijd wel in een soort uniek hoekje zat van de hip-hop. Een soort alternative hip-hop. Gooit hij nu ook een bak gitaren en indie rock in de mix. Het is echt best wel tof. De plaat gaat over alles wat er mis is met Amerika. Met op de cover, als je die ziet, een grote cartoon van een huilende, dikke Donald Trump als baby. Nou, dan weet je het wel. Misschien wel het allergrootste wat er momenteel mis is in Amerika. Maar goed. Je bent hier niet om mijn mening te horen. Je bent hier vooral voor de muziek, hoop ik. Laat even weten wat je van bijvoorbeeld deze vindt. Vince Staples heeft dus het album van de week bij 3 voor 12 Radio. Crybaby. En daar staat deze ook op. Dit is Cotton op 3FM bij 3 voor 12 Radio. Daar ontdek je nog

Eva. Hallo, het is Jasper hier. Met als eerste een excuses voor de doorgeef van vorige week. Dat was Cowboy en Chewing, dus ik snap dat jij overprikkeld in die studio zat. Maar goed, van Chewing is het een hele kleine stap naar Bite Back. En nee, schrik niet, het is weer niet van die hele moeilijke herrie. Het is de nieuwe single van Neve Ella. Ze bouwt eindelijk toe naar een debuutalbum. En die nieuwe single die is zo ontzettend goed. Bite Back is poppy, maar wel met goede gitaren. Er zitten goede backing vocals in het refrein. En ik ben heel benieuwd hoe je deze vindt. Geen prikkels, wel een goede tune. De nieuwe van Neve Ella. Dit is Bite Back. I can't eat, 'cause the story...

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: One of One hoor je bij 3FM, 3 voor 12 radio hier, waar we altijd één plekje overlaten, zo rond 11:15, voor nieuw Nederlands talent met een nieuwe tune, oftewel een Hollandse nieuwe.
1: De Hollandse nieuwe.
0: Oké, genoeg nieuwe gezegd. Maar ik heb wel een gloednieuwe tune van misschien wel een artiest die je nog helemaal niet kent. Kijk, we hebben artiesten uit de Randstad natuurlijk, maar ook uit het hoge noorden en het zonnige zuiden. In dit geval zijn we uitgekomen in 's-Hertogenbosch. Daar huist de Nederlandse singer-songwriter Martijn Verhagen, oftewel Morpheus. Of Morpheus, dat weet ik even niet zeker. Morpheus, ik krijg een thumbs up voor Morpheus. Ja, en wat hij doet is eigenlijk hele meeslepende, soort filmische nummers maken. En hij heeft er weer eentje gemaakt. Die heeft hij hier afgeleverd in de inbox van 3 voor 12 Radio. Hij heet Guardian en dit heeft hij erover te vertellen.
2: Hey Eva, Morpheus hier.
0: Hi.
2: Guardian gaat over samen een zachtere plek maken in een wereld die soms hard en snel voelt. Voor mij is het een liedje om even mee te vertragen en weg te dromen. En ik denk daarbij trouwens ook veel aan mijn katten. Want dat zijn voor mij eigenlijk mijn kleine guardians. Ja, veel liefs en veel plezier met luisteren.
0: Oh, dat is zo lief. Guardian. Nieuwe muziek ontdek je hier bij 3FM, 3 voor 12 radio. Met nu dus een Hollandse nieuwe. Ik ben benieuwd of een traantje moet wegpinken zometeen. Draagt hij het nou op aan zijn katten? Dat is echt zo lief. Morpheus hoor je nu met Guardian op 3.

Nou, heb ik iets te veel gezegd? Als ik zeg Morpheus, filmies, epische tune zeg, niet normaal. Deze vorige week nog mega hit bij 3FM. Dit is Bente met 3, 2, 1...

0: Investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: voorprogramma mocht verzorgen van The Cure.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
0: Dat was Slow Dive. Zometeen gaan we een uurtje lang even vooruitblikken naar Best Kept Secret.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact.

0: Nou is er aankomend weekend zo'n festival. Namelijk Best Kept Secret. Zometeen alles over dat festival. De tips, de tricks, de do's, de don'ts. Je hoort het allemaal in 3 voor 12 Radio. Na het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: VPRO.
2: Eva Klever.
0: Ik ben mijn camperotje al gereed aan het maken, want aankomend weekend reis ik af naar Best Kept Secret. Ik heb hier alle tips en tricks en een uur lang alleen maar artiesten van de line-up.
2: 3 voor 12 Radio.
3: Best Kept Secret. Festivalgids.
2: 3FM.
0: Welkom bij de 3 voor 12 Festivalgids. Het is echt de perfecte voorbereiding voor een festival near you. En dat festival in kwestie is vanavond Best Kept Secret. Met nu de headliner van vrijdag, Jack White. Dit zijn de White Stripes.

geen heel varend beek. Op de poster een prachtig programma. Denk aan Producer meets Violin, Sudden Archives, frontvrouw van Paramore, Hayley Williams, Slacker Koning, Mac DeMarco. Natuurlijk niet te vergeten de headliners met op zaterdag Nick Cave. Op zondag Gorilla's en als allereerste headliner van het weekend, je hoorde hem net al met de White Stripes, Jack White. En zij zijn er ook zaterdag in de 2 om

Weevil. Wat een vette act. Ja, hier ben ik sowieso bij. We hebben het in 3 voor 12 Radio vanavond over Best Kept Secret. Ja, met ook dit jaar weer een programma om je vingers bij af te likken. En dat terrein is ook al om van te smullen. Het ligt in de bossen aan een gigantisch meer, maar we komen natuurlijk voor de muziek. En er staat een programma op het menu. Je hoort een uur lang alleen maar artiesten van de line-up van Best Kept Secret. En je moet even weten dat Best Kept Secret dat vindt plaats op ongeveer 7 podia. Dat zijn er best wel veel. Met als allergrootste stages de 1 en 2, lekker makkelijk. Maar dan heb je nog The Floor als het soort bonkende festivalhart, waar de hele dag allemaal DJ-sets voorbij komen. Je kan je favoriete nieuwe band ontdekken bij The Secret. Die vind je helemaal aan het begin van het terrein. Of je gaat helemaal naar de getver en in de moshpit zweten tot je omvalt en weer opgetild wordt in de cashba. Keiharde zweterige tent, echt heerlijk. Het komende uur neem ik je even mee langs de absolute parels van de line-up van komend weekend. En daarnaast klets ik straks ook even met de festivalbazen Elvin Usidame en Marieke Tepoelen van Best Kept Secret over de aankomende editie en ook over de... En ik mag ook even bellen met de onofficiële huisband Tramhouse. Ja, zij staan er met een DJ-set en met een optreden, 2 keer geboekt op 1 festival. Maar ik wil even een lans breken voor een van de must-sees als het aan mij ligt. Dat is de man from Down Under, Genesis Owusu.

0: Best Kept Secret. Ja, komend weekend barst het los.
1: 3 voor 12 Radio.
0: In Hilvarenbeek 3 dagen lang rondrennen door het bos, een kleine duik nemen in het meer en genieten van de allerbeste muziek. En aan de telefoon kerstverse bazen van dit mooie festival, Marieke te Poelen en Elvin Usidame. Hallo!
2: Hallo!
0: Goedenavond.
3: Hallo.
0: Dan mag ik jullie allebei feliciteren dat Best Kept Secret is uitverkocht, inclusief camping.
3: Dankjewel, dat klopt. Bijna. We zijn de weekendkaarten, inclusief camping, zijn uitverkocht. En er zijn nog een klein aantal weekend-exclusief campingkaarten en dagtickets beschikbaar.
0: Ah, okay.
3: Maar het is alsnog een hele mooie mijlpaal, dus dankjewel voor de felicitaties.
0: Ja, nee, geen enkel probleem. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat geflikt hebben, want andere festivals die struggelen best wel dit jaar. Marieke, heb jij daar een visie op, hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen?
2: Nou, ik denk dat wij best wel in onze handen mogen knijpen met ons programmateam. Die hebben echt heel vroeg echt supermooie namen weten vast te leggen. Ik wil niet zeggen dat we hebben er heel hard voor gewerkt natuurlijk. Maar, en het is ook altijd een beetje geluk hebben. En ik denk dat we iets heel moois met elkaar hebben kunnen presenteren. En dat het goed aansloeg. En ja, dan gaat het balletje rollen.
0: Want eerder dit jaar vertelden jullie bij mijn collega Vera Simons van Vera on Track al dat er 30.000 bezoekers welkom zijn op het terrein. Dat wordt een stukje drukker dan voorgaande jaren. Als er 30.000 bezoekers zijn, is er, neem ik aan, ook een groter budget om bijvoorbeeld headliners te boeken.
3: Ja, we hebben al eerder die aantallen wel soort van aangeraakt. Mm-hmm. Dus het is niet nieuw. Maar ja, we hebben wel vanuit eerdere jaren gezien ook van ja, als we die aantallen willen halen, moet je toch wel aan die bovenkant aansprekende namen hebben die voor een, ja, binnen onze context breed publiek aansprekelijk zijn. Waarbij je echt denkt van oké, hier wil ik aan het einde van de dag met al mijn vrienden eindigen.
0: Ja.
3: Bij zo'n Gorillaz is dat natuurlijk heel goed voor te stellen. En we merken dat dat dus, ja, dat dit jaar dus werkt.
0: Ja.
3: Dat is geen garantie voor succes natuurlijk, maar we zijn gewoon heel blij dat we op deze route zitten. En ook wat dat dan doet met het team en het hele sentiment rondom Best Kept Secret is gewoon heel positief. En dat zorgt ook voor meer creativiteit en dat we gekkere dingen gaan bedenken. Daar is dan ook meer ruimte voor dan enkel denken aan we moeten tickets verkopen. Dat is een heel fijn uitgangspositie.
0: Hebben jullie zelf tips van plekjes op het terrein waar we nog heen kunnen voor de rust? Of zal het sowieso altijd wel blijven op Best Kept Secret? Of gaat dat dit jaar echt veranderen? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou, ik denk dat een van de pijlers waar wij ook vaak over praten met elkaar is dat Best Kept Secret moet wel het festival van comfort blijven. En waar je ook naartoe gaat om niet in de massa helemaal te verdrinken.
0: Mm-hmm.
2: En wij hebben het geluk dat ons terrein gewoon heel groot is.
0: Ja.
2: Er vinden ook andere festivals plaats die bijna dubbele aantal bezoekers hebben. Dus qua vierkante meter kan het prima. En dan is aan onze taak wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan om het zo goed mogelijk in te delen en zo natuurlijk mogelijk aan te voelen. En ja, dan ben ik ervan overtuigd dat ook Best Kept Secret met deze aantallen nog steeds als een heel relaxed festival aanvoelt.
0: Ja. Hey, en Elvin, wat is jouw lievelingsplekje op Best Kept Secret?
3: Ik moest meteen denken aan de floor. Dat is het DJ podium van Best Kept Secret, gehost door DJ St. Paul.
0: Ja.
3: En daar komt gewoon, dat is precies, ja, niet precies, maar in het midden van het festival.
0: Je komt er altijd langs.
3: Je komt er altijd langs. Heel mooi, ook aan het meer. Je ziet die DJ draaien zo, met het meer op de achtergrond. Iedereen komt er altijd even dansen. Er is een hele fijne sfeer daar. Ja, dat is wel een speciaal plekje voor mij, vind ik.
0: Even over jullie functie, want het is sowieso een hele frisse editie deze van 2026, want jullie twee staan aan het roer. Wat was nou het eerste waarvan je dacht, ja, nu wij het voor het zeggen hebben, dit moet of kan echt anders?
2: Ja, het wordt niet alleen door ons twee gedaan, het wordt echt door een team gedaan.
3: Nee.
2: En, maar om toch iets kleur te bekennen, ik wou heel graag, dat vind ik zelf heel leuk als festivalbezoeker, dat je naast de muziek ook wat andere vormen van kunst of verdieping of vermaak hebt. Dus we zijn dit jaar begonnen samen met onze vaste partners van Niet Niks. Is een hele club creatieve mensen uit Amersfoort. Om in de middag op hun area, de Not Nothing area, om daar een inhoudelijk programma met nou ja, interviews, een podcast. Er wordt iets over wetenschap verteld, iets over geschiedenis verteld. Het is niet per se meteen super diep of heel moeilijk. Mm-hmm. Maar het is gewoon even van, hey, heb je even genoeg van te staan bij een podium? Kom daar eens kijken wat je, ja, gewonden je. En hoor wat zij te vertellen hebben.
0: Ja, maar ik ben nog even naar één ding benieuwd. Is er één klein uurtje, half uurtje, en dat je zegt, ik ben heel even niet bereikbaar, want ik moet deze act zien?
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar, op de vrijdag in de Two hebben we Blood Incantation staan. Mm-hmm. En dat is een progressieve death metal band. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd, volgens mij is het echt gewoon een hele intense live ervaring. En dat is denk ik voor de vrijdag beginavond heerlijk.
0: Ja, vet. Marieke Elfyn, heel veel plezier aankomend weekend. En zet hem op. Ik ben heel benieuwd en ik zie jullie daar.
2: Heel veel plezier,
3: super,
2: jij
3: dankjewel.
2: Ook.
0: Dan kan ik natuurlijk niet anders dan die Blood Incantation even voor je draaien. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En of ik je daar zie, vrijdag in de Two om 9:15. Dit is...

0: shirt uit, hoorde je.
1: 3 voor 12 Radio.
0: 3FM. Zondag vind je Jungle by Night op de Stage 1, grootste podium, 2:15. En dan zaterdag ben je daar voor Sef om 4:15. En er gaat eigenlijk geen festival zomer meer voorbij hè, zonder Sef. En ook zeker niet zonder Jungle by Night. Echt zo lekker dat ze er gewoon allebei staan. Ik ben benieuwd of ze elkaar vinden daar op dat Stage 1 om deze even samen te doen. En op Best Kept Secret staan niet alleen maar grote festivalnamen. Zo ontdekten net een aantal mensen via de NPO Luister app Blood Incantation. De tip van festivaldirecteur Elvin. En eerder ook al Genesis Owusu die in The Secret staat op te treden. De plek waar je nieuwe bands ontdekt. Maar ook bijvoorbeeld bands die op kleinere festivals heel erg in de smaak vielen. Ik noem een Madra Salah. Een heel bijzonder Dublins collectief. Een folk collectief. Ze stonden op Eurosonic Noorderslag in Groningen en waren één van 3 voor 12's favorietjes. Hoe leuk om ze dan nu te mogen zien op een veel grotere stage. The Secret staan ze om 1:00. Wees

Salah. Ja, dit moet je gewoon live meemaken, toch? En daarover gesproken. Misschien een klein tipje. Klein beentje staat op zondag in The One. Om 10 uur om precies te zijn. Het festival af te sluiten. Nou ja, klein, dat waren ze eigenlijk nooit.

0: dit geen totale saamhorigheid en liefde over dat hele veld veroorzaakt? Op de zondagavond, tijdens Best Kept Secret, staan gorilla's. Dit is de Best Kept Secret festivalgids, waarin ik even met je langs het programma loop en je een aantal tipjes geef. Waaronder dus deze, Gorilla's zondag. Be there.
1: 3 voor 12 radio.
2: 3FM.
0: Vorige week hoorde je Plofdief van de Rotterdamse postpunkers van Tram House voor het eerst op 3FM als Hollandse nieuwe. Een dagje later speelde de band een intieme gig in Echo in Utrecht. En nu, next up is Best Kept Secret. Aankomend weekend staan ze er in twee gedaantes. Als Tram House de band en als Tram House de DJ. Dus ik dacht, daar moeten we even mee bellen voor deze festivalgids. Aan de telefoon Jim Luiten, drummer van Tram House. Goedenacht.
3: Hallo.
0: Hi. Jullie zijn een beetje een household name als het gaat om Best Kept Secret. Jullie speelden er al in 2022 in de Kesbah, in 2024 op de Two en nu weer 2026 op de Two. Best wel een upgrade binnen 2 jaar. En jullie zijn er gewoon kind aan huis, toch Jim?
3: Ja, zeker. Sinds 2022 doen we eigenlijk altijd ons best er elk jaar wel te zijn. Zowel om te spelen of als we een jaartje moeten overslaan om onze bezoeker er te zijn.
0: Ja, heeft het echt een speciale plek in jullie hart, Best Kept Secret?
3: Ja, eigenlijk sinds die eerste keer, in 2022 waren we er allemaal voor het eerst. Mm-hmm. En toen gelijk waren we heel erg positief verrast over wat voor fijne sfeer er hangt en hoe leuk het is om daar te zijn. Ja. Dus eigenlijk elk jaar, zoals vorig jaar waren we op tour, dus daar konden we er niet bij zijn. Maar toen hebben we nog helemaal in onze tourschema gekeken. Halen we het om vanuit Italië in 1 dag terug te reizen, zodat we misschien nog een dagje Best Kept Secret kunnen pakken. Ja. Maar dat zat er niet in. Dus we hebben een jaartje moeten skippen vorig jaar. Dus we zijn super blij dat we er weer een keer bij zijn.
0: Ja, en jullie zijn dus meer dan ready om het dit jaar in zijn volledigheid van de vrijdag tot en met de zondagnacht mee te pakken.
3: Ja,
0: maar wat maakt Best Kept Secret dan zo bijzonder? Dat het zo'n speciale plek heeft in jullie leven, in jullie hart?
3: Ja, toen die ene show in de Kesbah, toen we die speelden, dat totale chaos was. Mm-hmm. Dat is toen echt, dat is voor ons allemaal gewoon een herinnering waar we altijd heel trots op terugkijken. Ja. Ook een beetje, dat had heel erg mis kunnen gaan met alle stroom en dergelijke. Maar het was toch wel, dat is wel een van de coolste dingen die we toen ook tot nu toe en denk ik nog steeds wel hebben gedaan, die show. Ja. Dus ja, elk jaar is het gewoon weer van vet, we zijn er weer. We kennen er superveel mensen die er komen. En dat het gewoon, ja, één grote reunie bijna is.
0: Ja. En jullie zijn dus echt helemaal thuis. Neem me even mee naar Best Kept Secret. Hoe ziet dan de ideale dag voor jou en voor jullie eruit op dit festival?
3: Ja, we worden waarschijnlijk een beetje brakjes wakker. En dan koffietje, opfrissen en dan gewoon vanaf de eerste band het op het terrein zijn. En lekker bands kijken, heel veel vrienden zien. En dan, beetje, en meestal, wat meestal mee zit, van het zonnetje genieten ook.
0: Ja, en is het dan zo dat jullie qua muzieksmaak ook zo dicht bij elkaar liggen dat jullie allemaal dezelfde act willen zien? Of valt die groep dan soms ook even uit elkaar?
3: Nee, het valt meestal vrij snel uit elkaar.
0: Heel gezond.
3: Iedereen wil toch andere dingen zien en dan op het ene moment vind ik iets heel vet en dat kan de ander niet echt schelen. Dan zit je net lekker met je drankje en dan is het van, ik skip hem even, ik zie je later wel weer. En dan, ja, we blijven niet te heet het met z'n vijven bij elkaar plakken. Het is gewoon lekker ieder voor zich en zoveel mogelijk dingen zien die we willen zien.
0: Oké, en wat is dan zo'n ding wat je heel graag wil zien dit jaar?
3: Ik heb heel erg veel zin om de Franse band Servo en de Japanse band Deglo te zien, die wij hebben mogen creëren.
0: Ja.
3: En dat zijn vrienden van ons, die hebben wij gemaakt tijdens toeren. En het is dan gewoon super vet dat we hun naar dit festival mogen halen.
0: Ja.
3: Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En ja, gewoon genoeg andere bands ook nog op.
0: Ja, vandaar dat jij zegt, het is een soort reunie.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Die heb je waarschijnlijk lang niet gezien, dan kom je daar weer tegen, 3 dagen lang.
3: Ja, ja, precies. Nou, dat wordt, dat klinkt alleen maar goed.
0: Nou ja, dan heb je in ieder geval al een aantal fans vooraan staan bij de DJ set op Best Kept Secret op de floor stage bij DJ St. Paul.
3: Nou ja, het wordt deze week even de USB-sticks weer up-to-date stellen.
0: Ja.
3: Want meestal waar we ervoor gaan is gewoon een beetje, wat zijn gewoon de knallers die wij in de bus draaien.
0: En wat zijn dat dan bijvoorbeeld?
3: Sommige rare mashups. We hadden een tijdje geleden een Enya Sail Away mashup met de instrumentals van Smack My Bitch Up.
0: Oh, wat?
3: Dat is een te gekke. En dat was gewoon de officiële track. Dus dat was echt zo. Ja, dat moeten we. Dat was het eerste dat we ook dachten. Deze moet op Escape gedraaid worden, inderdaad. Die gaat knallen.
0: Ja. Volgens mij gaan jullie een heel lekker weekend tegemoet. Ik zie jullie daar. Zowel op de DJ, tijdens de DJ-set als zaterdag op het ene grootste podium van het festival. 8:45. The Two. Daar staan jullie, Tramhouse.
3: Ja, ik zie je daar.
0: Ik zie je daar. Met nu een nieuwste single. Dit is Plovdiv.

0: te vinden.
1: 3 voor 12 Radio.
0: 3FM. Plofdief, oftewel Tramhouse in de 2, 8:45. En zij, Joey Valance en Bray, staan om 8:45...
2: If you don't shut your mouth,
0: op de 2.
2: Shut it.

Best Kept Secret, de festivalgids, hoor je nu bij 3 voor 12 Radio. Weet je, op festivals wil je echte festival-actie, de boels even lekker komen slopen. Vorig jaar was de eer aan Kneecap op Best Kept Secret, de eerste rapgroep die zette het hele veld op stelten. Dit jaar zet ik mijn geld in op de boys van Joey Valance en Bray. Je hoorde ze net met Punk Tactic hier op 3. Ik sprak net even met Tramhouse. Dat is de onofficiële Nederlandse huisband van Best Kept Secret. Maar op internationaal niveau zou je kunnen zeggen dat dat Wolf Alice is. Natuurlijk, deze band speelt namelijk ook dit weekend voor de derde keer alweer op het festival. Je ziet ze om 8:15 op de One.

0: In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien. Later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lutzerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. De Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: NTR. Jelle Hofvink. De 3FM Nachtdienst gaat van start met de allermeeste muziek voor jouw nacht. Zometeen Eminem, Sing for the Moment, ook Fat Dorco, Fuck Yourself is onderweg na Sonjeu. Dit is Dark Before the Dawn.

0: nacht van 3FM met de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst. Somber en Beyoncé zijn voor je onderweg.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het

plek van Teun Willems. Die is nog een weekje heerlijk van zijn vakantie aan het genieten. Ik ben vannacht bij je met de meeste muziek voor je nachtdienst. Je slapeloze nacht. Of voor het nachtbraken als je daarvan houdt. Zometeen onder andere Beyoncé, Texas Hold'em. Ook Stardust en de megahit van Antoon zijn voor je onderweg. En nu is het tijd om even lekker wakker te worden. We staan over anderhalve week op Pinkpop. En dan zijn deze woorden, deze titel, goed mee te schreeuwen hoor. Het is de nieuwe van Fat Dog.

0: vind ik zoet.
1: Texas Hold'em, Beyoncé hoor je op 3FM. Het is 1:15, midden in de nacht. En ik weet niet wat het is, maar als ik 's nachts werk en ik ga dan wat eten, even zo'n midnight snackje halen, dat is toch de lekkerste maaltijd van de dag, hè? Ik dacht, laten we dan even inspiratie met elkaar uitwisselen, toch? Wat neem jij als midnight snack als je midden in de nacht aan het werk bent of niet kan slapen? Wat is die ene snack die jou door de nacht heen helpt?

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM

0: 3FM meegeeft van Antoon Jorden. De enige.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Het is midden in de nacht. Jij en ik zijn wakker. En er is 's nachts niks lekkerder dan zo'n goede midnight snack. Die koelkast wordt 's nachts altijd zo aantrekkelijk om even wat te eten te pakken. Dus ik dacht, laten we even tips uitwisselen. Wat is nou de perfecte snack voor 's nachts? Jari die zegt, ik ga 's nachts altijd heel goed op een lekkere, vette tosti hamkaas. Jos die zegt, ja, de meeste mensen walgen ervan. Maar door mijn werk als vrachtwagenchauffeur hou ik ervan van die voorverpakte broodjes bal van het tankstation. En Evelien die komt net met echt een gigantische viral. Die viral dot cake, ik weet niet of je dat hebt gezien. Dat is een bakje met cake erin, dat wordt helemaal aangestampt. Daar overheen gaat dan botercreme. En dat dip je dan op de kop in de spikkels. Zet je even in de koelkast, zodat dat een mooi hard bovenlaagje wordt. En dan heb je dus, nou ik zou niet willen zeggen een soort crème brûlée. Maar in principe is het wel een soort crème brûlée van cake. Het is aan te raden, zegt ze. Ik ben heel benieuwd. Heb jij nou de perfecte midnight snack? Kom er even mee door. Ik ga dus altijd heel goed op van die clever voorverpakte gevulde koeken. Dus ik ga er even eentje halen.

dit bij 3, je hoorde The First Time. Ik heb goed nieuws voor alle nog niet verloofde vrouwen. Nog minder dan een maand en dan is het zover. De Romantic Tour van Bruno Mars. En die concerten die staan er toch altijd wel onbekend. Dat er bij één bepaald nummer mensen ten huwelijk worden gevraagd. Onder andere bij bijvoorbeeld deze track. Lekker zoetsappig, hartstikke leuk. Maar deze klassieker die heeft er dus inmiddels serieuze concurrentie bij gekregen. Er is een nummer met een totaal andere vibe. Veel rustiger, veel intiemer. En als je het mij vraagt, de expert, de perfecte track voor een aanzoek. Welke track dat is hoor je na Naughty Boy en Sam Smith. La la la op 3FM.

Bruno Mars op 3FM. Je hoorde Risk It All. Het festivalseizoen komt op sneltreinvaart. Nee, wat zeg ik? TGV vaart op ons af. Komend weekend de Best Kept Secret. Over anderhalve week de trots van het zuiden Pinkpop. Een concert at Sea and Down the Rabbit Hole zijn nog maar minder dan een maand weg. Heb je eigenlijk een vast festival met je vriendengroep? Zo'n traditie die er ooit is ingeslopen? Voor mij is dat Pinkpop. Maakt niet uit wat de line-up is, maar ja, wij zijn er. Het is tijd dus om weer een zomer mooie herinneringen te maken met je vrienden op festivals. En dit nummer kan dan zo onder de aftermovie van dat weekend. Want deze klinkt als al die lauwe biertjes, dat veel te dure frietje of die instortende tent. Group Love, tongue-tied.

je in de nacht van 3FM. Wat doe je als je een geweldige track hebt bedacht? Alles klopt, hè? Het refrein staat als een huis met een hele groep mensen die uit volle borst hetzelfde meezingen. Althans, dat is het plan. Maar je hebt dus geen mensen. Niet moeilijk doen. Je trommelt gewoon je hele vriendengroep op. Je duikt samen een schuur in en daar neem je dat refrein op. Precies dat deden de mannen van Shouse. En het is bijna niet te geloven hoe goed dat klinkt. Let maar op, dat is in deze track gebeurd. Love Tonight op 3FM.

de nacht van 3FM. Wat doe je als je een geweldige track hebt bedacht? Alles klopt, hè? Het refrein staat als een huis met een hele groep mensen die uit volle borst hetzelfde meezingen. Althans, dat is het plan. Maar je hebt dus geen mensen. Niet moeilijk doen. Je trommelt gewoon je hele vriendengroep op. Je duikt samen een schuur in en daar neem je dat refrein op. Ik zie, dat deden de mannen van Shouse. En het is bijna niet te geloven hoe goed dat klinkt. Let maar op, dat is in deze track gebeurd. Love Tonight op 3FM.

0: merchandise in je kast hangen. Mooie bandshirts of zo? Dan ben ik op zoek naar jou. Meld je in de NPO Luisterapp.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij